0: opgewekt en ontzettend geniaal. Ook benadrukt hij Schippers vakmanschap en zijn bevlogenheid. De VPRO noemt het onbeschrijfelijk wat Schippers voor de omroep heeft betekend. Schippers maakte voor de VPRO absurdistische programma's als de Fred Haché Show van Oekels Discohoek en Ron Flon Flon. Wim Schippers was 83 jaar. Een jongen van 2 is de afgelopen avond zwaar gewond geraakt toen hij uit het raam viel op de tweede verdieping van een woning in Rotterdam. Het gebeurde rond 10 uur in de wijk Schaarloos. Volgens de politie hebben hulpdiensten de jongen gereanimeerd en naar het ziekenhuis gebracht. Hoe het ongeluk kon gebeuren is onbekend. Dan nog het weer. Vannacht steeds meer bewolking en hier en daar een bui. Het is 7 tot 15 graden. Morgen zon en wolken. In het oosten 's ochtends een enkele bui. Het wordt dan 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Acteur en cabaretier Paul Hane en de VPRO zeggen tegen het ANP dat ze zijn geschrokken van het overlijden van Wim T. Schippers. De kunstenaar, tv- en radiomaker overleed vorige week woensdag, zo werd de afgelopen avond bekend. Hane en Schippers spraken meer dan 50 jaar de stemmen in van Bert en Ernie voor Sesamstraat. Volgens Hane was Schippers altijd opgewekt en ontzettend geniaal. Ook benadrukt hij Schippers vakmanschap en zijn bevlogenheid. De VPRO noemt het onbeschrijfelijk wat Schippers voor de omroep heeft betekend. Schippers maakte voor de VPRO absurdistische programma's als de Fred Haché Show, Van Oekels Discohoek en Rond Flon Flon. Wim Schippers was 83 jaar. Een jongen van 2 is de afgelopen avond zwaar gewond geraakt toen hij uit het raam viel op de tweede verdieping van een woning in Rotterdam. Het gebeurde rond 10 uur in de wijk Schaarloos. Volgens de politie hebben hulpdiensten de jongen gereanimeerd en naar het ziekenhuis gebracht. Hoe het ongeluk kon gebeuren is onbekend. De Molukse gemeenschap hoopt dat premier Jette zondag in Rotterdam excuses aanbiedt aan de eerste generatie Molukkers die in 1951 naar Nederland kwam. Zondag wordt daar een nationaal monument onthuld voor de Molukkers. De afgelopen dag werd bekend dat Jetten daarbij zal zijn. De FIFA begint geen onderzoek naar scheidsrechter Sean Evans. De Australiër maakte zondag een handgebaar op televisie vlak voor de wedstrijd Duitsland-Curaçao. Evans was daarbij assistent videoscheidsrechter. Zijn gebaar werd door sommige mensen gezien als extreem rechts en er ontstond ophef over. De FIFA heeft onderzoek gedaan en zegt dat Evans geen regels heeft overtreden. De scheidsrechter zegt dat hij het handgebaar niet met opzet heeft gemaakt, maar dat hij begrijpt dat mensen er iets anders in konden zien. Dan het weer. Het is bewolkt met hier en daar regen bij 7 tot 15 graden. In de ochtend vooral in het oosten een enkele bui. In de loop van de middag steeds meer zon en droog. Het wordt dan 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Veluwe FM.
3: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

Why wait to say? At least I did it my way. Lie away.

0: omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. Bij een ongeluk met een B-52-bommenwerper in Californië zijn 8 bemanningsleden omgekomen, meldt de Amerikaanse luchtmacht. Kort na het opstijgen stort het toestel neer. De oorzaak is nog onbekend. De bommenwerper zou een test doen met het radarsysteem toen het misging. Op beelden van CNN is een zwarte plek te zien op de landingsbaan met veel rook. Volgens een kolonel van de luchtmacht was het ongeluk niet te overleven. De VS vliegt al sinds de jaren 50 met de B-52, onder meer in Vietnam, de Golfoorlog, Afghanistan en onlangs nog in Iran. Een jongen van 2 is de afgelopen avond zwaar gewond geraakt toen hij uit het raam viel op de tweede verdieping van een woning in Rotterdam. Het gebeurde rond 10 uur in de wijk Schaarloos. Volgens de politie hebben hulpdiensten de jongen gereanimeerd en naar het ziekenhuis gebracht. Hoe het ongeluk kon gebeuren in Rotterdam is onbekend. De premier van Hongarije mag voortaan maximaal 2 termijnen aanblijven. Dat komt neer op 8 jaar. Het Hongaarse parlement heeft voor een wijziging van de grondwet gestemd waar dat in staat. De maatregel geldt met terugwerkende kracht voor alle Hongaarse premiers na 2 mei 1990. Dat betekent dat Viktor Orbán nooit meer premier kan worden. De Fidesz-partij van Orbán spreekt van een persoonlijke aanval op hem. De Hongaarse president Szijjártó moet de wet nog wel ondertekenen. Orbán was 16 jaar premier van Hongarije tot april dit jaar. Onder hem werd het land een van de meest corrupte landen van Europa. Op het WK voetbal hebben Saoedi-Arabië en Uruguay gelijk gespeeld. De wedstrijd eindigde in 1-1. Afgelopen avond speelde België gelijk tegen Egypte. Ook daar was de eindstand 1-1. En in de wedstrijd Kaapverdië-Spanje werd niet gescoord. Het bleef 0-0. Dan het weer, bewolking met hier en daar regen en 7 tot 15 graden. In de ochtend vooral in het oosten een enkele bui. In de loop van de middag steeds meer zon en droog bij 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Bij een ongeluk met een B-52-bommenwerper in Californië zijn alle 8 bemanningsleden omgekomen, meldt de Amerikaanse luchtmacht. Kort na het opstijgen stortte het toestel neer. De oorzaak is nog onbekend. De bommenwerper zou een test doen met het radarsysteem toen het misging. Op beelden van CNN is een zwarte plek te zien bij de landingsbaan met veel rook. Volgens een kolonel van de luchtmacht was het ongeluk niet te overleven. Amerika vliegt al sinds de jaren 50 met de B-52, onder meer in Vietnam, de Golfoorlog, Afghanistan en onlangs nog in Iran. Collega's van Wim T. Schippers hebben geschokt gereageerd op zijn overlijden. De kunstenaar en programmamaker overleed vorige week woensdag, zo werd gisteravond bekend. Hij was 83. Collega stemacteur en cabaretier Paul Hane noemt Schippers heel vernieuwend, met een ontregelend gevoel voor humor en ontzettend geniaal. En de VVPRO noemt het onbeschrijfelijk wat Schippers voor de omroep heeft betekend. Een jongen van 2 is de afgelopen avond zwaar gewond geraakt toen hij uit het raam viel op de tweede verdieping van een woning in Rotterdam. Het gebeurde rond 10 uur in de wijk Schaarloos. Volgens de politie hebben hulpdiensten de jongen gereanimeerd en naar het ziekenhuis gebracht. Hoe het ongeluk kon gebeuren is onbekend. Op het WK voetbal hebben Saudi-Arabië en Uruguay gelijk gespeeld. De wedstrijd eindigde in 1-1. Afgelopen avond speelde België gelijk tegen Egypte. Ook daar was de eindstand 1-1. En in de wedstrijd Kapverdië-Spanje werd er niet gescoord. Het bleef daar 0-0. En op dit moment speelt Iran tegen Nieuw-Zeeland. Voor de wedstrijd demonstreerden tegenstanders van het Iraanse regime buiten het stadion. Dan het weer. Het is bewolkt met hier en daar wat regen bij 7 tot 15 graden. In de ochtend vooral in het oosten een enkele bui. In de loop van de middag steeds meer zon en droog. Het wordt dan 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

was ik driftig, vroeger was jij driftig, maar we hebben onze rust gevonden. En we zitten naast elkaar en we zeggen niet zoveel. Voor alles wat jij doet, heb ik...

0: omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Bij een ongeluk met een B-52-bommenwerper in Californië zijn alle 8 bemanningsleden omgekomen, meldt de Amerikaanse luchtmacht. Kort na het opstijgen stortte het toestel neer. De oorzaak is nog onbekend. De bommenwerper zou een test doen met het radarsysteem toen het misging. Op beelden van CNN is een zwarte plek te zien bij de landingsbaan met veel rook. Volgens een kolonel van de luchtmacht was het ongeluk niet te overleven. De VS vliegt al sinds de jaren 50 met de B-52, onder meer in Vietnam, de Golfoorlog, Afghanistan en onlangs nog in Iran. Collega's van Wim T. Schippers hebben geschokt gereageerd op zijn overlijden. De kunstenaar en programmamaker overleed vorige week woensdag, zo werd gisteravond bekend. Hij was 83 jaar. Collega, stemacteur en cabaretier Paul Hanen noemt Schippers heel vernieuwend, met een ontregelend gevoel voor humor en ontzettend geniaal. De Molukse gemeenschap hoopt dat premier Jetten zondag in Rotterdam excuses aanbiedt aan de eerste generatie Molukkers die in 1951 naar Nederland kwam. Zondag wordt daar een nationaal monument onthuld voor de Molukkers. De afgelopen dag werd bekend dat Jetten daarbij zal zijn. Een groot deel van de Tweede Kamer vindt het al langer tijd voor een passend gebaar waar ook erkenning uitspreekt. Op het WK voetbal hebben Saoedi-Arabië en Uruguay gelijk gespeeld. De wedstrijd eindigde in 1-1. Afgelopen avond speelde België gelijk tegen Egypte. Ook daar was de eindstand 1-1. En in de wedstrijd Kaapverdië-Spanje werd niet gescoord. Het bleef 0-0. Dan nog het weer. Het is bewolkt met hier en daar regen bij 7 tot 15 graden. In de ochtend vooral in het oosten een enkele bui. In de loop van de middag steeds meer zon. Het blijft droog en het wordt 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Veluwe FM.
3: De omroep van de Noordwest-Veluwe. Dit is de Radiokrant, een van de Veluwe FM nieuwsuren vol lokale, regionale en landelijke headlines. Maar ook met ANWB-informatie, Veluwe FM feitjes en natuurlijk muziek.

Het is echt niet toevallig dat je nu luistert. Ben jij die nieuwe presentator, plaatjesdraaier of programmamaker? Of duik je liever in de techniek of redactionele activiteiten? In alle gevallen ben je bij VeluFM meer dan welkom als medewerker. Als je denkt op een andere manier wat voor ons te kunnen betekenen, neem contact op en deel je radioactiviteit. Mail hiervoor naar bas@veluefm.nl en word ook uitzendkracht.

Je vindt Veluwe FM ook op internet. www.veluwefm.nl 24 uur per dag, overal in de wereld, het nieuws uit de regio. Informatie over de discjockeys en presentatoren en nog veel meer. www.veluwefm.nl Kom eens langs als je surft.

naamsbekendheid onder 50.000 luisteraars vergroten? Denkt u bij uw mediamix aan Veluwe FM. Want met Veluwe FM heeft u razendsnel het groene hart van uw doelgroep te pakken. Slimme ondernemers kiezen daarom voor de populariteit van de regionale radiozender. Geef uw bedrijf een stem. Kies Veluwe FM. Mail naar reclame@veluwefm.nl.

0: ANWB, hoe kan ik je helpen?
1: Of je nu slimmer wil navigeren, goedkoper wil tanken, een laadpaal nodig hebt of een parkeerplek zoekt. Alles voor onderweg in één app. Download nu de nieuwe ANWB Onderweg-app. ANWB, hoe kunnen we jou helpen?

0: Lekker met de plantjes bezig, buurvrouw.
1: Ja, dat deed Kees altijd.
0: Wij houden wekelijks de buurtuin bij. Vindt u het leuk om een keer mee te helpen?
2: Veel ouderen voelen zich eenzaam. Bijvoorbeeld als hun partner is overleden of als iemand gestopt is met werken. Een klein gebaar kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.

Overweeg je vrijwilligerswerk? Start een carrière als vrijwilliger bij Alzheimer Nederland. Onze vrijwilligers ondersteunen mensen in de buurt. Ze behartigen hun belangen, geven voorlichting en organiseren bijvoorbeeld de Alzheimercafés. Help je ook mee? Doe de online test en ontdek welke vrijwilligersfunctie bij jou past op alzheimer-nederland.nl/vrijwilliger.

0: Dit is het nieuws uit de regio.
1: Goedemorgen, dit is het regionieuws. De gemeente Ermelo start een controleperiode van 5 weken bij eneslachterij Thomas Ducto. Het bedrijf heeft volgens het college maatregelen genomen om te voldoen aan een eerder handhavingsbesluit en daarmee mogelijke dwangsommen van 500.000 euro te voorkomen. De controle volgt op een uitspraak van de Raad van State. De hoogste bestuursrechter bevestigde in april dat delen van het terrein in strijd met het bestemmingsplan worden gebruikt. Thomas Ducto kreeg daarna 8 weken de tijd om de overtredingen te beëindigen. Die termijn verstreek afgelopen week. In Zeewolde is zondagmiddag de brandweer uitgerukt naar de Ossenkampweg. Dat gebeurde na een melding van een buitenbrand. De melding kwam rond 3:15 binnen bij de alarmcentrale, waarna direct een brandweereenheid werd ingezet. Over de omvang van de brand in het buitengebied is voor ons nog weinig bekend. Ook is de exacte oorzaak van het incident niet vastgesteld. De brandweer heeft de situatie ter plaatse onderzocht en maatregelen genomen om verdere uitbreiding van het vuur te voorkomen. En tot slot, politie en gemeenten signaleren een toename van zogeheten autovoelers in Putten, Ermelo en Harderwijk. Criminelen controleren 's avonds en 's nachts of geparkeerde auto's niet zijn afgesloten en nemen daarna waardevolle spullen mee uit de voertuigen. In Putten ontving de gemeente 8 aangiftes en 6 meldingen van autovoelers. Burgemeester Henk Lamboy legde recent een verdachte een last onder dwangsom van 1000 euro op om herhaling te voorkomen. Ook in Ermelo en Harderwijk kwamen de afgelopen periode meerdere meldingen hieromtrent binnen. Gemeenten en politie adviseren om geen waardevolle spullen zichtbaar in auto's achter te laten en de auto altijd af te sluiten. En tot zover het Veluwe FM regio nieuws.
2: Dit is Veluwe FM.
0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

0: Dit is het antwoordapparaat van de firma Glas in Lood om Oud IJzer. Wegens vakantie zijn wij de komende 4 maanden gesloten.
1: Ja, de firma Glas in Lood om Oud IJzer adverteerde bij Veluwe FM. Wilt u ook een succesvolle radiocampagne? Stuur een e-mail naar reclame@veluwefm.nl. Adverteren op Veluwe FM werkt, ook voor uw bedrijf.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De tekst van het akkoord tussen de VS en Iran wordt mogelijk al voor vrijdag bekendgemaakt. Dat zegt de Amerikaanse vicepresident Vance tegen Fox News. President Trump zei eerder dat de inhoud pas op vrijdag bekend zou worden na een ceremonie in Genève in Zwitserland. Daar wordt het document persoonlijk getekend door beide landen. Ze hebben het al elektronisch ondertekend. Vance zegt dat de tekst anderhalve pagina lang is en noemt het een vrij algemeen document. Vance verwacht dat de VS en het Internationaal Atoomenergieagentschap Iran gaan helpen bij het vernietigen van hoogverrijkt uranium. In Californië is een Amerikaanse B-52-bommenwerper neergestort kort na het opstijgen. Alle 8 bemanningsleden zijn daarbij om het leven gekomen. Hoe het ongeluk kon gebeuren is onduidelijk. Het toestel zou een test doen met het radarsysteem, maar crashte ten noordoosten van Los Angeles. Op het circuit van het Belgische Zolder bij Hasselt is gistermiddag een Nederlandse motorrijder omgekomen. De man van 53 kwam uit de buurt van Maastricht, meldt de Limburgse omroep L1. Volgens de VRT viel hij hard met zijn motor tijdens een oefening. De directeur van het circuit zegt dat de man mogelijk niet goed heeft geschakeld. Hij reed op hoge snelheid en vloog uit de bocht. Op het circuit waren spoedartsen, maar zij konden niets meer doen voor de man. Hij overleed ter plekke. Op het WK voetbal is de wedstrijd Iran-Nieuw-Zeeland geëindigd in 2-2. Voor de wedstrijd demonstreren tegenstanders van het Iraanse regime buiten het stadion. Eerder speelde Saoedi-Arabië gelijk tegen Uruguay. Het werd 1-1. En ook de eindstand van België tegen Egypte afgelopen avond was 1-1. In de wedstrijd Kaapverdië-Spanje werd niet gescoord. Het bleef daar 0-0. Dan het weer. Vanochtend in het oosten een enkele bui. In de middag meer zon. Het is dan droog. En het wordt 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits komt geleidelijk aan verder op gang. Op de A28 van Zwolle naar Amersfoort rijdt het verkeer langzaam tussen Harderwijk en Nijkerk 3 kilometer. De vertraging is 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Dit is Veluwe FM.
4: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
5: Hey, wat is wakker? Hey, wat is wakker? Hey,

goedemorgen hier op deze dinsdag de 16e zitten we alweer in de tweede helft van de zesde maand. Kortom, de eerste helft van het jaar zit er bijna op. Ja, jongen. Nou, welkom in ieder geval bij de Wereld Wordt Wakker. Doe weer gezellig mee. Je kan WhatsApp bellen, mailen en langskomen. Kijk maar even wat

En ja, voor de rest gebeurt er niet zo heel veel vandaag. Anders dan andere dagen. Ik bedoel, eerst uur even relax maken worden. Ochtend, gymnastiek, een beetje snoezen. Een beetje weerberichten en file nieuws en dat soort dingen. Tweede uur gaan we naar de headlines van de NOS. Hey, wat is wakker? Hey, wat is...

En het derde, vierde en vijfde uur gaat over nieuws uit de regio. En dan hebben we het over Ermelo, Harderwijk en Putten natuurlijk. En daar is eventueel ook plaats voor gasten. Ik kan je alvast vertellen, vandaag geen gasten. Nee, vandaag niet. Dus blijf lekker rustig. Kortom, ik ben vanochtend grotendeels van de ochtend alleen. En dat noemen ze ook wel eens La Solitudine.

Het snoesnummertje, Left Side. En natuurlijk uit Volendam. En het derde nummer komt gewoon uit Putten, althans uit de koker van Sean Zuiderkouw. Ook een, ik gebruik hem als snoesnummer. Is misschien niet echt een snoesnummer, maar...

Zo, dat was de ochtendse muziek, even wat anders dan normaal. Dat lachen de vogels, dat betekent uiteindelijk. Maar dat moet toch verder niet. Als je lekker bewogen hebt, daar gaat het uiteindelijk om. Wij gaan eens even kijken. Het is 8:10. Dat betekent dat we nog 10 minuten hebben voor het weerbericht. Nou, dan gaan we even heel erg ver terug in de tijd.

Hey bartender, en stel je voor, je bent op vakantie nu in een luxe resort en je krijgt ontbijt aan het strand, stil en verlaten. En daar zit dan een mooi muzikaal trio om je tafel in te draaien. En jij neemt een lekker croissantje, of een bolletje, of een kokosnootje, of een cocktailtje, whatever jij wil.

Los Indios Tavejarados uit helemaal uit Mexico. Ja, dat past wel een beetje bij het voetbalgeweld deze dagen. En nu is het dus ook tijd voor het weerbericht. Nou, pakken we dat er even bij. Wisselend bewolkt met eerst lokaal kans op een bui. Vanmiddag steeds meer zon en droog. Het wordt 22 graden. In Zimbabwe zelfs 25. De wind is

oost tot noordoost zwak of matig 2 tot 4 boven. In het zuiden en midden ruimend naar west tot zuidwest. De komende 5 dagen, morgen 23, 's nachts 13, donderdag 28, 's nachts 15. Vrijdag 33, 's nachts 19. Zaterdag 29, 's nachts 19 en zondag 29, 's nachts 18. De kans op neerslag in procenten, woensdag 50, donderdag 20, vrijdag 50, zaterdag 50, zondag 45. En de kans op zon in procenten, woensdag 25, donderdag 70, vrijdag 65, zaterdag 80 en zondag 80. Nou, daar moeten we mee doen.

Zo, goed en nou, het is inmiddels 6 minuten over half. En dan denken we even terug aan Louis Armstrong. De eerste trompetist op de maan.

LTD met Back in Love Again. En ja, ik zei al, waren ook al een paar verzoekjes binnen. Dus laat ik er nou eens even eentje van gaan draaien. Eens even zien, die hebben we al gehad. Laten we dan deze maar even klaarzetten. Ja, het is Duits. Veel Duits vandaag. Zag ik al in de gauwigheid voorbij komen. Voor zover het aan geld heeft. Want de dag is nog lang. Ja, ja, ja. Ik kan wel zeggen dat het vanmiddag allemaal Franstalig wordt enzovoort. Maar het is in ieder geval Matthias Reim.

0: dich küsst.
1: Ja, en niet dat je denkt dat Jan Veen nu aangeschoven is. Nee hoor. Nee, dit is de pianist van Long John Baldry, die alvast een intro aan het doen is. Long John, die zit nog bij de koffieautomaat. Aan het kijken waar de alcohol uitkomt. Maar er komt geen alcohol uit, John. Dus, kom maar deze kant op. Ja.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Clemens Peters met het NOS Journaal. Een Russische kunstenaar en criticus van president Poetin is in Polen op straat doodgeschoten. En dat gebeurde in de stad Biała-Podlaska, een stad op ongeveer 35 kilometer van de grens met Wit-Rusland. Volgens de politie lijkt het op een geplande moordaanslag. De dader is niet opgepakt. Kunstenaar en cartoonist Semyon Skripetsky maakt een naam met spottekeningen over Poetin, de Wit-Russische machthebber Alexander Lukashenko en Sovjet-dictator Jozef Stalin. In Californië is een Amerikaanse B-52-bommenwerper neergestort, kort na het opstijgen. Alle 8 bemanningsleden zijn daarbij om het leven gekomen. Het toestel zou een test doen met het radarsysteem, maar crashte vlak na het opstijgen, vertelt deze luchtmachtkolonel.
2: It took off and immediately after takeoff crashed and burst into flames. After reviewing the footage of the crash, it was deemed that this was an unrecoverable crash and unsurvivable.
1: Volgens de kolonel was het ongeluk niet te overleven. Oudschaatster Irene Wüst is door NOC-NSF benoemd tot chef de mission. Ze zal de Olympische ploeg leiden bij de Olympische Spelen van 2028 in Los Angeles. Bevalt die samenwerking, dan zal ze die functie ook bekleden tijdens de winterspelen van 2030 in de Franse Alpen. De 40-jarige oudschaatster is de opvolger van Pieter van der Hogeband. Vannacht speelde Iran zijn eerste wedstrijd op het WK voetbal. In Los Angeles was Nieuw-Zeeland de tegenstander. Er wonen ook de meeste Iraniërs in Los Angeles, die zijn gevlucht voor het islamitische regime in Iran. Buiten het stadion werd gedemonstreerd en mensen hadden vlaggen bij zich van voor de islamitische revolutie. Die moesten ze inleveren, maar dat deden ze niet allemaal, zag verslaggever Noortje Deutekom.
3: Ja, je zag dat vervolgens wel in het stadion. Mensen hadden die vlag toch mee weten te smokkelen. Die hebben we uitgebreid gezien daar, die werd uitgevouwen. Vooral tijdens de goals. Maar dat hebben jullie op televisie niet kunnen zien, want dat heeft de FIFA buiten beeld gelaten.
1: De wedstrijd in Los Angeles eindigde in 2-2. Het weer, in het oosten nog een enkele bui. Vanmiddag meer zon bij droog en 19 tot 25 graden. Morgen wisselend bewolkt met vooral in het noorden kans op regen. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits verloopt niet bijzonder druk. Op de A1 Amersfoort richting Amsterdam is extra vertraging. Tussen knooppunt Eemnes en Muiden 12 kilometer file met 20 minuten vertraging. Dat komt door een auto met pech. 2 rijstroken zijn dicht. A28 van Amersfoort naar Utrecht tussen Soesterberg en knooppunt Rijnsweerd 4 kilometer met ruim 10 minuten vertraging. Dat komt door een ongeluk. De hoofdrijbaan is dicht. Het verkeer wordt er langs geleid via de parallelrijbaan. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Dit is Veluwe FM.
5: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

met een verzoekje van Erik Ras. De commissar van Falco, jawohl. En daarmee zijn we begonnen. Welkom allemaal. En ja, in dit uur gaan we naar de headlines. Zo vanaf 10:15. De headlines van de NOS. En kijken wat die te melden hebben. Maar er kunnen eerst wel even twee plaatjes gedraaid worden.

Ja, en dan kan er nog, zoals ik al zei, er kan er nog één nummer en dan gaan we naar, naar de headlines.

Zo. En dan zijn we nu toe aan de headlines van de NOS. Wat hebben ze weer voor ons verzameld? Ik noem de headlines met bijbehorende paginanummer. En als je denkt, hey, ik wil het hele bericht horen, al dan niet met een knipoog, dan even het paginanummer doorgeven. Nou, daar gaat hij. Rode Kruis slaat alarm over El Niño, 128. Wust is de chef de mission bij de beide spelen, 605. Motorrijder uit Nederland omgekomen in België, 129. Doden bij crash bommenwerper VS, 127. Een gouverneur zegt, Trump doet een onderzoek naar mij, 125. Reuters zegt, Tesla heeft de overheid misleid hier, 108. Mogelijke excuses van Jetten aan de Molukkers, 105. Kaapverdi is stunt tegen Spanje op het WK, 810. En Wim T. Schippers is overleden, 107. Nou, dat zijn ze, daar moeten we het mee doen. Ik zet 104 alvast klaar, want daar zit een abonnement op.

0: way to heaven.
1: Ja, we hoorden de Koos niet meezingen, maar misschien was hij weer helemaal dat zijn mond open viel en dat hij stil was. Ja, zou maar zo kunnen. Goed, wij gaan naar pagina 104. Daar zit een abonnement op. Pak hem er even bij. Een 58-jarige Syrische man uit Druten is veroordeeld tot 26 jaar cel voor het martelen en misbruiken van gevangenen in Syrië tijdens het regime van Assad. Rafik A. was in Syrië verhoorde van een paramilitaire groep die aan de kant van Assad stond en protesten tegen de Syrische dictator met geweld neersloeg en demonstranten en tegenstanders arresteerde. Slachtoffers van A. werden geboeid en geblinddoekt.

Van, hoe heet ze ook alweer, Herman Brood en kom Nina Hagen en zo. Nina Lovitch was het, dezelfde periode. Goed, we gaan naar pagina 105, of ik die ook even wilde pakken. Premier Jetta houdt komend weekend een toespraak bij de onthulling van een nationaal monument voor de Molukkers in Nederland. De organisatie werd vandaag verrast door de aankondiging van zijn komst naar Rotterdam. Het is mogelijk dat Jetta excuses gaat aanbieden voor de behandeling van de eerste generatie Molukkers die in 1951 naar Nederland werden gehaald. De opvang van KNIL-militairen en hun gezinnen zou voor een half jaar zijn, maar de meeste zagen hun geboorteland nooit meer terug. Ze verwachten dat Nederland zou helpen bij hun terugkeer en zich zou inzetten voor een Molukse republiek, maar er kwam niets van terecht. En zo zie je maar weer, Nederland haalt iedereen hier naartoe en wil ze uiteindelijk niet meer kwijt. Ja, zo gaan die dingen. Nou, we gaan maar weer excuses aanbieden. 1951, de meeste van ons waren er toen nog niet eens. Maar er wordt toch excuus namens ons aangeboden. Raar hoor.

Lanterns in the Lane, Every Autumn was het nummer. En ja, dan gaan wij weer even verder naar pagina 125, dacht ik zo uit mijn hoofd. Ik pak hem er maar even bij. Ja, de democratische gouverneur Newsom van Californië zegt dat het Amerikaanse ministerie van Justitie in opdracht van de Amerikaanse president Trump een onderzoek naar hem is begonnen. Mijn vrouw en ik zijn vandaag op de zwarte lijst van Donald Trump beland, zegt Newsom. De democraat zegt dat Trump het op hem gemunt heeft omdat hij zich mogelijk kandidaat wil stellen voor het presidentschap. Maar een anonieme bron schetst tegenover de New York Times een ander verhaal. Er zouden meerdere federale onderzoeken lopen naar Newsom. Het ministerie heeft het onderzoek niet bevestigd. De FBI en het ministerie weigeren commentaar te geven. Vooralsnog weten we dus niet hoe het daarmee zit. En dan 126. De VS en Iran hebben het memorandum van overeenstemming al ondertekend. Dat heeft Amerikaanse president Trump bevestigd. Het is een zeer belangrijk document en ik wil dat het openbaar wordt gemaakt, zegt Trump. Iran heeft nog geen reactie naar buiten gebracht. Trump zegt dat de details over de overeenkomst waarschijnlijk vrijdag bekendgemaakt worden. Hij heeft al wel gezegd dat de straat van Hormuz die dag volledig heropend wordt. In de Zwitserse stad Genève is vrijdag een ondertekeningsceremonie. Trump zal hier niet bij aanwezig zijn. In plaats daarvan gaat vicepresident G.D. Vance namens de Verenigde Staten. Ja, maar het is zo'n in principe beginselverklaring dat eigenlijk alles nog fout gaat. En waar ze helemaal geen rekening mee houden, is dat Netanyahu te vertrouwen is. Nee, joh. Die gaat dat wel weer verknallen. Komt helemaal goed.

plaat is. Ja. Goed, eens even kijken en dan, dan zetten we het volgende plaatje klaar. En dan gaan wij naar de volgende pagina. Er waren nog drie pagina's die ik volgens mij moest doen. Ja, bij een ongeluk met een B-52-bommenwerper in Californië zijn alle 8 bemanningsleden omgekomen. Dat meldt de Amerikaanse luchtmacht. Kort na het opstijgen stortte het toestel neer. De oorzaak van de crash is nog onbekend. De bommenwerper zou een test doen met het radarsysteem toen het misging. Op beelden van CNN is een zwarte plek te zien bij de landingsbaan met veel rook. Volgens de kolonel van de luchtmacht was het ongeluk niet te overleven. En de VS vliegt al sinds jaren 50 met de B-52. Onder meer in Vietnam, de Golfoorlog, Irak, Afghanistan en onlangs nog in Iran. De laatste fatale crash met de Amerikaanse B-52 was in 2008. En dan de volgende pagina ook nog even. Rode Kruis slaat alarm over El Niño. Ja, daar hebben ze de laatste weken weer over. El Niño is terug. Het Rode Kruis slaat alarm over de wereldwijde gevolgen die weerfenomeen El Niño kan hebben eind dit jaar en in 2027. De hulporganisatie vreest dat El Niño de komende tijd in meerdere regio's in de wereld tegelijk grote problemen kan veroorzaken, zoals voedseltekorten, overstromingen en hittegolven. Daarom worden nu al hulpgoederen naar risicogebieden gebracht, vooral naar kwetsbare regio's in Afrika. El Niño is een weerfenomeen dat om de 2 tot 7 jaar ontstaat. De vorige was in 2023. De Wereldmeteorologische Organisatie waarschuwde deze maand al voor een bijzonder sterke El Niño. Ja, ik had het ook al gehoord. We gaan het meemaken. En dan het laatste bericht. Nou, laat ik die gelijk maar even meepakken. Op het circuit van het Belgische Zolder bij Hasselt is maandagmiddag een Nederlandse motorrijder omgekomen. De man van 53 kwam uit de buurt van Maastricht, meldt de Limburgse omroep L1. Volgens de VRT viel hij hard met zijn motor tijdens een oefening. De directeur van het circuit zegt dat de man daarbij mogelijk niet goed heeft geschakeld. Hij reed op hoge snelheid en vloog vervolgens de bocht uit. Op het circuit waren spoedartsen die de man hebben geholpen. Ze hebben alles aan gedaan om hem door te krijgen, maar de hulp mocht helaas niet meer baten, zegt de circuitdirecteur. Ja, dat zijn dan sneuwe dingen, hè? Ja. Ja.

Zo, dat waren de headlines dus. Die hebben we dus gehad. Dus dat betekent dat we klaar zijn met de landelijke headlines van de NOS. En dan nog even een minuut of acht muziek kunnen draaien. Ik zit even te kijken naar de tellers. En deze kan nu wel.

0: Martine Martin vertrekt langzaam door de achterdeur. En via de telefoon hebben we een nieuw iemand in de uitzending. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Hey.
1: Nee, Bas, ik ben het hoor. Met Elisabeth. Hallo, Bas.
0: Hallo, Elisabeth. Zat je daar net even een stemimitator na te doen?
1: Ja, zeker. Maar ik wilde eventjes wat vragen. Hoe heet het? Weet jij nog hoe die Formule 1-motorrijder heette vroeger? In de jaren 80. Het was een hele bekende van mij, want ik heb namelijk bij of zijn moeder of zijn schoonmoeder, ik weet niet meer, de hond vooruit gelaten, weet je wel. Dan kwam ik altijd thuis.
0: Ja.
1: En dat was of haar schoonzoon of haar zoon. Dat weet ik maar. Hoe heette die jongen?
0: Misschien Den Hartog of Van Dulmen?
1: Nee, Formule 1 was echt top. Oh god, hoe heette die nou?
0: De auto's, niet de motor.
1: Ja, wel een motor. En die zoon daarvan die is later toen ook autocoureur geworden.
0: Oké.
1: Okay. Maar misschien een van de luisteraars me jou dat even kan weten. Dan hoor ik het van. Maar zou je voor mij, hoe heet dat nou? Die plaat. Over die motor.
0: Oerendaad. Gaan we die doen. En dan hoop ik dat een van de luisteraars weet welke motorrijder, beroemde Nederlandse motorrijder. Strooier of Schrieders?
1: Nee.
0: Ook niet.
1: Helemaal goed. Nee, het is gewoon een, ik weet niet meer. Hij woonde geloof ik ook in Duitsland en ik weet het allemaal niet. Maar dat was in ieder geval of zijn moeder of zijn schoonmoeder. En die woonde in Blaricum. En die heette Van Uggelen. Maar hij heette, misschien dat de luisteraars dat weten. Dat was een hele goeie, ik vond het althans. En een buurman van mij, die kwam later naast me wonen in Lelystad. En die had er bij me op school gezeten.
0: Ja, heb je wel vaker met buurmannen, hè, dat ze naast je wonen.
1: Verhalen.
0: Ja.
1: Sorry hoor, maar ik wou gewoon vragen hoe die kerel heette. Die jongen en...
0: Een bekende motorcoureur. Nou, we gaan op zoek. En ondertussen wil jij Oerendaad horen.
1: Ja, voor alle motorrijders, want ik ken er zeer velen. Ja?
0: Ja, gaan we doen.
1: Oké, dankjewel. Dag jongen. Hoi.
0: Zo, nou. Eens even kijken, wat heb ik daar nog voor korts in de aanbieding? Want... Laten we deze maar doen, joh. Kom maar eens.

0: van de Noordwest-Veluwe.
1: Nowhere to run and not a guitar to play.
0: Niels Peters met het NOS Journaal. Het Rode Kruis slaat alarm over de wereldwijde gevolgen die El Niño kan hebben. De hulporganisatie vreest dat het weerfenomeen de komende tijd grote problemen kan veroorzaken.
2: Ernstige droogte, wateroverlast, maar ook bijvoorbeeld natuurbranden. Nou, we maken ons het meeste zorgen om gebieden zoals Afrika, delen van het Midden-Oosten, maar bijvoorbeeld ook Somalië en Bangladesh, waar we bang zijn voor droogte en overstromingen.
0: El Niño is een terugkerend fenomeen dat over de hele wereld voor allerlei weersextremen zorgt. De Wereldmeteorologische Organisatie waarschuwde begin deze maand voor een bijzonder sterke El Niño. Een Russische kunstenaar en criticus van president Poetin is in Polen op straat doodgeschoten. En dat gebeurde in de stad Biała-Podlaska, een stad op ongeveer 35 kilometer van de grens met Wit-Rusland. Volgens de politie lijkt het op een geplande moordaanslag. De dader is niet opgepakt. De kunstenaar en cartoonist Semyon Skrepetsky maakte naam met spottekeningen over onder meer president Poetin. Bij een crash met een bommenwerper in Californië zijn alle 8 bemanningsleden omgekomen, meldde de Amerikaanse luchtmacht. Kort na het opstijgen stortte het toestel neer. De oorzaak is nog onbekend. De bommenwerper zou een test doen met het radarsysteem toen het misging. Op het WK voetbal hebben Iran en Nieuw-Zeeland gelijk gespeeld. Nieuw-Zeeland kwam 2 keer op voorsprong, maar Iran wist steeds terug te komen, zag ook commentator Jeroen Elshoff.
3: Hier is Rezaian. Goeie voorzet, Rezaian. En een goal van Iran. Zo is het 2-2.
0: En dat bleef het ook, 2-2. Voor de wedstrijd demonstreerden tegenstanders van het Iraanse regime buiten het stadion. Vannacht was er nog een wedstrijd. Saudi-Arabië en Uruguay speelden gelijk. Het werd 1-1. Het weer. Vanochtend in het oosten een enkele bui. In de middag meer zon. Het is dan droog en 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De files in het midden van het land lossen geleidelijk aan op. Op de A1 Amsterdam richting Amersfoort rijdt het verkeer nog langzaam. Tussen Naar de Vesting en knooppunt Eemnes 9 kilometer met een half uur extra reistijd. Er stond een auto met pech stil, maar de rijbaan is weer vrij. A28 van Groningen naar Zwolle. Tussen Staphorst en Zwolle Noord 11 kilometer met een half uur oponthoud. Dat komt door bergingswerkzaamheden na een ongeluk. De rechterrijstrook is dicht. Elders op de A28 van Amersfoort naar Utrecht. Tussen de afrit Maarn en knooppunt Rijnsweerd 11 kilometer met ruim 20 minuten vertraging. Dat komt door een ongeluk. De hoofdrijbaan is dicht. Het verkeer wordt er langs geleid via de parallelrijbaan. A50 Arnhem richting Apeldoorn. Tussen de afrit Loenen en knooppunt Beekbergen 5 kilometer met 10 minuten vertraging. Dat komt door een auto met pech. De rechterrijstrook is dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
5: Veluwe FM. Bestel nu het beste internet van Nederland. Alles in één van Solcom. Zorgeloos internetten met de filters van Solcom. Ga naar solcom.nl.
6: Dierenkliniek Putten. Het vertrouwde adres in de regio waar we 24 uur per dag met liefde klaarstaan voor uw huisdier. In ons gezellige dierenziekenhuis bent u altijd welkom. Deskundigheid en realisme is waar we voor staan. Dierenkliniek Putten is landelijk bekend voor chirurgie, orthopedie, echografie en radiologie. U vindt ons aan de Roosendaalseweg 162C in Putten. We verwelkomen u graag. Tot ziens bij Dierenkliniek Putten.
7: Het kopen van een huis doe je niet iedere dag. Daarom is een betrouwbaar en objectief advies en een correcte afhandeling een zaak die je uit handen geeft aan de makelaars van Zielman Makelaardij. Zielman Makelaardij, beëdigde makelaars en taxateurs in onroerend goed, is aangesloten bij de NVM. Zielman Makelaardij, Dorpstraat 44 in Putten. Kijk ook op internet www.zielman.nl.
8: Maak kennis met ISA. Probeer het de eerste 3 maanden helemaal gratis. Solcom.nl/ISA.
9: Dit is Veluwe FM.
10: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

Ja, en dat was hem. Op verzoek van Elisabeth begonnen we dit uur met de Oerendhaat. Van normaal, want we zijn op zoek naar een bekende Nederlandse motorcoureur, maar het is niet Jack Middelburg of Boet van Dulmen of Wil Hartog of wie hadden we nog meer? Het is ook niet, even kijken, Strooier. Het is ook niet Schnieders. Dus, nou, ja, wie is het dan wel, hè? Ja, misschien komen we er wat achter, misschien ook wel niet. Ja, je weet het niet, hè.

0: Jackson, Tom Chaplin, Same Heart. En dan Elisabeth, even opletten. Joop uit Ermelo, die doet nog even drie namen. Stelt hij nog voor van misschien dat je die bedoelt. Eens even kijken. Jurgen van de Goorberg, Paul Lodewijks of Hans Spaan. En Hans, als dat ook niet is, Elisabeth, dan moet je even vertellen wanneer liet je die hond uit? In welke jaar was dat? Want het is misschien wel makkelijk zoeken op jaartallen. Want ik heb hier een hele lijst, maar er staan er wel duizenden op. Maar dat is van nu tot heel lang geleden, toen ze nog helemaal geen motoren hadden. Dus misschien is dat ook wel handig. Goed, dan gaan wij naar het eerste persbericht uit de regio. En dan zijn we in Putten. Het SGP, het CDA, de ChristenUnie en de gemeentebelangen Putten bereiken een coalitieakkoord. De SGP, het CDA, de ChristenUnie en de gemeentebelang Putten hebben een akkoord bereikt. In het coalitieakkoord dat de titel Met Vertrouwen Vooruit draagt, hebben de partijen vastgelegd met welke plannen zij de komende 4 jaar gezamenlijk aan het werk gaan in en voor de gemeente Putten. De ondertekening van het Puttense coalitieakkoord 2026-2030 vindt aanstaande woensdag plaats. En dan zal ook duidelijk worden hoe het akkoord eruit ziet. Voor nu geven de coalitiepartijen aan dat ze samen met inwoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties willen werken aan belangrijke thema's zoals, even kijken, wonen, het sociaal domein, buitengebied, onderwijs, sport, cultuur, bedrijvigheid en bereikbaarheid. Daarnaast is er voor nadrukkelijke aandacht voor inwoners, betrokkenheid, het zijn van de plattelandsgemeente en de bestuurscultuur. Aldus het persbericht. En dan hebben we volgens mij Elisabeth aan de lijn.
1: Ja, dat klopt, Bas. En in de jaren 60, 70 liet ik die hond van mevrouw Van Uggelen uit.
0: Ja.
1: Een hele lieve dame, die heb ik ontmoet in Blaricum. En die jongen, die motorcoureur, was een bekende. Het was van oorsprong, dacht ik, een Hollander, maar of die naar Duitsland is toen verhuisd. Of, en zijn vrouw wilde niet met hem meegaan. Maar die is toen, die man waar ik het dus over heb, die motor reed de Formule 1. En
0: ja, Formule 1 is auto, hè?
1: Nou, hoe heet dat dan?
0: Ja, motor, 500 cc, 1000 cc, 750 cc, 600, 250.
1: Ja, maar hij reed een motor.
0: Ja, dat is met een motor, dat is met cc's en de Formule 1, dat zijn auto's. En, maar was hij dan zoon van mevrouw Van Uggelen?
1: Ja, de zoon van mevrouw Van Uggelen. Maar, en bij Duitsland ook, is naar Duitsland gegaan, van Hilversum naar Duitsland. En zijn, of een schoonzoon of zijn zoon. Maar die vrouw van hem, van die motorcoureur.
0: Die wilde niet mee.
1: Ja, correct. Die is in Holland gebleven. En, maar ze hadden wel kinderen en een zoon. Of een broer van die motorcoureur. Die is later ook autocoureur geworden. Die zoon daarvan.
0: Oké.
1: Okay. Ja, ik vind het ook allemaal een beetje. Maar ik zit te pijn. Maar de achternaam, die, ik dacht Schwarzenegger, maar dat is een artiest, hè. Dat is die
0: ja, dat is Arnold, filmacteur. Ja, ja, die had misschien ook wel een motor, maar
1: reed je ook motor?
0: Nee, dat weet ik niet, maar misschien, misschien dat hij wel een motor had.
1: Ja, zou zomaar kunnen, maar, ja. Die waar ik het dus over heb, wat ik graag wil weten, hoe die ook weer heette. En ik zit erbij, maar die had ook een achternaam, ja, met een S of een Z. Beginnend. En het was in de jaren 60, 70 dat ik bij mevrouw Van Uggelen in Blaricum kwam. En daar heb ik die foto allemaal gezien toen nog een klein jongetje was. En toen die ouder werd, dat hij op de motor zat. En later ook die zoon of die broer van hem, die autocoureur is geworden.
0: Jan Lammers?
1: Nee, hij had echt wel een beetje een buitenlands tintje aan die achternaam.
0: Oké.
1: Okay. Ja, heel apart. Het was daarom denk ik de schoonzoon van mevrouw Van Uggelen. Of hij heeft een nickname aangenomen, dat kan natuurlijk ook.
0: Ja.
1: Ja, dat weet ik niet meer. En in de jaren 80, daar zat ik altijd nog, met die, naar die motocrossers, naar die motor, op de pubs te kijken.
0: Maar toen was die hond al dood?
1: Dat was een bokser. Ja, die was toen al overleden.
0: Oh,
1: want
0: ja.
1: Die heeft nog een tijdje in Baren gewoond bij de familie.
0: Ja, misschien anders
1: Tromp.
0: Hadden we die kunnen bellen, man.
1: Ja, nee, maar ja. Ja, nee, maar... maar, ach ja, doe maar geen moeite verder. Maar ik kom er misschien nog op. Hè, misschien dat iemand het al voor.
0: Nee, nou heb je ons een half uur lastig gevallen. Nou gaan we het ook uitzoeken ook.
1: Oh, nou, dan ben je wel echt helemaal te gek. Dan ben je de beste man van de hele wereld.
0: Ja, alleen ik rij geen motor. Dus daar schiet je niks mee op.
1: Nou, dan rij je maar fiets en dat vind ik net zo goed.
0: Ah, ik mag wel motor rijden, maar ik heb geen motor. Laat ik het zo zeggen.
1: Ja.
0: Maar dat
1: nou,
0: is...
1: arme jij dan. Maar wees maar dankbaar dan, hè?
0: Ja, dat is goed. Nou, we gaan het afwachten of er nog mensen zijn die op een helder idee komen.
1: Ja, super. En hij leeft ook al lang niet meer hoor, nu.
0: Oh, hij is ook dood.
1: Hij is ook alweer dood, ja. Maar in ieder geval Bas en ook Joop, hè, hij was het uit Ermelo.
0: Ja.
1: En ook alle mensen die echt moeite doen daar voor mij om. Dat vind ik geweldig, dat ze moeite doen om die namen op de proppen te krijgen, zeg maar.
0: Ja.
1: En ik ben zeer dankbaar jullie allemaal, jongens. Bedankt ook, ja, namens mij dus alleen. En heel erg bedankt, jongens, voor alle gedane moeite.
0: Goed, we gaan het afwachten.
1: Dankjewel, Bas.
0: Doei.
1: Hoi, dan lieve jongen. Doei.

Ja, de schilders uit Ermelo die reageren erop. Die zeggen, nou dan maar even een motormuziekje. En de band heet whatever. Nee, de band heet Black Rebel. Wat? Ja, de Black Rebel Motorcycle Club. Met Whatever Happened to My Rock and Roll.

En de schilders uit Ermelo hadden nog, nog iets in het doosje zitten in de koker. Die zetten we ook even klaar. Maar we gaan even kijken of er al reacties zijn. Ze hebben welke periode reed hij GP's dan? Ja, dat was in de jaren 60, Koos. Dus ik heb ook al een lijst van de jaren 60 erbij gehad. Maar hij is ook naar Duitsland vertrokken. En hij had een beetje een buitenlandsachtige naam. Ja, het wordt steeds vager. Hè? Dus, maar goed, wie weet gaan we eruit komen. Dus er wordt nog gezocht van alle kanten. Jan de Vries kwam ik ook al tegen, maar ik ben heel Nederlands. Of je moet Friesland als buitenland zien. Jos Schurgers, ja, dat klinkt ook. Ja, ja. Patrick van de Goorberg, ja, ja, ja. Ja, ik weet het ook niet. Maar we gaan het afwachten. Wie weet komen er nog wat heldere lichten boven. Ik pak ook even de rotary fietstocht. Daar hebben we nog niet eens over motoren. Door Putten en Ermelo heeft duizenden euro's opgeleverd. Dus even kijken. Die was afgelopen zaterdag. En het juiste bedrag stond er net bij. Dan moet ik alleen even kijken waar hij nou is gebleven. Ja, even zeggen. Twee checks van 5.500 euro bij elkaar heeft het opgeleverd. De Rotary Fietsclub. Nou, dan gaan we nu naar het volgende nummer van de schilders. Ook weer met motors.

Zo, Laura Rambling Man. Zo heet het nummer, Laura Marling, zo heet het de artiesten. Goed, we hebben een verzoekje en ik van Erik Ras, de collega van Erik Ras, Gijs. En die wil een witte eend op het midden van de weg. En wil je dan die van alle 13 janken? Of die van Ronnie Tober en Siska Peters? Nou, ik vraag het maar even, dan kunnen we dat nog even veranderen eventueel. Putten vreest minder invloed bij fusie-omgevingsdienst. Komt de gemeente Putten nog voldoende aan bod als het gaat om de diensten van de omgevingsdienst? Veluwe opnieuw fusie volgt nu met de regio Achterhoek. Ja, nee, al die fusies die maken alles groter en dus de aandelen kleiner. Ja, zo simpel is het. Ja, dus ja. En dan gaan we naar Harderwijk. Daar is de oudjespenning uitgereikt voor Esweiler en Van den Berg van de organisatie. En de organisatie is tevreden met de aaltjesdagen. Heren, gefeliciteerd met de aaltjespenning. En dan eens even kijken. Siska Peters, het origineel dus. Mooi, net op tijd, want ik wilde hem gaan instarten. Maar dan gaan we dus nu deze voor jullie draaien.

Ja, wat een toestanden zeg. Eerst al motorrijden die we niet kunnen vinden. Nou, we een eentje in de bomen hangt. Jongen. Goed, we gaan het volgende verzoekje klaarzetten. En we pakken weer even een nieuwtje uit de regio. In Harderwijk komt een uitbreiding van de parkeercapaciteit aan de Baanweg na een motie van het CDA. En een deel van de Baanweg wordt heringericht en dan komt er meer parkeercapaciteit. Hier is een bedrag van €830.000 mee gemoeid. Nou, daar zal iedereen dan wel heel erg blij mee zijn.

Zo, ja, en dan nog even een aanvullend vraagje. De wereldkampioenschappen voetbal worden gehouden in Canada, Amerika...

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Clemens Peters met het NOS-journaal. Er ligt veel druk op de G7-top van vandaag in Frankrijk. Gisteravond was er een openingsdiner en werd president Trump ontvangen door de Franse president Macron. De relatie tussen de twee is naar een dieptepunt gezakt. En daarom is deze top belangrijk voor de Franse president, zegt correspondent Saskia Houtuin.
2: Zeker nu ook vanwege de timing, die toch wel vrij opvallend is. Zo kort op dat voorlopige akkoord tussen de VS en Iran. En ook nu moet hij eigenlijk gaan navigeren. Dus aan de ene kant sterk zijn mannetje staan, laten zien waar Frankrijk, waar Europa nu voor staat. En tegelijkertijd Trump binnenboord houden op deze top.
1: Het Rode Kruis slaat alarm over de wereldwijde gevolgen die El Niño kan hebben. De hulporganisatie vreest dat het weerfenomeen de komende tijd grote problemen kan veroorzaken, zoals voedseltekorten, overstromingen en gevaarlijke hittegolven. En daarom worden nu al hulpgoederen naar risicogebieden gebracht, vooral naar kwetsbare regio's in Afrika. Archeologen hebben in Nijmegen het grootste Romeinse badhuiscomplex van Nederland blootgelegd. De resten van dat badhuis laten zien dat het eens een chic gebouw was, zegt deze archeoloog.
3: Die baden die bestonden uit warme baden, lauwe baden, koude baden. En daar in alle verwarmde ruimtes had je dus zo'n vloer- en wandverwarmingssysteem.
1: Bij het badhuis zijn ook sieraden, zegelringen, munten en delen van bronzen standbeelden gevonden. Oudschaatster Irene Wüst is door NOC-NSF benoemd tot chef de mission. Ze zal de Olympische ploeg leiden bij de Olympische Spelen van 2028 in Los Angeles. En bevalt die samenwerking, dan zal ze die functie ook bekleden tijdens de winterspelen van 2030 in de Franse Alpen. Het weer, een mix van zon en wolken. In het oosten kan een bui vallen. In de middag vanuit het westen meer zon. Het is dan droog en 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. In het midden van het land staat nog file op de A28 Amersfoort richting Utrecht. Tussen Soesterberg en knooppunt Rijnsweerd 8 kilometer met een half uur vertraging. Dat komt door opruimwerkzaamheden na een ongeluk. De hoofdrijbaan is dicht. Het verkeer wordt er langs geleid via de parallelrijbaan. Omrijden kan via Hilversum over de A1 en de A27. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
5: Dierenkliniek Putten. Het vertrouwde adres in de regio waar we 24 uur per dag met liefde klaarstaan voor uw huisdier. In ons gezellige dierenziekenhuis bent u altijd welkom. Deskundigheid en realisme is waar we voor staan. Dierenkliniek Putten is landelijk bekend voor chirurgie, orthopedie, echografie en radiologie. U vindt ons aan de Roosendaalseweg 162C in Putten. We verwelkomen u graag. Tot ziens bij Dierenkliniek Putten.
0: Dit is Veluwe FM.
6: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

Lauren Daigle. You say. Ja, en we zitten alweer in 4 uur van de Wereld Wordt Wakker. En we gaan zo meteen bellen met de VVV in Nijkerk. Maar ik kan eerst even 1 plaatje draaien. En dat is deze.

0: Lawrence Jones was dat. Everything's gonna be alright.
1: Goedemorgen mensen van de radio. Ik kom Madeleine van Boek van de Roodbeen en de VVV.
0: VVV, ja. Ja, dus van de mannetje van de radio en...
1: De eigenlijk alleen de radio.
0: Ja.
1: Ja.
0: Nou, welkom maar weer dan, hè.
1: Ja.
0: Ja. Ja, nee, gewoon wel. Ja. Het is
1: nou, het is wel fijn als je maar één ding hebt, denk ik.
0: Ja, het is...
1: Ja, nog niet te verdelen in ieder geval.
0: Nee, precies. En wij mannen zijn er niet zo goed in. Jullie vrouwen kunnen dat, twee dingen tegelijk. Wij niet.
1: Ja, ja. Ja, ik kan wel twee dingen tegelijk, denk ik. Maar kan ik ze ook goed? Dat is de vraag, hè?
0: Ja,
1: dat verschilt dan ook weer per persoon of ze daadwerkelijk goed kunnen.
0: Ah, nou ben jij ook wel een perfectionist, hè?
1: Ik ben ook wel een perfectionist, hè, heb je me. Ja.
0: Dus ja, waarschijnlijk kun je het wel goed, maar zul je altijd die lat voor jezelf te hoog leggen?
1: Een beetje,
0: een
1: ja.
0: Beetje. Zo,
1: ja.
0: Hebben we dat ook weer gehad?
1: Ja, nee, dat is dan wel weer zo. Maar ja, nou ja, goed. Maar dan is het wel goed gebeurd.
0: Ja, ja nee, maar dat...
1: Als het
0: dat,
1: goed
0: dat,
1: gaat, dan gaat het wel heel goed. Dan is het wel...
0: Het moet er gewoon goed gebeuren.
1: Precies.
0: Als hoef je het niet te doen. Als jij spelletjes speelt, ga je dan om te winnen of is meedoen leuker dan, belangrijker dan winnen?
1: Nou, ik vind meedoen altijd belangrijker dan winnen.
0: Oké. Okay.
1: Maar ik moet ook eerlijk bekennen dat ik spellen waarbij er niet echt, waar iedereen bijvoorbeeld wint, die vind ik ook wel heel erg leuk.
0: Waar niet iedereen wint, waar jij wint.
1: Nee, waar juist iedereen een beetje wint. Dus eigenlijk wat meer van die feest, van die party games noemen ze dat.
0: Oh.
1: Van die spellen waar er geen duidelijke rolverdeling is. Of dat er niet echt punten te halen zijn. Maar dat je eigenlijk gewoon leuke opdrachten doet en een beetje tegen het spel speelt.
0: Ja, maar dan, dat is misschien dan ook wel een beetje typisch vrouwelijk. Hè? Een beetje dat pleasen.
1: Ja, misschien. Dat zou ik.
0: Ja, ik weet het niet hoor, maar... Kijk, als ik meedoe, dan wil ik winnen. En als ik niet kan winnen, dan ga ik de boel verzieken. Maar op een leuke manier hoor, wel
1: maar
0: gezellig.
1: Maar dat is dan weer niet gezellig.
0: Jawel, op een leuke manier. Hè. Ik bedoel, iedereen vindt het altijd wel leuk om een beetje te teasen en een beetje te clearen. Toch?
1: Ja, ja. Zolang het maar allemaal leuk blijft. Dat is
0: tuurlijk.
1: Ja, daarom dan daarom ga ik ook geen spellen spelen die ik, waarvan ik weet dat ik ze niet ga winnen.
0: Oh, kijk. Ja, zie.
1: Nee, het valt wel mee. Ik kan wel tegen mijn verlies. Ik kan ook wel gewoon een spelletje spelen.
0: Oké. Okay. Nou ja, dan ben jij een prettig mens in de omgang. Laten we dat maar concluderen dan.
1: Ja, ik ben gewoon een heel goed persoon.
0: Ja, staat er al een standbeeld op het plein?
1: Al een standbeeld?
0: Van jou.
1: Oh, nee.
0: Van
1: nee,
0: dat goede persoon, zeg maar.
1: Nee, dat nog niet, maar dat is geheim. Dat moet je niet... Binnenkort pas. Nee, grapje. Daar komt geen standbeeld van mij.
0: Ja.
1: Maar ik ben... Nee. Zo was het maar zo.
0: Ja.
1: Dan maar een groter standbeeld van de boekhandel.
0: Ja, nou ja, ik had het voor mekaar en toen kwamen ze de maat opnemen. Toen zeiden ze, oh nee, val je eerst maar 20 kilo af. Want dat was te duur dan materiaal.
1: Oh, ja.
0: Ja, zei dat weer, hè?
1: Ja, dat heb je dat weer, inderdaad.
0: Ja.
1: Nee. Ja, en het is natuurlijk een beetje brandbaar. Ja, ja.
0: Ja, en gezien mijn levensstijl, ik denk dat over 20 jaar dat standbeeld dan toch omgetrokken wordt. Want dat kon niet, dat paste niet meer in die tijd dan. Dus,
1: nee.
0: Nou ja,
1: fijn.
0: Dan gaan we gewoon gebruik maken van het uitgaansleven in Nijkerk.
1: Ja, zeker.
0: Wat is er te beleven?
1: Wat is er te beleven in Nijkerk? Nou, uitgaan is goed gezegd. Ik heb meteen al een activiteit voor morgenavond. Het is woensdagavond. Dan kun je naar het theater toe. Voor een show van Ellie en Elise. Samen met mij. Twee vrouwen, twee generaties, eigenzinnig, uniek en op het eerste gezicht misschien verschillend, maar met wel veel meer gemeen dan je zou denken. Ellie en Elise, geen duo, wel een bijzonder stel. En dit voorjaar staan ze opnieuw samen op het podium van Nederlandse Theater theaters met de voorstelling Samen met mij. Een avond vol muziek, humor, anekdotes en ontroerende verhalen. Ze gaan een heel assortiment aan eigen werk en dan elkaars liedjes laten horen. Maar ook gloednieuwe nummers die speciaal voor deze voorstelling zijn geschreven. En uiteraard ontbreken de geliefde liedjes van Ellie en Rickert niet. Rickert blijft immers onovertroffen in het schrijven van teksten. Nou, wordt ze begeleid door een fantastische band met piano, accordeon, gitaar en cello en bas. Dus met een mooi mini strijkorkestje. Dus gaat dat zien, gaat erheen. Een mooie samenwerking tussen jong en oud, zoals ze het zelf zeggen. Twee generaties. Dan hebben we deze donderdag, 18 juni, de Nijkerkse zomeravondcompetitie. Ook wel bekend als Nijsoko, maar ik weet nooit zo goed waar de klemtoon echt ligt. Na het mega succes van 2025 is het eindelijk weer zover. De Nijkerkse zomeravondcompetitie is terug. En hoe? In 2026 vieren we de 22e editie van Nijkerks grootste sport- en gezelligheidsspectakel van het jaar. Zit je schap voor zwoele zomeravond, vol fanatieke duels, harde lachbuien, koude drankjes en onvergetelijke herinneringen met je voetbal of gewoon sportmaten. Dit vindt plaats allemaal op Sportpark De Burgt, dus eigenlijk waar voetbalvereniging Sparta en dergelijke ook daar in die regio traint. Eigenlijk waar alle sportvelden zo goed als staan. Dus het is een en al samenwerking tussen de sportverenigingen. En belooft weer heel leuk, gezellig en lekker sportief te worden. En met het weer van donderdag mag je ook niet klagen. Je moet vooral niet te hard willen sporten, denk ik. Anders dan zweet je helemaal doorheen. We hebben donderdagavond ook een optreden, of een concert moet ik zeggen. Dat is het officiële woord. Een concert van het Nijkerkse Stedelijk Fanfarekorps. Die gaan een slipperconcert geven. En dat geven ze dan op het plein. En daar laten ze dan meerdere, dus de slagwerkgroep komt ook voorbij. En gewoon de fanfare, het fanfareorkest gaat ook meespelen. Dus het wordt een mooi programma. En zeg nou eerlijk, een beter podium dan het plein met als publiek dan het terras kun je eigenlijk niet wensen. Dus schuif lekker aan, je kan maakt niet uit welk terras je zit, je hebt wel zicht op de muziek. Dus je kan nog zelf kiezen waar je het liefste wil zitten, bij welke horecagelegenheid. Dan hebben we voor deze zaterdag een, hoe zal ik het noemen? Er staat hier Blitztreffen als titel. Het is vooral een gezellige middag voor de plein vol staat met oude campers en klassieke voertuigen op Camperpark Nijkerk aan Zee. Geniet van de ontspannen sfeer en bewonder de mooiste parels op wielen. En natuurlijk is onze snack en ijswagen aanwezig voor iets lekkers. Je kan niet reserveren voor dit evenement. Maar wil je gezellig langs het water lunchen? Reserveer vooral bij Strandhuis voor een lekkere lunch. Dus een blitstreffen in de zin van als de blitz heel veel campers zien en leuke voertuigen. Nou, ik ken wel genoeg mensen in mijn omgeving, ook wel oudere generaties, die het wel leuk vinden om een beetje ijzer te kijken. Dus deze zaterdag, Camperpark, Nijkerk aan Zee, lekker aan het water, ook weer met het weer, weinig te klagen. En het is gratis, dus je kan zo lekker rondwandelen. En dan hebben we de dag voor Vaderdag, dus dat is ook deze zaterdag. Dat moet ik nog even bij. Dat is voor mij ook even binnenkomen. Op de dag voor Vaderdag, zaterdag 20 juni, wordt de keuken van Torenzichtkamer een atelier van aandacht en zorg. Met toewijding, samenwerking en creativiteit bereiden kinderen een selectie van zoete en hartige gerechtjes speciaal voor papa. Dit is een evenement dat vindt plaats bij Streams Brink 42. Dichtbij het centrum. En het evenement heet dan ook heel toepasselijk Papa Royaal. Tijdens Papa Royaal leren kinderen van workshopsdocenten Ria niet alleen koken, maar ook het belang van dienen, samenwerken en het creëren van een moment van pure verwennerij. Een ervaring waarin praktische educatie, smaak en liefde samenkomen. Nou, ik hoef er denk ik niet expliciet bij te vermelden. Ik heb het eigenlijk ook al gezegd. Dit is een evenement bedoeld voor kinderen. Maar mensen van alle leeftijden hebben nog papa's, dus wie weet kan je nog aanhaken als wat ouderen, als volwassenen. Dit vindt plaats ook deze zaterdag, zoals ik al zei, dag voor vaderdag, maar dan van 11 tot 1. En dat kost niks, het is gratis. Dus dat is mooi, hoef je ook niet papa's portemonnee op te trekken. Ja, dat was hem dan eigenlijk.
0: Nou, dat is weer een uitgebreid pakketje.
1: Zeker.
0: Je mag kiezen, gaan we luisteren naar Level 42 met Running in the Family, of naar Leslie Gore met It's My Party, of naar Mooi Werk met Niks Nieuwe Remmer, gast erop.
1: Doe maar Mooi Werk.
0: Mooi Werk, gaan we die doen, dan wens ik een hele fijne week.
1: Helemaal mooi, hele fijne week, hè.
0: Jo, jullie ook. Doei.

0: spijderpen.
1: Lea Midlizer, ach, wat een fijn, fijn lief liedje. En wat moet ze het moeilijk hebben, die Lea. Ja, je hoort dat ze het zelf ook niet weten, hè? Ja. Eens even kijken, boeren protesteren bij het gemeentehuis hier in Putten tegen plannen aanpakken. Dus vanmorgen, ongeveer 15 tractoren zijn vanmorgen rond 8:30 naar het gemeentehuis in Putten gereden voor een protestactie van boeren uit de regio. De actie richt zich tegen het voornemen van de gemeente om het provinciale plan aanpak Veluwe te ondertekenen. En daar zijn ze niet zo blij mee. De deelnemende boeren maken zich zorgen over de gevolgen van het plan voor de agrarische sector. Volgens de belangenorganisatie Agractie kunnen de voorgestelde maatregelen grote gevolgen hebben voor boerenbedrijven in de regio, waaronder bedrijven in de mestkalverhouderij. Na aankomst bij het gemeentehuis gingen de actievoerders naar binnen om met het gemeentebestuur in gesprek te gaan en hun zorgen toe te lichten. Een klein uur later kwamen ze weer naar buiten. De protectie volgt op een pagina grote advertentie Stop, de maat is vol, die maandag in verschillende landelijke dagbladen verscheen. Daarin wordt aandacht gevraagd voor de gevolgen van de stikstofaanpak op de Veluwe. Volgens initiatiefnemers worden in 3 Gelderse gemeenten, waaronder Putten, ongeveer 2850 boerengezinnen door de plannen geraakt. De actievoerders stellen dat de beoogde stikstofreductie van 60% voor veel bedrijven moeilijk haalbaar is. Ze vrezen dat dit kan leiden tot bedrijfsbeëindigingen en ingrijpende gevolgen voor het platteland. Ik voel weer wat omgekeerde vlaggetjes aankomen. Dus we gaan het meemaken. Maar ja, dat hele stikstof, dat is toch... Overal wordt het achterhaald en wij in Nederland blijven er maar mee doorgaan. Hè. Het is toch ook weer zo'n ding. Hè. Maar goed, mocht je wat heel anders willen, dan kun je naar de korfbal finals op het sportpark Slingerbos in Harderwijk. Vrijdag en zaterdag. Volledig in het teken van korfbal. Ze organiseert het samen met Koninklijke Nederlandse Korfbalbond de korfbal finals. En de finals vormen afsluiting van het veldseizoen, waarbij de beste teams van Nederland strijden om de nationale titels. Heftig dus. Deze finales worden gespeeld om 10:45, 1:00, 3:00 en om 5:00 volgt de ontknoping van het veldseizoen. Dus als je dat wil, moet je daar naartoe. En dan de Raad Harderwijk stelt hernieuwde grondexploitatie voor het plan Nieuw-Wijburg zonder discussie vast. Hamerstuk noemen we dat dan waarschijnlijk. Goed, hebben we dan gehad. Kunnen wij weer naar het volgende nummer.

0: De Lange en Kortland Netwerknotarissen staat voor u klaar bij al uw notariële diensten en juridische zaken. Als plaatselijke notaris kennen wij de regio door en door. In onze dienstverlening staan uw wensen en uitgangspunten centraal. Persoonlijk en met de aandacht die u verdient. Ons advies is altijd onafhankelijk en gebaseerd op de laatste inzichten, zonder moeilijke juridische termen. Meer weten over onze aanpak? Kijk op delangekortland.nl of kom langs aan de Postweg 2 in Putten. De Lange en Kortland Netwerknotarissen. Wij houden het graag simpel.
1: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
2: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Ruim 800.000 Nederlanders wonen in sterk versteende buurten met te weinig groen, waardoor ze extra kwetsbaar zijn voor hitte. Volgens organisaties als de ANWB en de Woonbond zijn landelijke maatregelen nodig in die wijken. Nederland krijgt vaker te maken met langdurige hittegolven en in dichtbebouwde wijken kan het tot 8 graden warmer zijn dan in het buitengebied. Volgens het RIVM kan het aantal mensen dat overlijdt door hittestress stijgen naar 3800 per jaar in 2050 als er geen aanvullende maatregelen worden genomen. Minder Nederlanders zijn geïnteresseerd in nieuws. Het aantal mensen dat er veel belangstelling voor heeft is gedaald naar 45%, blijkt uit een jaarlijks onderzoek van onder meer het Commissariaat voor de Media. 8 jaar geleden was dat nog ruim 60%. 14% van de Nederlanders heeft er helemaal geen belangstelling voor. Bij inbraken bij juweliers in Emmeloord, Sneek en Hengelo hebben de dieven waarschijnlijk met een afstandsbediening het rolluik geopend. Bij de inbraken in december is voor tonnen aan goud gestolen. Rolluiken kunnen handmatig geopend worden, maar soms ook met een app of afstandsbediening. Bij een afstandsbediening kan het signaal worden gekloond. Het lijkt erop dat de inbrekers zoiets hebben gedaan, zei de politie in opsporing verzocht. Archeologen hebben in Nijmegen het grootste Romeinse badhuiscomplex van Nederland blootgelegd. Het complex had een oppervlakte van zeker 4900 vierkante meter. De binnenwanden waren bekleed met marmer en er was een vorm van vloerverwarming. Naast het badhuis zijn sieraden, zegelringen, munten en delen van bronzen standbeelden gevonden. Het weer, een mix van zon en wolken. In het oosten kan een bui vallen. In de middag vanuit het westen meer zon. Het is dan droog en 19 tot 25 graden. Morgen wisselen bewolkt, vooral in het noorden kans op regen. In het zuiden geregeld zon bij 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Op de A12, Duitse grens naar Utrecht, lag bij knooppunt Grijsoord rommel op de weg. Hierdoor heb je nog 10 minuten op onthoud. Daardoor is het ook druk op de A50, Apeldoorn naar Arnhem, bij knooppunt Waterberg, 4 kilometer file en daar heb je een kwartier extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Bestel nu het beste internet van Nederland. Alles in één van Solcom. Zorgeloos internetten met de filters van Solcom. Ga naar solcom.nl.
5: Of u nu een verbouwing uitvoert aan uw eigen huis of uw eigen huis bouwt. Sommige zaken verdienen extra aandacht, zoals de elektro. Ga voor deskundig advies en zorgzame uitvoering naar Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Vertrouwd met ruim 20 jaar ervaring op het gebied van elektro voor zowel de particulier als ondernemer. Ook uw partner bij complete elektrotechnische installaties. Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen, de totaalontzorger. Bijtelweg 14 in Putten. Of kijk op vanasselt-putten.nl.
6: Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Ook uw partner voor Domotica, de slimme huisautomatisering.
7: Oh, lekker warm in huis. Heerlijk. Ik heb geen spijt van de installatie van die moderne Nefit HR-ketel. En met de nieuwe Nefit Easy Thermostaat ben ik helemaal klaar voor de toekomst. Vakkundig geïnstalleerd door Hadeboer Installatietechniek in Putten. Zekerheid in loodgieterswerk, verwarming, sanitair, dak- en zinkwerk. Kijk op hadeboerinstallatie.nl.
8: Maak kennis met ISA. Probeer het de eerste 3 maanden helemaal gratis. Solcom.nl/ISA.
6: Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Ook uw partner voor zonne-energie.
9: Dit is Veluwe FM.
10: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

Zo. En dan waren we weer meteen even een verzoekje van Erik Ras erbij aangegooid. En ik zet het volgende verzoekje nog even klaar. En dan gaan we de laatste nieuwtjes er ook weer even... dan gaan we dus het volgende doorjassen. Maar ik moet eerst dit even allemaal afsluiten. Want anders dan gaan we daar weer een hoop ellende mee krijgen. Dat mogen we ook niet hebben. Goed, dit staat klaar. Dan gaan wij naar het nieuws. Ermelo's en regionale motocrossers hebben zich geplaatst voor de finale van de Zwarte Cross. En eens even kijken, in Halle werd de finale verreden voor de startplaats tijdens de Zwarte Cross, die van 16 tot en met 19 juli plaatsvindt. Na deze voorronde wordt bepaald welke rijders zich plaatsen voor de finale tijdens het populaire festival. En dat is allemaal uit de regio hier dus. En dan heeft een onvergetelijke treinreis leidde tot 60 jaar huwelijk voor het echtpaar van Beurde en Harms. En dat was in Ermelo en burgemeester Hans van Dalen. Ik ging bij ze op bezoek. Fotootje gemaakt voor de krant als iemand de foto wil zien. De foto is te vinden in ermeloosweekblad.nl. En vanuit hier VeloFM hem ook van harte gefeliciteerd. En dan de gemeente Ermelo dringt aan op andere kaders en maatregelen tegen de overlast van de wolf. Oh, ik dacht ik hoor niks meer de laatste tijd, maar we hebben het weer even over de wolf. En we wachten wel af hoe dat dan verder uitpakt. Bedoel ik dan.

Zo, dat was een take a look around, Limp Bizkit. En we gaan even weer naar Ermelo. Inzameling oud papier, ja, dat is op een gegeven moment subsidie stopgezet. En nu krijgen inwoners waarschijnlijk een blauwe papiercontainer. En verenigingen worden financieel gecompenseerd. Waarschijnlijk, hè? Ik doe geen beloftes, ik lees alleen maar voor wat er in de persberichten staat. En dan ontdek de magie van synchroon zwemmen bij ZEW Ermelo. Ben je dol op zwemmen, muziek en teamwork? Geef je dan op voor de workshop. Deze is speciaal voor jongens en meiden uit de groep 3 tot en met 8 die kennis willen maken met synchroon zwemmen. Een unieke, sportieve en leuke activiteit. Eens even kijken, wanneer is dat dan? 4-5 wedstrijden. Meld je nu aan in ieder geval via www.zew-ermelo.nl en dan kan je daar verder alles lezen. En mocht je denken, ja, ik wil snel, ik heb geen computer bij de hand. Nou, misschien heb je dan een krant, maar dit is een online krant, ermelozezaken.nl, daar kan je het ook allemaal vinden. En dan, de ouders van Nové, van 2, uit Harderwijk, roepen op tot meer jonge stamceldonoren. De ouders van de 2-jarige Nové uit Harderwijk vragen aandacht voor het groeiende tekort aan jonge stamceldonoren in Nederland. Om meer bewustwording te creëren werkt hun dochter mee aan een campagne van de stichting Matches, het Nederlandse Centrum voor Stamceldonoren. Voor patiënten met ernstige bloedziekten, waaronder veel kinderen, kan een stamceltransplantatie de enige genezing zijn. Nou, en daar zijn natuurlijk mensen voor nodig. Ben jij tussen de 18 en 35 jaar, meld je dan aan. Geef iemand zoals Nové de kans op een toekomst. Waar kun je dan aanmelden? Via Matches. Even naar de website Matches. M-A-T-C-H-I-S. M-A-T-C-H-I-S. En dan presenteert Ermelo de jaarstukken van 2025. De gemeente Ermelo. En ze sluiten het jaar af met een resultaat van 7,5 miljoen. En misschien liggen ze wel te inzagen. En anders kun je een heleboel teruglezen in ermelozezaken.nl. Dan gaan we naar het laatste verzoekje volgens mij wat ik heb. En dat is deze.

Zo, dat was even een verzoekje. En dan nou kijken we nog even wat er nog binnengekomen is. Oh, dat gaat ook nog wel leuk, Erik. Doen we die ook nog even. Kan mij het schelen, joh. Goed, ik kopieer hem even en plak hem even in de machine. En dan, dan hebben we dus nog een verzoekje erbij. Eens even kijken. Oh, wacht even. Dan moet ik even schoonvegen. Ja, het is een hoop werk weer. Eens even zien. Nou, die staat klaar. Dat heb ik gehad. Dan gaan we naar de mailbox. Wat zit daar nog in? Oh, er zit nog één berichtje in. En dat is van Theater Stroud. Het nieuwe theaterseizoen staat klaar en de ticketverkoop voor seizoen 2026-2027 is gestart. Ook komend seizoen hebben we weer een verrassend en gevarieerd programma samengesteld. Met onder andere cabaretmuziek, kleinkunst en familievoorstellingen. En in de nieuwsbrief ligt er wel vast een aantal voorstellingen toe. Dus je kan je aanmelden voor de nieuwsbrief en het hele programma bekijken. En er worden even wat tips gegeven. Zaterdag 10 oktober, Debbie Petter en Emma Vinkers. Dan 21 oktober, Jan Beuving. Zaterdag 28 november, Leonard Cohen. Ja, niet hij zelf, maar een avond over. En Siep van der Ploeg komt op 19 december met Wereldzangers. Pip en Pelle, een wintershow op 2 januari. En donderdag 8 april, Francis van Broekhuis en Femke de Graaf. Dat is zomaar even een greep uit het pakket. Op de website Theater Stroud kan je alles vinden en ook reserveren, et cetera, et cetera, et cetera.

Love. En dan verversen we nog even het... Ja, dat lezen ze dan. Interesse in nieuws is opnieuw gedaald. En daarom willen ze grotere lokale omroepen maken. Omdat mensen meer behoefte hebben aan nieuws. Ja, ze snappen het echt niet.

The Tired, Lee Nash, samen met Sixpence en On The Richer. En daarmee komen we steeds dichter bij 12 uur al. En Leon gaat er een eindje bij helpen met Surround Me.

naar heerlijke versnaperingen. Al dan niet alcoholisch. Ik hoef niet alcoholisch, maar er zijn mensen die erbij zweren. Dus ja. En zwerende vingers is alcohol ook weer goed. Dat maakt goed schoon. Dus wat dat betreft, ja. Ik tel het even bij elkaar op. Ik heb nog twee platen staan. Dat moet genoeg zijn voor het laatste stukje tot 12 uur. Want het zit er weer op voor vandaag. De wereld wordt wakker. En de ene laatste is deze.

0: Ja, en er valt weer natuurlijk weer een gat. En dat is niet eerlijk, maar ja, het is niet anders. Dus, ja.
1: Oh, he treats me

Zo, Lily Allen, vandaag twee keer voorbij horen komen. Dus een van de dubbelplaatjes die verstopt was in de ochtend. En dat betekent dat ik nu ga zeggen, doe geen gekke dingen, wees lief voor elkaar, smeer jezelf goed in, laat veel over hem aanstaan, dan komen wij elkaar vanzelf weer tegen. In mijn geval is dat morgen vroeg om 7 uur. En vanaf 8 uur hakken dan Therese en ik de week weer doormidden. Dus dan hoor, zie of lees ik jullie morgen wel weer. Doei!

0: Prélude FM.
1: Dierenkliniek Putten. Het vertrouwde adres in de regio waar we 24 uur per dag met liefde klaarstaan voor uw huisdier. In ons gezellige dierenziekenhuis bent u altijd welkom. Deskundigheid en realisme is waar we voor staan. Dierenkliniek Putten is landelijk bekend voor chirurgie, orthopedie, echografie en radiologie. U vindt ons aan de Roosendaalseweg 162C in Putten. We verwelkomen u graag. Tot ziens bij Dierenkliniek Putten.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
3: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. Bijna 1 miljoen Nederlanders wonen in buurten met te weinig groen, waardoor ze extra kwetsbaar zijn voor hitte. Volgens organisaties als de ANWB en de Woonbond zijn maatregelen nodig in die wijken. Nederland krijgt vaker te maken met langdurige hittegolven en in dichtbebouwde wijken kan het tot 8 graden warmer zijn dan buiten de stad. Minder Nederlanders zijn geïnteresseerd in nieuws. Het aantal mensen dat er veel belangstelling voor heeft is gedaald naar 45%, blijkt uit een jaarlijks onderzoek van onder meer het Commissariaat voor de Media. 8 jaar geleden was dat nog ruim 60%. 14% van de Nederlanders heeft er helemaal geen belangstelling voor. Ook in andere landen is een daling te zien. Sociale media worden steeds meer gebruikt als nieuwsbron, hoewel het vertrouwen daarin laag is. Dat geldt ook voor nieuws via AI-chatbots. Bij inbraken bij juweliers in Emmeloord, Sneek en Hengelo hebben de dieven waarschijnlijk met een afstandsbediening het rolluik geopend. Bij de inbraken in december is voor tonnen aan goud gestolen. Rolluiken kunnen handmatig worden geopend, maar soms ook met een app of afstandsbediening. Bij een afstandsbediening kan het signaal soms worden overgenomen. Het lijkt erop dat de inbrekers zoiets gedaan hebben, zei de politie in opsporing verzocht. Tunesië heeft een nieuwe bondscoach aangesteld voor de voetballers op het WK. Het is de Fransman Hervé Renard. Hij vervangt Sabri Lamouchi, die gisteren werd ontslagen na de 5-1 nederlaag in de eerste WK-wedstrijd tegen Zweden. Zijn opvolger Renard was eerder bondscoach van Marokko, Ivoorkust en Saoedi-Arabië. De eerste wedstrijd van Tunesië is komend weekend tegen Japan. Volgende week vrijdag speelt Tunesië tegen Nederland. Het weer, een mix van zon en wolken. In het oosten kan een bui vallen. In de middag vanuit het westen meer zon. Het is dan droog en 19 tot 25 graden. Morgen wisselend bewolkt met vooral in het noorden kans op regen. In het zuiden geregeld zon bij 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dierenkliniek Putten. Het vertrouwde adres in de regio waar we 24 uur per dag met liefde klaarstaan voor uw huisdier. In ons gezellige dierenziekenhuis bent u altijd welkom. Deskundigheid en realisme is waar we voor staan. Dierenkliniek Putten is landelijk bekend voor chirurgie, orthopedie, echografie en radiologie. U vindt ons aan de Roosendaalseweg 162C in Putten. We verwelkomen u graag. Tot ziens bij Dierenkliniek Putten.
2: Dit is Veluwe FM.
4: De omroep van de Noordwest-Veluwe. Dit is lunchtijd. Een van de Veluwe FM nieuwsuren vol lokale, regionale en landelijke headlines. Maar ook met ANWB-informatie, Veluwe FM feitjes en natuurlijk muziek.

Het is echt niet toevallig dat je nu luistert. Ben jij die nieuwe presentator, plaatjesdraaier of programmamaker? Of duik je liever in de techniek of redactionele activiteiten? In alle gevallen ben je bij Veluwe FM meer dan welkom als medewerker. Als je denkt op een andere manier wat voor ons te kunnen betekenen, neem contact op en deel je radioactiviteit. Mail hiervoor naar bas@veluwefm.nl en word ook uitzendkracht.

Je vindt Veluwe FM ook op internet. www.veluwefm.nl 24 uur per dag, overal in de wereld, het nieuws uit de regio. Informatie over de discjockeys en presentatoren en nog veel meer. www.veluwefm.nl Kom eens langs als je surft.

naamsbekendheid onder 50.000 luisteraars vergroten? Denkt u bij uw mediamix aan Veluwe FM. Want met Veluwe FM heeft u razendsnel het groene hart van uw doelgroep te pakken. Slimme ondernemers kiezen daarom voor de populariteit van de regionale radiozender. Geef uw bedrijf een stem. Kies Veluwe FM. Mail naar reclame@veluwefm.nl.

You made me feel.

0: Hoe kan ik je helpen?
1: Of je nu slimmer wil navigeren, goedkoper wil tanken, een laadpaal nodig hebt of een parkeerplek zoekt. Alles voor onderweg in één app. Download nu de nieuwe ANWB Onderweg-app. ANWB, hoe kunnen we jou helpen?

0: Lekker met de plantjes bezig, buurvrouw.
1: Ja, dat deed Kees altijd.
0: Wij houden wekelijks de buurtuin bij. Vindt u het leuk om een keer mee te helpen?
2: Veel ouderen voelen zich eenzaam. Bijvoorbeeld als hun partner is overleden of als iemand gestopt is met werken. Een klein gebaar kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.

Overweeg je vrijwilligerswerk? Start een carrière als vrijwilliger bij Alzheimer Nederland. Onze vrijwilligers ondersteunen mensen in de buurt. Ze behartigen hun belangen, geven voorlichting en organiseren bijvoorbeeld de Alzheimercafés. Help je ook mee? Doe de online test en ontdek welke vrijwilligersfunctie bij jou past op alzheimer-nederland.nl/vrijwilliger.

0: is het nieuws uit de regio.
1: Goedemiddag, dit is het Regio Nieuws. De gemeente Ermelo start een controleperiode van 5 weken bij eendenslachterij Thomas Ducto. Het bedrijf heeft volgens het college maatregelen genomen om te voldoen aan een eerder handhavingsbesluit en daarmee mogelijke dwangsommen van €500.000 te voorkomen. De controle volgt op een uitspraak van de Raad van State. De hoogste bestuursrechter bevestigde in april dat delen van het terrein in strijd met het bestemmingsplan worden gebruikt. Thomas Ducto kreeg daarna 8 weken de tijd om de overtredingen te beëindigen. Die termijn verstreek afgelopen week. In Zeewolde is zondagmiddag de brandweer uitgerukt naar de Ossenkampweg. Dat gebeurde na een melding van een buitenbrand. De melding kwam rond 3:15 binnen bij de alarmcentrale, waarna direct een brandweereenheid werd ingezet. Over de omvang van de brand in het buitengebied is vooralsnog weinig bekend. Ook is de exacte oorzaak van het incident niet vastgesteld. De brandweer heeft de situatie ter plaatse onderzocht en maatregelen genomen om verdere uitbreiding van het vuur te voorkomen. En tot slot, politie en gemeenten signaleren een toename van zogeheten autovoelers in Putten, Ermelo en Harderwijk. Criminelen controleren 's avonds en 's nachts of geparkeerde auto's niet zijn afgesloten en nemen daarna waardevolle spullen mee uit de voertuigen. In Putten ontving de gemeente 8 aangiftes en 6 meldingen van autovoelers. Burgemeester Henk Lamboy legde recent een verdachte een last onder dwangsom van €1.000 op om herhaling te voorkomen. Ook in Ermelo en Harderwijk kwamen de afgelopen periode meerdere meldingen hieromtrent binnen. Gemeenten en politie adviseren om geen waardevolle spullen zichtbaar in auto's achter te laten en de auto altijd af te sluiten. En tot zover het Veluwe FM Regio Nieuws.
0: Dit is Veluwe FM. De omroep van de Noordwest Veluwe. Regio.

0: Dit is het antwoordapparaat van de firma Glas in Lood om Oud IJzer. Wegens vakantie zijn wij de komende 4 maanden gesloten.
1: Ja, de firma Glas in Lood om Oud IJzer adverteerde bij Veluwe FM. Wilt u ook een succesvolle radiocampagne? Stuur een e-mail naar reclame@veluwefm.nl. Adverteren op Veluwe FM werkt, ook voor uw bedrijf.

0: FM.
1: Het kopen van een huis doe je niet iedere dag. Daarom is een betrouwbaar en objectief advies en een correcte afhandeling een zaak die je uit handen geeft aan de makelaars van Zielman Makelaardij. Zielman Makelaardij, beëdigde makelaars en taxateurs in onroerend goed, is aangesloten bij de NVM. Zielman Makelaardij, Dorpstraat 44 in Putten. Kijk ook op internet www.zielman.nl.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
3: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. De Oekraïnse president Zelensky is aangekomen op de G7-top in het Franse Evian. Hij werd ontvangen door president Macron. De EU-leiders en Zelensky hopen Amerikaanse president Trump ervan te overtuigen om meer te doen voor Oekraïne, dat nu ruim 4 jaar in oorlog is met Rusland. Op de G7-top wordt ook gesproken over de deal tussen de VS en Iran, die zondag werd gesloten. Daar is ook een aantal Arabische leiders bij aanwezig. In Italië zijn 7 mensen gearresteerd voor het saboteren van het spoor tijdens de Olympische Winterspelen. In februari was het treinverkeer in Noord-Italië ernstig ontregeld doordat op meerdere plekken het spoor was vernield. Bij Bologna en Venetië waren stroomkabels doorgesneden. De mensen die zijn opgepakt worden ook beschuldigd van lidmaatschap van een anarchistische groep. 2 van hen worden verdacht van terrorisme omdat ze explosieven zouden hebben gebruikt bij de sabotage. Archeologen hebben in Nijmegen het grootste Romeinse badhuiscomplex van Nederland blootgelegd. De ontdekking werd gedaan tijdens opgravingen in het Waalfront. Het badhuiscomplex had een oppervlakte van bijna 5000 vierkante meter. De binnenwanden waren bekleed met marmer en er was een vorm van vloerverwarming. Uit de vondst blijkt dat de bewoners destijds in grote welvaart leefden. Naast het badhuis zijn sieraden, zegelringen, munten en delen van bronzen standbeelden gevonden. De Fransman Hervé Renard is de nieuwe bondscoach van Tunesië. De vorige werd gisteren ontslagen na het verlies in de eerste WK-wedstrijd tegen Zweden. Komend weekend speelt Tunesië tegen Japan. Volgende week vrijdag staat de wedstrijd tegen Nederland op het programma. Het weer, droog en geregeld zon. Het wordt 20 graden in het noorden tot 25 in het zuiden. Morgen veel bewolking en vooral in het noorden kans op regen. In het zuiden zonnig en droog. Het wordt opnieuw 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Of u nu een verbouwing uitvoert aan uw eigen huis of uw eigen huis bouwt. Sommige zaken verdienen extra aandacht. Zoals de elektro. Ga voor deskundig advies en zorgzame uitvoering naar Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Vertrouwd met ruim 20 jaar ervaring op het gebied van elektro voor zowel de particulier als ondernemer. Ook uw partner bij complete elektrotechnische installaties. Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. De totaalontzorger. Bijtelweg 14 in Putten.
5: Of kijk op vanasselt-putten.nl.
6: Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Ook uw partner voor Domotica, de slimme huisautomatisering.
1: Het kopen van een huis doe je niet iedere dag. Daarom is een betrouwbaar en objectief advies en een correcte afhandeling een zaak die je uit handen geeft aan de makelaars van Zielman Makelaardij. Zielman Makelaardij, beëdigde makelaars en taxateurs in onroerend goed, is aangesloten bij de NVM. Zielman Makelaardij. Dorpstraat 44 in Putten. Kijk ook op internet www.zielman.nl.
7: De Lange en Kortland Netwerk Notarissen staat voor u klaar bij al uw notariële diensten en juridische zaken. Als plaatselijke notaris kennen wij de regio door en door. In onze dienstverlening staan uw wensen en uitgangspunten centraal. Persoonlijk en met de aandacht die u verdient. Ons advies is altijd onafhankelijk en gebaseerd op de laatste inzichten, zonder moeilijke juridische termen. Meer weten over onze aanpak? Kijk op delangekortland.nl of kom langs aan de Postweg 2 in Putten. De Lange en Kortland Netwerk Notarissen. Wij houden het graag simpel.
6: Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Ook uw partner voor zonne-energie.
8: Dit is Veluwe FM.
9: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
10: Ver onder de grond, waar de muren zweten en de gitaren grommen.
11: Hier klinken geen hits, hier klinkt wat echt is.
10: Welkom in de Rock Basement.
12: Ja, Saskia, daar zijn we dan weer. Ja.
0: Daar zijn we weer. Lekker weer. Samen in de Rock Basement. Ik heb heerlijk weer meegenomen.
12: Ja, ik zie het. Het is hier heerlijk warm en ik heb lekkere muziek meegenomen. En jij ook, zie ik.
0: Och, heerlijk. We gaan er een te gekke middag van maken met onze luisteraars. Ik heb Blautsen bij me voor mijn nichtje.
12: Oh, kijk.
0: En ga zo maar door. En de luisteraars kunnen ons natuurlijk ook berichtjes sturen via 06-8309.
12: Ja, 8309.
0: Ja, 8309. En dat kan wereldwijd.
12: Ja, absoluut. We hebben het vorige week natuurlijk meegemaakt dat kon.
0: Ja.
12: En we beginnen gewoon met een ontzettend gaaf nummer. Want zoals ik vorige week ook al heb gezegd, ik ben afgelopen woensdag na Iron Maiden geweest. En waar begint Iron Maiden? Elk concert mee. Gewoon met dit nummer.
0: Te gek.
12: Te gek, hè? Dus ik denk, die ga ik nog eventjes, gewoon nog eventjes erin gooien. En speciaal voor alle luisteraars en alle UFO en Maiden fans.

0: Ja, maar een goed begin, Saskia, vind je niet?
1: Het is een heerlijk begin. En een leuke. Ik wist dat dus niet, dat alle shows zo beginnen.
0: Ja, nee, dat, ja, nee ze beginnen ze altijd. Met, ze zingen dat dan niet, maar ze zetten gewoon UFO op. En nou ja, en dat is dan. Dan weet je dat het gaat beginnen.
1: Super tof.
0: Ja, tof hè? Ja,
1: ja leuk om te weten.
0: Dus wacht, ik heb hier ook een nummer van Supertramps eventjes eronder gezet. Nou, dat kan mooi. Want
1: ja.
0: Dat is, dat duurt bijna 11 minuten.
1: Ja, maar, ik weet wat daarin komt.
0: Ja.
1: En jij ook?
0: Ja, ja, ik weet het ook. Je had hem er al tussen gezet.
1: Een mooie opbouw.
0: Een mooie opbouw voor straks de concertagenda natuurlijk.
1: Zeker,
0: maar jij
1: zeker,
0: bent weer
1: zeker.
0: Terug uit...
1: uit Frankrijk.
0: Uit Frankrijk.
1: Waar we het heerlijk hebben gehad.
0: Nou.
1: Ook één middag heerlijk hebben gehad. Vooral met de Rock Basement.
0: Ja, precies.
1: Wat
0: hè? Het was
1: dat
0: een
1: leuk.
0: Feestje hè, vorige week.
1: Het was een enorm feestje.
0: Ja.
1: We hebben enorm genoten met z'n allen. En alle gasten die daar waren. Het was echt heerlijk. We konden alles aanvragen. En alles wordt dan ook maar gewoon gedraaid.
0: Tuurlijk. Dat doen wij hier voor onze luisteraars.
1: Zeker.
0: Dat, dus,
1: dat vonden wij heel leuk.
0: Ja. Geen excuus meer hè. Van ik kan niet luisteren. Want ik ben het land uit.
1: Nee. Vrachtwagenchauffeur. Maakt niet uit waar je zit. Albanië. Oezbekistan, weet ik wel of dat bestaat. Maar je kunt luisteren, want je stemt gewoon af op www.fm.nl. En dan kun je gewoon live luisteren.
0: Ja.
1: En je komt ook live in de studio terecht als je appt naar 06-8309-8309.
0: Zo is het. Hey, ik denk dat ik het volgende nummer gewoon lekker ga draaien. En dat is er eentje van Iggy Pop. En dat is A Real Wild Child. I'm a real wild one. Wild one. Wild one. Wild one. Wild one.

0: Ja, Saskia, dat was Iggy Pop natuurlijk met The Real Wild One.
1: Wild One, wow.
0: Ja, zeker.
1: En dat was zeker zo.
0: Ja.
1: Hey, wat heb jij een lekkere lijst meegenomen voor ons, voor de luisteraars?
0: Ja, zeker. Ik heb een, de lijst is al aardig gevuld, ook door Marco. Die heeft al wel wat nummers doorgegeven.
1: Ah, leuk.
0: Die zei van, die zou ik wel graag willen horen. En,
1: maar ja, weet je, er kan altijd wat tussen. Hè?
0: Er kan altijd
1: dat
0: wat tussen.
1: Dat kunnen wij.
0: Zeker. Dus, maar goed, die zit dicht bij het vuur natuurlijk. Hè?
1: Ja, daar heb je wel geluk, hè?
0: Ja, dat is wel zo.
1: Ja, dat is gewoon zo. Want jij zat net te vertellen dat tijdens het concert met Iron Maiden eigenlijk al zijn favoriete nummers werden gedraaid.
0: Ja.
1: En ja, dat komt dan denk ik toch ook weer door de contacten die jij hebt in de muziekwereld.
0: Ja, natuurlijk.
1: Dus ja, dat zijn zeker onze voordelen.
0: Ja.
1: Hè? En elk voordeel heeft zijn nadeel, dus ja.
0: En dat wordt ook op prijs gesteld, hoor. Dat merk ik dan ook aan hem.
1: Leuk, hè?
0: Ja, super lief is dat. En dan krijg ik weer een t-shirt.
1: Oh.
0: Ja. Dat is ons Marco, hè?
1: Oh, wat heerlijk. Nou.
0: Hey, maar dit is een beetje toch de zeg maar de tune van de concertlijst,
1: ja. Hij komt eraan.
0: Hij komt eraan.
1: Ja, dat begint nu
0: een
1: beetje te
0: komen. Er komt
1: nog
0: iemand aan. Hallo? Ja,
1: waarschijnlijk zijn dat luisteraars die iets lekkers komen brengen voor ons in de
0: wel,
1: studio.
0: Ja, dat zou me zo kunnen.
1: Of een medaille of zo.
0: Nee, hallo?
1: Helaas.
0: Nee,
1: wordt
0: nee,
1: verder gelopen.
0: Ze lopen door.
1: Dus ze komen gewoon het programma opnemen. Ja. Dat kan hier
0: dat
1: ook,
0: kan ook, hè?
1: Kijk eens, daar is hij.
0: Daar
1: de
0: is
1: concertagenda.
0: Die, de concertagenda. Woehoe. Nou, Saskia, ik weet, jij zei
1: nou,
0: toch
1: al
0: net.
1: Nou, we hadden het al over afgelopen woensdag. Was natuurlijk Iron Maiden.
0: Ja.
1: Maar goed, daar kun je geen kaartjes meer voor krijgen. Want dat is al geweest.
0: Ja.
1: Maar aanstaande donderdag speelt Guns N' Roses in de Ziggo Dome.
0: Aha.
1: Dus ja, mocht je daar nog geen kaart voor hebben, dan kun je daar nog enorm je best voor gaan doen. En we hebben nog een leuk nieuwtje. Je moet daar iets verder voor. Dan moet je even naar Brussel. Maar ach, een beetje gas geven, een beetje genieten van alles. En dan kun je naar een concert van Duran Duran eind oktober.
0: Ja,
1: in Brussel.
0: Dat klopt. Dat is in Brussel, ja. En ze spelen hier trouwens ook. In juni zijn ze hier in kleine zaaltjes. Maar ik weet niet of die, zeg maar allemaal uitverkocht zijn. Maar ja,
1: nou ja. Mocht je interesse hebben, dan kun je dat natuurlijk altijd even googlen.
0: Zeker.
1: Of,
0: en zal ik eens kijken wat er nog meer allemaal is?
1: Ja, is
0: Nothing
1: zelf,
0: but
1: ja.
0: Thieves.
1: Ah, oké.
0: Volgens mij hadden ze bij mij daar graag naartoe gewild. Maar niet gelukt om kaartjes te krijgen.
1: Ja, dat is jammer.
0: Die 15 januari 2027 staan zij in Ziggo Dome. Dus, en Muse. Muse die komt eind november naar de Ziggo Dome met hun Wow Signal Europe Tour.
1: Oh, wow.
0: Nou, ik denk dat Marco daar ook wel graag kaartjes voor zou willen hebben. Dus goed, eerst natuurlijk Guns N' Roses die 18 juni, gewoon deze week is dat.
1: Ja, is gewoon deze week, donderdag, in de Ziggo.
0: Maar
1: ik denk dat we het daar maar even moeten belaten.
0: Ja,
1: want anders onthoud je dat toch allemaal niet?
0: Nee, zeker niet.
1: Maar je kan ons natuurlijk ook gewoon even een appje sturen om te vragen wat er allemaal gaat gebeuren in de wereld van muziek. En dan gaan we jou helemaal bijpraten.
0: Wij zoeken dat op. En misschien krijgen we zo nog wel tips van onze luisteraars die zeggen van noem dat ook nog eventjes.
1: Nou, dan zetten we hem gewoon weer op, de concertagenda. Precies. En dan geven we jullie dat door. Hey, zeg, heb jij ook iets meegenomen van Tremonti?
0: Ja, nou toevallig. Ik heb A World Away meegenomen. Zal ik die gaan draaien?
1: Man. Ja.

0: Ja, dat was Metallica, Saskia.
1: Ik hoorde
0: ja,
1: het.
0: Ja, je hoorde
1: ik
0: het.
1: Ik hoorde het, ja.
0: Die
1: ik
0: was aangevraagd door Koos.
1: Ja, Koos.
0: Fijn dat je weer luistert, Koos.
1: Zeker. Zeker. En past natuurlijk perfect in ons programma, dit nummer.
0: Ja. En we hadden ook een berichtje van Dennis.
1: Ja, Dennis had dan nog even een goede aanvulling op de concertagenda, hè?
0: Ja, zeker.
1: Within Temptation, absoluut. Op de Zwarte Cross. Ja. Hoe konden we die vergeten?
0: Ik weet het niet, maar het is toch gebeurd.
1: Staat in ieder geval in zijn concertagenda.
0: Nou, daar zijn we blij om, Dennis. En bedankt voor de aanvulling. En toen dachten we van, jij vroeg om Ice Queen. En jij krijgt de Ice Queen.
1: Dus, is dat ABBA?
0: Dat is geen ABBA.
1: Ah.
0: Het is wel rock within
1: Temptation. Oké, maar ik dacht Dancing Queen misschien, maar het is Ice Queen.
0: Nee, het is Ice Queen.
1: Ah, ja.
0: Dus bij deze.
1: Lekker door.

0: Het klinkt ook gewoon een beetje als een Ice Queen, Marion.
1: Ja, dat klinkt goed op zich.
0: Lekker nummer door, Dennis. Ja, dankjewel voor de aanvraag. Ja,
1: bedankt, Dennis. Namens voltallige personeel van Veluwe FM.
0: En met name de Rock Basement.
1: Rock Basement. De Rock Basement.
0: Marion en Saskia. We zullen hem zo even opzoeken. Het is weer lekker weer, dus we kunnen die tune gerust draaien.
1: Absoluut.
0: En jij weet dat natuurlijk al. De luisteraars weten dat niet. Maar ik heb nogal wat huwelijken staan deze week. Dus dan kom ik niet zo aan tunes maken toe. Nee. Maar volgende week duik ik er weer in. Dan ga ik weer nieuwe tunes maken.
1: Oh ja, leuk joh.
0: Toch? Dat dacht ik. Dus je moet nog heel even afwachten. Maar we zijn er gewoon met lekkere muziek. En onze vrolijke stemmen. En het lekkere weer buiten.
1: Ja, en volgende week ben ik er niet, hè?
0: Oh,
1: dat je het even weet. Nee, dan ben ik op vakantie.
0: Je moet
1: toch even bijkomen.
0: Dat is ook zo. Dat is, moeten we af en toe doen. Want dit is een hele stressvolle job. Maar we doen het heel graag.
1: We doen het heel graag.
0: Heel graag.
1: En we gaan eentje draaien van Winger. En Down Incognito.

0: Ja, dat was Down Incognito van Winger. En dan gaan we door naar het eerste verzoekje. Of eigenlijk een beetje het tweede verzoekje van Marco.
1: Nou.
0: Die wilde graag Tool horen met Sober.
1: Nou, wat hij wil, dat doen wij voor hem.
0: Ja, toch? Sympathie toch van ons?
1: Zeker. Ik zou jou daarvoor een t-shirt geven.
0: Ja, toch?
1: Zeker.

0: Ja, je hoorde Iron Maiden met Moonchild. En deze was aangevraagd door Erik Ras.
1: Leuk, Erik. Ja, leuk dat je weer luistert.
0: Absoluut.
1: En zo krijgen wij een hele vaste kern. Hè?
0: Absoluut.
1: Je hebt nu de harde kern van de Rock Basement.
0: En Erik, ik zag dat jij nog een nummer had aangevraagd. En dat was nog eentje van Iron Maiden. The Seventh Son of the Seventh Son. Ik kijk eventjes of daar nog straks plek is voor in de rij. Want die duurt wel eventjes, The Seventh Son of the Seventh Son. Die duurt bijna 10 minuten, man. Dus,
1: Oeh, dat is best lang, ja.
0: Dat is best lang. Kun je boodschappen doen, Saskia?
1: Ja, dat zou kunnen, maar dat
0: die heeft
1: ze
0: trouwens afgelopen woensdag wel gedraaid. Heeft hij wel gespeeld, live.
1: Oh, wat leuk.
0: Ja, was leuk. Black Dog, Led Zeppelin. Toch ook een heerlijk nummer, vind je niet, Saskia?
1: Ik zeg maar, knal hem maar aan.
0: Ja, dacht ik ook.

0: Oh, lekker warm in huis. Heerlijk. Ik heb geen spijt van de installatie van die moderne Nefit HR-ketel. En met de nieuwe Nefit Easy Thermostaat ben ik helemaal klaar voor de toekomst. Vakkundig geïnstalleerd door Hadeboer Installatietechniek in Putten. Zekerheid in loodgieterswerk, verwarming, sanitair, dak- en zinkwerk. Kijk op hadeboerinstallatie.nl.
1: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
2: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. In Polen zijn twee personen uit Belarus aangehouden in verband met een aanslag waarbij een Russische kunstenaar en criticus van president Poetin werd doodgeschoten. Dat was gisteren op zo'n 35 kilometer van de grens met Belarus. Kunstenaar en cartoonist Semyon Skrepetsky werd bekend door zijn spottekeningen over Poetin, de Belarussische machthebber Lukashenko en Sovjet-dictator Stalin. En woonde sinds 2021 in ballingschap in Polen. De Oekraïense president Zelensky is aangekomen op de G7-top in het Franse Evian. Hij werd ontvangen door president Macron. De EU-leiders en Zelensky hopen de Amerikaanse president Trump ervan te overtuigen om meer te doen voor Oekraïne, dat nu ruim 4 jaar in oorlog is met Rusland. Op de G7-top wordt ook gesproken over de deal tussen de VS en Iran, die zondag werd gesloten. Daar is ook een aantal Arabische leiders bij aanwezig. In Italië zijn 7 mensen gearresteerd voor het saboteren van het spoor tijdens de Olympische Winterspelen. In februari was het treinverkeer in Italië ernstig ontregeld doordat op meerdere plekken het spoor was vernield. Bij Bologna en Venetië waren stroomkabels doorgesneden. De mensen die zijn opgepakt worden ook beschuldigd van lidmaatschap van een anarchistische groep. 2 van hen worden verdacht van terrorisme omdat ze explosieven zouden hebben gebruikt bij de sabotage. De tennissende zussen Venus en Serena Williams doen later deze maand mee aan Wimbledon. De Amerikaanse tennisters hebben van de organisatie een wildcard gekregen voor het dubbelspel. Serena en Venus zijn 44 en 45 jaar. Serena stopte 4 jaar geleden met tennissen, maar maakte deze maand haar rentree in het dubbelspel op Queens. Ook een terugkeer in het enkelspel, zegt ze niet uit te sluiten. Het weer, droog en geregeld zon. Het wordt vanmiddag 19 graden in het noorden tot 25 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Veluwe FM.
3: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
4: Ver onder de grond, waar de muren zweten en de gitaren grommen.
5: Hier klinken geen hits, hier klinkt wat echt is.
4: Welkom in de Rock Basement.

0: op verzoek van Koos hoorde je Within Temptation, Saskia.
1: Faster?
0: Ja. Precies.
1: Dat was het zeker.
0: En lekker nummer, moet ik zeggen, van Within Temptation.
1: Dat is dus, een lekker nummer wat precies bij ons rockprogramma hoort.
0: Nou, ik denk dat kunnen we gelijk lekker mee starten weer het tweede uur. Want het eerste uur is natuurlijk alweer voorbij. En we sloten daarmee af met een nummer van Doro. Doro, natuurlijk. Het is een Duitse band. Doro.
1: Doro.
0: Für immer. En dan de live uitvoering. Ja, en zo zijn we alweer in het tweede uur beland.
1: Het is niet te geloven, joh.
0: Sterker nog, de eerste 7 minuten zitten er alweer op.
1: Zo gaat dat, hè?
0: Ja, joh. Heerlijk. De tijd vliegt voorbij als je gewoon lekkere muziek draait. Daar komt het eigenlijk wel op neer.
1: Ja, dat is alleen maar goed nieuws voor de luisteraars.
0: Ja, precies. En we hadden natuurlijk de Schilders uit Ermelo, die ook alweer een plaatje hadden aangevraagd.
1: Oké, dus, wat hebben ze aangevraagd?
0: The Doors met LA Woman, dus die staat ook in de lijst.
1: Ja.
0: Het volgende nummer is van Dokken, Alone Again. Dat is ook een lekker nummer. Dus nou, bij deze voor jullie van ons.

0: Mooi hoor, hè?
1: Ja,
0: zo.
1: Lekker hè? Dat was, zeker was Dokken met Alone Again. En ja, een beetje toch wel een ballad, dat kun je wel zeggen, toch?
0: Ja, maar ik hou er wel van.
1: Jawel, hè?
0: Jawel, ja. Jawel. We hadden het ondertussen, dat we uiteraard het nummer luisteren, net als jullie, hadden we het ook even over het WK, hoe we daarin zitten. Heb jij al juichjassen, badjassen, noem het maar op?
1: Nou, dat niet. Ik zit wel in een poeltje, maar ik doe het niet heel slecht, maar ook niet heel erg goed.
0: Wat dus, had jij als voorspelling tegen Japan?
1: Volgens mij had ik 2-1.
0: Nou, dan zit je er zeker dichtbij.
1: Ja, zat er dichtbij.
0: Nou, en wat kun je dan winnen?
1: De eer, denk ik.
0: Nou, dat is toch fantastisch?
1: Absoluut. Ja, daar doe je het voor, hè?
0: Ik denk dan altijd, joh, als je als luisteraar zijnde ook iets met ons wil delen over het WK op rockgebied.
1: Op rock, tuurlijk. Ja, hoe, kan hoe allemaal, kunnen we het hè? WK... 06-8309-8309.
0: Ja. Misschien heb je daar
1: wij moeten nog wel een klein beetje inkomen, hoor. Tenminste, ik dan. Het interesseert mij nog niet heel erg veel, maar...
0: Het komt denk ik ook door de tijden. De tijden zijn natuurlijk redelijk lastig. Alhoewel, de wedstrijd van aanstaande zaterdag, meen ik, die is wel redelijk. Op een redelijke tijd.
1: Ik heb geen idee.
0: Nee, nou, daar gaan we ons dan zo nog eens even goed in verdiepen. Omdat,
1: misschien
0: doen we Joop hier ook wel een plezier mee,
1: ja,
0: hè?
1: Misschien kun jij straks actuele tijden even doorgeven. Ja, gaan we nu verder luisteren naar de Editors en Bullets.

0: Ja, je hoort de Muse met Uprising. En natuurlijk, niet zomaar natuurlijk, want van de week gaat de verkoop van de kaartverkoop van Muse gaat van start.
1: Dus jij ligt met je slaapzakje voor jouw iPad,
0: ja,
1: denk ik?
0: Ja, absoluut. Wij gaan proberen om kaarten te bemachtigen voor Muse. Want
1: ik begrijp het.
0: Eind november komen zij volgens mij.
1: En waar treden zij op? In de Ziggo?
0: Dat dacht ik wel, ja. Okay. In de Ziggo, ja.
1: Nou, dus eigenlijk is dat weer een mooie tip om toe te voegen aan je lijstje
0: ontzettend
1: van ons.
0: Agenda, ja precies.
1: Ja.
0: Dus als je graag een Muse wil, dan weet je dat je deze week voor je iPad of voor je computer moet gaan liggen. Ja, tuurlijk. Zo moet je dat doen.
1: Of je moet iemand opdracht geven om dat te doen.
0: Dat
1: maar
0: kan ook natuurlijk.
1: Natuurlijk wel heel leuk zijn. Kijk, ik weet, hij luistert denk ik niet, maar het is natuurlijk vaderdag ook, vrijdag. Dus ja, weet je, voor de mensen die hun vader hebben, die iets leuks willen bedenken, zou dat natuurlijk een topcadeau zijn.
0: Ja, dat zou zeker
1: het is maar een gratis tip,
0: het is maar.
1: Je kunt natuurlijk ook naar één
0: van ons, hè, gewoon.
1: Zeker, je kunt ook naar één van de drogisten gaan, misschien wat. En daar natuurlijk een geurtje kopen of zo. Maar ja, dat is ook zo.
0: Is dit leuker, denk ik, hoor.
1: Zeker
0: een beleving.
1: Weten. Een beleving.
0: Mooi samen herinneringen maken. God, nou, dat wordt weer heel erg zoet. Hé, we gaan verder met Annihilator.
1: Oh, nou, ik ga het proberen.
0: En Phoenix Rising.
1: Nou, kom maar door, jongen.
0: Dat denk ik dat het wel goed klinkt. Oh, deze is heel mooi.
1: Nou, prachtig begin. Een beetje klein met je Prince denken, maar dat is het natuurlijk niet.
0: Nee, dat is het niet. Nou, als jij eraan wilt denken, dat mag natuurlijk.
1: Dank je.

0: Ja, dat was Annihilator met Phoenix Rising. En ik zat op alles te drukken, behalve op de goede knop. Ja, dat kan ook gebeuren, Saskia.
1: Zeker weten, want ja, wij doen hier de techniek. En we waren net even aan het overleggen over de techniek. En we komen steeds een stukje verder.
0: Ja, nee, de techniek dat zit op zich wel goed. Maar de techniek van inderdaad, hè?
1: Nou,
0: Koos, die wilde wel wat zeggen over het Nederlands elftal.
1: Die wilde daar wel wat over zeggen, ja. Nou, zeg jij het?
0: Ja, wat is die Memphis een slome zak geworden, man. Eruit met die vent. Nou, helemaal mee eens. En ik moet zeggen, ik was echt onder de indruk van Somerville.
1: Nou.
0: Wat een leuk jochie, man. Die speelt bij West Ham United. Of... En, maar dit, dat is toch de verrassing?
1: Ja, maar zeker.
0: Ik had er nooit van gehoord, joh. Maar nee. Die vond ik het echt leuk doen. Leuk ook dat hij scoorde.
1: Zeker.
0: Dus, ja. Ja. En voor de rest vond ik het een hele saaie wedstrijd.
1: Nou ja, ik ook. Denk op een gegeven moment dacht ik ook, jongens, ik stop ermee.
0: Ja.
1: Toen was het al wel 2-2 trouwens, was het alweer bijna einde hoor. Ja. Maar ik vind die tijden zo, hoor. Dat vind ik echt een ding. Ik moet namelijk fris zijn voor de dinsdag.
0: Maar het Nederlands elftal speelt tot niet gisteren.
1: Nee, maar op zondag begin ik al met voorbereiding.
0: Ja.
1: Je kent mij, hè?
0: Dat gelooft echt helemaal niemand.
1: Oh.
0: Maar jij moest je natuurlijk al voorbereiden voor je trouwweek. Dat
1: zeker,
0: zou natuurlijk zeker,
1: zeker waar.
0: Ja. Maar dat, nee. Dus voor de rest, ik ben heel benieuwd wat we verder nog gaan zien. Die Weghorst vind ik ook zo'n leuk kneus.
1: Ik kon even niet op zijn naam komen. Die hoop ik echt niet dat erin wordt. Die vind ik echt niet leuk.
0: Nee, joh.
1: Nee, echt niet.
0: Die vindt zichzelf nu zo,
1: Ik ben echt gewoon in staat om ook een t-shirt te laten drukken met wegdorst of zo. Weet je wel? Zoiets.
0: Ja. Dat mag jij best doen.
1: Koop je er dan oké?
0: Dat weet ik niet.
1: Nee, oké. Nee, maar je bent gek met t-shirts.
0: Zeker, dat wel. Maar ik support jou natuurlijk wel.
1: Dank je wel. Dank je dat je altijd achter mij staat.
0: Ja, dat doen wij.
1: Ja.
0: I've got your back.
1: Thank you, honey.
0: Dus nee, Weghorst. Memphis Depay, man. Nee, die vind ik ook echt... Nee,
1: wat kan die kerel zingen, hè?
0: Nou, ik vond het wel heel goed dat ze allemaal het Wilhelmus meezongen.
1: Zeker weten. Ja. Ik af en toe dacht ik even bij Koeman van... Hey, ken je de tekst wel? Maar er kan natuurlijk een vertraging in zitten.
0: Ja, dat maakt
1: dat
0: niet.
1: Zie je maar met ons programma. Ja. Dat werkt bij ons programma ook zo.
0: Ja, dat klopt.
1: Dat zou kunnen. Maar goed, het is leuk. Dus voor veel mensen een mooi vertier.
0: Ja. Dat is
1: zeker
0: het
1: maar zo
0: waar.
1: Zeggen.
0: Ja, ik heb de vlaggen nog niet opgehangen, maar als we straks een beetje beter gaan spelen, dan wil ik wel mijn beste voor gaan doen.
1: Dan gaan wij ook van links naar rechts.
0: Ah, zeker. Ik ga mijn laatste

0: Twee stemmen.
1: Eén kelder.
0: Dit is de Rock Basement.
2: Kijk, ja, we mogen dan misschien wel in één kelder zitten, maar we zijn natuurlijk met twee stemmen. En ondertussen, ja, dat gebeurt er na anderhalf uur. Dan gaan we ruilen en dan zit ik achter de techniek. Nou, dan gaan we lachen, of niet dan? We gaan het gewoon leuk hebben. Jij zit al lekker te genieten, hè? Ja, gaan we nog even door over het WK? Of zeg je nou, we zijn er wel klaar mee? Hadden we nog wat bijzonders?
3: Hadden we nog wat? Ja. Nou, ik moet zeggen dat ik krijg altijd wel kippenvel als ik dan het Oranje Legioen dan zo door die straten.
2: Daar hadden wij het
3: die
2: over.
3: Die hebben gewoon heel Dallas daar op hun kop gezet, joh.
2: Dat is toch waanzinnig. Je weet toch ook gewoon niet wat je ziet als je daar woont.
3: Ja, dat is toch geweldig? Ja,
2: zeker.
3: Dat vind ik dan altijd wel.
2: En weet je wat mij wel heel erg opvalt? En dan denk ik, hoe kan het nou zo zijn dat we het hele jaar in die Eredivisie echt absoluut gedonder hebben en dat we nu één zijn? Het kan dus wel. Ja. Of zeg je nou zoals welkom in de wereld?
3: Ja, ik weet het niet eigenlijk.
2: Ja, maar dat vind ik wel altijd een beetje frappant om te zien. Maar goed, dat doet er natuurlijk niet toe. Maar het viel me op.
3: Nee, dat.
2: Maar in jouw uur, anderhalf uur. Ons anderhalf uur, hoe je het ook wil zeggen, hebben we ook toch een verzoekje gehad van de schilders. Of was dat nou niet zo? Die hadden volgens mij de Doors aangevraagd met LA Woman. En aan dat verzoekje wil ik heel graag voldoen.
3: Nou, goed zo.

0: Jack en Diane van John Cougar Mellencamp, Marion. Ik hoorde je zingen.
1: Ja, en ik was een beetje mee aan het zingen.
0: Ja,
1: klopt,
0: heerlijk.
1: Meisje, zeker.
0: En ik denk dan altijd, zal ik dan even stiekem die microfoon opengooien, zodat de luisteraars ook lekker kunnen meegenieten van jouw zang.
1: Dat doe jij gelukkig niet.
0: Dat doe ik gelukkig niet.
1: Nee,
0: joh. Hey, The Calling, Wherever You Will Go.
1: Ik nou, ken ze, ja.
0: Nee?
1: Wel of niet?
0: Nee, wel, ik denk het wel, als ik hem zo aanzet. En waar komt dit nu vandaan? Nou, dat ga ik
1: deze
0: vertellen.
1: Roep, deze roep, The Calling.
0: Ja, The Calling. Waar ben ik geroepen? Nou, dit nummer, moet je mm-hmm. voorstellen dat het heel lekker is. Geen 38 graden, maar gewoon zeg maar een graad of 20. Vroeg in de morgen. Je bent op een prachtig parkje in een wijngaard. Allemaal mooie accommodaties.
1: Nou, ik hoor het al.
0: Bloedstil. Ik lig op een bedje in het zwembad.
1: Het is natuurlijk die fles rosé.
0: Nee, dat zo vroeg nog niet. Want het was denk ik pas een uur of 10. En ik lag daar. En Johan die was aan het werk. En Desiree uiteraard ook. En die zette voor mij heel voorzichtig een lijstje op. Een muzieklijstje. Want dat is gewoon allerlekkers als je op zo'n watertje ligt drijven. En toen hoorde ik dit nummer. En toen dacht ik, die ga ik meenemen de volgende week. Dus daarom hier The Calling met Wherever You Will Go.

0: En kwam het jou enigszins bekend voor?
1: Ja. Nee, ja. Deze muziek is gebruikt in de film Coyote Ugly.
0: Yes. Dus eigenlijk kwam het je wel... Er is nog een film, een hele bekende, die altijd met kerst wordt gedraaid. Daar komt hij ook altijd in voor. Dus het wordt op verschillende platformen gebruikt, om het maar zo te zeggen.
1: Ik vond het in ieder geval een heerlijk nummer.
0: Ja. Het was toen al, toen ik daar was, lekker warm. Maar het begint hier ook onderhand lekker warm te worden. Want ik zie, en dan speciaal natuurlijk ook voor Joop, dat we gaan naar de 30 graden dit weekend.
1: Dat is me best warm.
0: Dat is me zeker best warm. Maar goed, ik dacht, ik kan het maar beter even zeggen voordat we straks naar het volgende uur gaan. En je kunt maar beter voorbereid zijn.
1: Pak je zonnebrand vast natuurlijk, en je hoed en je zonnebril.
0: Zo bereid je je voor. Ja. En je bereid je natuurlijk ook voor om lekker bij ons te blijven en lekker naar het laatste uur van de Rock Basement te luisteren. En mocht het allemaal te heet worden, dan kun je altijd even naar veluwefm.nl terugluisteren. Daar kun je ons altijd terug horen. Ik ga nu tussen nog even verder met het laatste nummer van dit uur. En dan zijn we er nog een volle uur, dus maak je niet ongerust. En dat ga ik doen met Radar Love. En dat is eigenlijk een verzoekje van Allard. En daarom ga ik hem draaien van de Golden Earring, Radar Love.

0: Bestel nu het beste internet van Nederland. Alles in één van Solcom. Zorgeloos internetten met de filters van Solcom. Ga naar solcom.nl.
1: Of u nu een verbouwing uitvoert aan uw eigen huis of uw eigen huis bouwt. Sommige zaken verdienen extra aandacht. Zoals de elektro. Ga voor deskundig advies en zorgzame uitvoering naar Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Vertrouwd met ruim 20 jaar ervaring op het gebied van elektro voor zowel de particulier als ondernemer. Ook uw partner bij complete elektrotechnische installaties. Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. De totaalontzorger. Bijtelweg 14 in Putten. Of kijk op vanasselt-putten.nl. Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Ook uw partner voor Domotica, de slimme huisautomatisering.
2: De Lange en Kortland Netwerknotarissen staat voor u klaar bij al uw notariële diensten en juridische zaken. Als plaatselijke notaris kennen wij de regio door en door. In onze dienstverlening staan uw wensen en uitgangspunten centraal. Persoonlijk en met de aandacht die u verdient. Ons advies is altijd onafhankelijk en gebaseerd op de laatste inzichten, zonder moeilijke juridische termen. Meer weten over onze aanpak? Kijk op delangekortland.nl of kom langs aan de Postweg 2 in Putten. De Lange en Kortland Netwerknotarissen. Wij houden het graag simpel.
3: Maak kennis met ISA. Probeer het de eerste 3 maanden helemaal gratis. Solcom.nl/ISA.
1: Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Ook uw partner voor zonne-energie.
4: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
5: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Het gaat goed met de aanpak van vervuilde lucht in Nederland, meldt het RIVM. In 2020 besloten overheden om meer te doen tegen fijnstof en stikstof in de lucht. Het lijkt er volgens het RIVM op dat Nederland met de plannen op koers ligt om de doelstellingen te gaan halen. Als dat lukt, leven mensen in 2030 4 maanden langer dan in 2016. Dat het streven wordt gehaald komt onder meer door een verbeterde rekenmethode, maar ook doordat er meer elektrische auto's worden verkocht dan verwacht. Tegen een man uit Amerongen is 2 jaar cel geëist voor zijn betrokkenheid bij de rellen tijdens een anti-immigratieprotest in Den Haag. Dat was afgelopen september op het Malieveld. Voor justitie staat vast dat de 26-jarige man die dag een politieauto in brand stak. Volgens het OM gooide hij een soort fakkel in het voertuig. Ook zou hij op de A12 de politie hebben bekogeld. Van de eis van 2 jaar cel is 8 maanden voorwaardelijk. Mensen die werken voor het online platform Temper zijn uitzendkrachten. Het gerechtshof in Amsterdam heeft dat bepaald en is het daarmee eens met de vakbonden FNV en CNV. Via Temper kunnen werkenden met opdrachtgevers overeenkomsten sluiten over werkzaamheden. Temper zegt zelf dat die mensen dat doen als zzp'ers en dat ze geen uitzendkrachten zijn. De rechtbank was het daar in eerste instantie mee eens, maar het hof volgt nu de lijn van de bonden. Die zeggen dat de werkenden in werkelijkheid geen zelfstandigen zijn en daarmee dus wel uitzendkrachten. 2 mannen uit Belarus zijn in Polen opgepakt voor de moordaanslag op een dissidente Russische kunstenaar. Die werd gisteren doodgeschoten in een stad niet ver van de Pools-Belarussische grens. De kunstenaar reisde door Europese landen waar hij de spot dreef met onder andere president Poetin. Over een motief van de mogelijke daders is niets bekendgemaakt. Het weer, droog en geregeld zon. Het wordt 19 graden in het noorden tot 25 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
2: De Lange en Kortland Netwerknotarissen staat voor u klaar bij al uw notariële diensten en juridische zaken. Als plaatselijke notaris kennen wij de regio door en door. In onze dienstverlening staan uw wensen en uitgangspunten centraal. Persoonlijk en met de aandacht die u verdient. Ons advies is altijd onafhankelijk en gebaseerd op de laatste inzichten, zonder moeilijke juridische termen. Meer weten over onze aanpak? Kijk op delangekortland.nl of kom langs aan de Postweg 2 in Putten. De Lange en Kortland Netwerknotarissen. Wij houden het graag simpel.
6: Dit is Veluwe FM.
7: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
8: Ver onder de grond, waar de muren zweten en de gitaren grommen.
9: Hier klinken geen hits, hier klinkt wat echt is.
8: Welkom in de Rock Basement.

0: dit is er echt een fantastisch
1: nummer. Hey
0: Sas,
1: wat voor plaat komt er uit je houten kist vandaag?
2: Oeh, oh, ik sorry word, maar joh, hij zat er weer doorheen.
0: Ja,
2: hè?
0: Die Leonard, die boef.
2: Oefie.
0: Dat ja. Is helemaal goed natuurlijk. Maar ja, wat
2: mag. Hij moet even wachten nog. Maar ja. We hadden het inderdaad erover, hè? Dat nummer van Mama. Fantastisch,
0: wat een waanzinnig nummer, ja, echt.
2: En eigenlijk was dat een beetje een grap voor de Vaderdag die er natuurlijk aankomt. Dat we ook echt wel aan de moeders moeten denken. En dan hebben we altijd zulke leuke gesprekken. Want dan komt altijd weer naar voren dat ze bij jou in het gezin jouw autodeur bijvoorbeeld voor jou open houden.
0: Ja, ja.
2: En dat, ik vind dat heel bijzonder.
0: Ja, dat vind ze. Ik vind het wel mooi dat jongens, dat mannen dat doen.
2: Toch zeker? Ik vind het respect, hoffelijkheid en alles
0: niks
2: in
0: mis
2: heen.
0: Mee met hoffelijkheid.
2: Nee, helemaal niet zelfs. Maar Marion, we moeten door. Want weet je, ik heb goed en slecht nieuws. Dat klinkt zo zwaar. Maar het minder leuke nieuws is dat we alweer in het laatste uur zitten. Dat is niet zo normaal, zo hard het
0: vliegt,
2: gaat.
0: Joh.
2: Dat is natuurlijk wel een heel goed teken. Het goede nieuws is dat we er voorlopig nog een minuut of 50 zijn. En ik heb allemaal lekkere muziek klaarstaan. En mocht jij zelf nou een nummer hebben waarvan je zegt, nou, dat past helemaal in jullie rockprogramma en dat wil ik horen, dan doe je ons gewoon even een appje. 06-8309-8309. Kom je rechtstreeks in de studio in onze inbox. En dan gaan we eens even kijken wat we voor jullie kunnen doen. Maar ondertussen heb ik er al een klaarstaan. En dat is een nummer van Blauwtsoen. En die is aangevraagd door mijn nichtje.
0: Oh,
2: en die woont in Houten. Dus,
0: luistert ze ook?
2: Jazeker.
0: Oh, wat leuk.
2: Ja, dat is hartstikke leuk. En weet je wat ook mooi is? Wat wilde ik erover zeggen? Oh ja, dus dat je het Frankrijk houdt. Het maakt niet uit. Je kunt ons echt overal horen.
0: Overal.
2: Ja, dat is toch
0: dus,
2: helemaal geweldig.
0: Dus voor mij dus geen excuus om volgende week niet te luisteren. Dat is eigenlijk wat je probeert te zeggen.
2: Ik ben zo blij dat je mijn hint begrijpt. Ja. Maar weet je, het is, je zit ook met tijdsverschil daar, hè, van een uur.
0: Een uur, ja, dat dus is waar.
2: Het zou heel lastig kunnen zijn. Nah. En soms ben je ook op vakantie en komt het er gewoon niet van. Maar het zou natuurlijk wel leuk zijn, ook voor mij en de luisteraars, als jij gewoon even inbelt of zo.
0: Even inbel, dat is op zich wel leuk, ja.
2: Dan gaan we kijken of mij dat net zo goed lukt. Dan gaan we in ieder geval nu lekker verder met Blauwtsoen, Promises of No Man's Land.

0: Wat voor plaat komt er uit je houten kist vandaag?
1: Nou, Leonard, welkom in de studio en leuk dat je er weer bij bent. Ja, wat voor plaat komt er uit mijn houten kist vandaag? Het was natuurlijk vandaag perfect weer om hier op mijn fietsje naartoe te komen met het aanhangwagentje wat Henk voor mij heeft gemaakt. Vol met platen, LP's. Dus wacht even hoor. Ik ga hem even op de platenspeler leggen. Ja, want ik vind het wel altijd leuk als we gewoon de platenversie echt gaan draaien. En omdat donderdag Guns N' Roses in de Ziggo staan, leek het me wel leuk om een mooi nummertje van hun te draaien.
2: Nou, wat een goed idee, ja, Saskia. Passend ook.
1: Ja, toch?
2: Ja, ja. Ja. En ik denk dat op deze uitvoering dat Axl nog net wat beter zingt dan wat je van de week gemaakt. Goed, voor de echte fans maakt dat natuurlijk niet uit.
1: Nee, ben je mal, joh. Nee. Het is even lekker om alvast een beetje in de sfeer te komen. Ja, Leonard is ook weer helemaal blij, want ik heb weer antwoord kunnen geven op wat komt er uit je houten kist vandaag. Ja. En dat is dus Guns N' Roses met Sweet Child of Mine.

0: Ja, je hoorde Sweet Child of Mine van Guns N' Roses, die je donderdag in de Ziggo kan treffen als je dat zou willen.
1: Ja.
0: Maar of daar nog kaarten zijn, dat moet ik
1: nou, misschien op TicketSwap.
0: Het zou zomaar kunnen, ja. Dus mocht jij geïnteresseerd zijn,
1: en, neem die moeite. En Slash is natuurlijk altijd sowieso goed. Dus,
0: sorry, nog een keer.
1: Slash natuurlijk altijd sowieso goed.
0: Zo is dat. Ja, en anders ben je in ieder geval lekker gemaakt nu door het nummer wat wij voor je draaiden van Sweet Child of Mine. En wat ik ook altijd erg lekker vind, het was leuk, ik had ondertussen Leonard even aan de telefoon. En die was natuurlijk helemaal blij dat we zijn kistje weer een beetje soort van gevuld hebben op zijn hart met een lekker muzieknummer. Maar ik zei, ik had het er met hem over. Ik zei, wat ik ook heel lekker vind, is gewoon die rock van Nederlandse bodem. Vind ik ook heel belangrijk, hè, dat we die ook in stand houden. Dus ik heb de mannen van Dikhout bij me. En die gaan iets zingen over Still in My.

0: Tja, zo stil in mij van Dikhout hier op de dinsdagmiddag.
1: De dinsdagmiddag.
0: Iedere dinsdagmiddag tussen 1 en 4 kun je ons horen hier in de Rock Basement.
1: Ja, ze passen ertussen. Het is Nederlandse rock.
0: Ja, het is Nederlandse rock. En zo heb ik ook een heel lekker nummer meegenomen van Melissa Etheridge. Ik vind dat heerlijk. In de jaren 80 of zo brak zij door met het nummer Like the Way I Do. En waarom zou ik die dan niet meenemen?
1: Ja, ik weet het ook niet. Gewoon doen.
0: Gewoon lekker in ons rockprogramma zitten draaien.
1: Of heb ik wat opgedanst, dit nummer?
0: Ja?
1: Jazeker.
0: Oh, heerlijk. Ja. Hé, maar is dan misschien een idee dat de luisteraars thuis de stoelen en de tafel van de kant
1: zou
0: gooien?
1: Zou ik zeker doen.
0: Hè? Wij even hier het hele desgebeurde omhoog.
1: Ja.
0: En even lekker swingen. Of...
2: Nieuws uit de basement. De basement.
0: Jij moet natuurlijk nog iets nieuws te vertellen hebben uit de basement. Dat zou kunnen.
1: Dat zou
0: dan
1: kunnen.
0: Dan moet dat eerst.
1: Dat zou kunnen. Misschien... wat schaft de pot vanavond, Saskia?
0: Wat schaft de pot vanavond? Nou, volgens mij
1: kip
0: zit...
1: Kip en rijst, hè?
0: Ja, kip en rijst en groenten. Ik vind dat met dit weer echt zo lekker. En dat mag voor mij ook lekker pittig zijn, want... Ik heb wel eens begrepen dat ergens in China, ik kan even niet meer de plaats noemen, maar daar eten de mensen dus super heet, omdat het daar zo warm is. En dat schijnt heel goed te zijn.
1: Oh, dat heb ik nog nooit gehoord.
0: Nou, maar... kijk, dat was dus...
2: Nieuws uit de basement.
0: Nieuws uit de basement. Nou, ik zou zeggen, doe ermee wat je ermee wil doen. En wij staan er helemaal klaar voor. Heb jij je dancing shoes
1: ja,
0: aan?
1: Ja, zeker. Die heb ik aan. Ik ben er klaar voor.
0: Nou, like the way I do.

0: Je hoorde natuurlijk hem, Melissa Etheridge. En het is ook gewoon niet normaal zo deze studio dan weer meteen op zijn kop staat. Zo gaat dat bij ons. Ik hoop dat bij jullie thuis ook lekker even lekker dansen. Dat is hartstikke goed voor je, hè? Ook dat is goed voor je met het warme weer. En hydrateren. Want ik zie dat hier veel water wordt gedronken. Dat is natuurlijk ook belangrijk, hè?
1: Ja, dat doen wij.
0: Dat doen wij. Dus misschien ook wel een goede tip.
1: Je krijgt
0: ook
1: dorst van 3 uur uitzending.
0: Ja, maar dat is zeker zo. En zeker als je berekent hoeveel wij kletsen. Toch? Dat schijnen wij te doen. Maar dat maakt ons niet uit. Blijven we lekker doen, hè? Hey, ik heb nog een nummer klaarstaan van Queen, Radio Gaga. En ik was eigenlijk even een beetje nieuwsgierig hoe dat nummer nou eigenlijk tot stand is gekomen. Dus dat heb ik even opgezocht. En ik zie dat die drummer Roger Taylor, heeft dat nummer dus geschreven. En dat heeft hij eigenlijk gedaan omdat hij wilde eigenlijk een beetje bekritiseren dat radio overging naar televisie. Dat vond hij niet zo leuk, want hij dacht, ja, wacht even, die radio, die muziek, dat moet niet verloren gaan. En toen moest hij natuurlijk ergens ook inspiratie vandaan halen. Nou, dat geloof je nooit. Zijn eigen zoontje zei, Radio Google. Nou, zo simpel kan het zijn, hè?
1: Zo simpel kan het zijn.
0: En ja, als je dat dus allemaal een beetje teweeg brengt, dan ontstaat dit. En ik heb lekker de live versie gepakt. Lekker genieten van Radio Gaga van Queen.

0: Ik moet je zeggen, Mario, maar waar ik best bij willen zijn.
1: Nou, zeker. En het feit is ook dat... Want het was natuurlijk om geld in te zamelen voor Afrika. En de teller is echt gaan lopen toen Queen zijn performance deed.
0: Bizar, hè?
1: Ja, ja, ja.
0: En dat zie je dan op beeld en denk je, wow, als je daar toch bij was.
1: Ja.
0: Zo, waanzinnig. Super tof, ja.
1: Ja, waren wij zo jong. Ja.
0: Ja, toen mochten we, ja, toen kon je misschien met Tina Tour, Europa Tour daar komen. Wat had je toen?
1: Zoiets, ja.
0: Ja, hoe jong waren we toen? Hey, zullen we dat eens uit gaan rekenen? Ja. Nou, zullen we het niet doen?
1: Nee.
0: Hey, ik heb een direct ook meegenomen. Die past ook altijd heel erg in dit programma, vind ik zelf. En het is 1541. Dat betekent dat the times are changing.

0: Ik had gewoon hartstikke gelijk, hè, Marion. Want we zijn gewoon in één keer zomaar 4 minuten verder. Dus de times are changing.
1: Nou, de time is clocking.
0: Time is clocking. Ja, joh. Het is gewoon 15:15 alweer. En dat betekent dat wij eigenlijk nog maar iets korter dan een kwartiertje op zender
1: zijn. Gaat super snel.
0: Zullen we dan maar eens even lekker tempo erin gooien?
1: Doe maar. Doe iets van NXS of zo. Of
0: welke wil je horen?
1: Doe maar een nieuw sensation. Die vind ik wel leuk.
0: Oké, nou, komt-ie. Speciaal voor jou.
1: Oh, leuk.

0: Zo, wat gaan de jongens doen? Ze dat lekker, hè?
1: Ja.
0: Speciaal voor jou, hè? Ook nog eens een keertje.
1: Ook nog eens een keer.
0: Ja, ja, ja. Zeg, Marion, ja. Wil jij de luisteraars nog even iets meegeven? Zo naar het einde van de show? Want jij bent er natuurlijk volgende week
1: niet. Ja, volgende week ben ik er niet. Ik wil in ieder geval natuurlijk iedereen toch wel aansporen om volgende week vooral lekker naar jou te luisteren.
0: Ja, we gaan volgende week een lekker show
1: weer
0: maken.
1: Te spammen met een mooie lijst.
0: Ja,
1: mooie
0: dat zou leuk zijn.
1: Het
0: is altijd heel leuk, hè, als mensen over de mailbox ook verzoekjes aanvragen. Dat maakt het programma nog persoonlijker, hè? Hey, ja, weet je, Marion, wat natuurlijk wel zo is, je bent er volgende week niet. En je weet wat er gebeurt als wij de studio uitlopen. Dan moeten wij een trap omhoog.
1: Ja.
0: En als we dan bovenaan die trap staan, één van ons twee kijkt altijd eerst even of we wel verder kunnen.
1: Ja, ik stel voor dat jij een spiegeltje meeneemt dan.
0: Nou, ik dacht, ik heb een tip voor je.
1: Oh.
0: Kane zingt erover. I will keep my head down.
1: Ah.
0: Dus die wil ik maar eens even gaan draaien. Gewoon hoofd naar beneden. En wist jij trouwens dat dit de eerste alarmschijf was in 2000 voor Kane bij 538?
1: Nee, dat wist ik niet.
0: Nee joh, grappig hè. Ik ga hem met jullie delen.

0: Dus nou weet iedereen precies waarom wij met hoofd naar beneden de studio verlaten. Dat doen wij eigenlijk gewoon puur uit de voorzorg, Marion. Hey, we gaan afronden.
1: Oh,
0: we moeten
1: naar het laatste nummer. Ik zie wel dat jij een heel leuk nummer...
0: Ja, vind je het leuk nummer?
1: Ik ben groot fan van deze mannen.
0: Ja, je mag hem zeker aankondigen. Ja. Dan ga ik afkondigen. Dit was editie 339 op dinsdag 16 juni. Lekker weer samen. Helaas volgende week weer uit elkaar. Maar dat betekent niet dat ik jou een onwijs leuke tijd wens. Wherever you may go. En dit nummer, dat draai ik eigenlijk, omdat het een lekker nummer is natuurlijk. We altijd moeten afsluiten met een nummer. Maar vooral ook omdat ik hoop dat... Dat je ons niet vergeet.
1: Nee, tuurlijk niet. Hey, dus we gaan lekker luisteren naar de Simple Minds met Don't You Forget About Me. En dan de akoestische versie. Dus ik ben benieuwd.
0: Heel lekker, hè? Zeg, bedankt voor het luisteren, lieve luisteraars. Blijf vooral hier hangen op Veluwe FM.
1: Ja, dan kom je ons vanzelf tegen.
0: En ik zou zeggen, als allerlaatste, heel veel plezier, een hele fijne week. En see you on the rocks. 1, 2.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Mensen die werken voor het online platform Temper zijn uitzendkrachten. Het gerechtshof in Amsterdam heeft dat bepaald en is het daarmee eens met de vakbonden FNV en CNV. Via Temper kunnen mensen met opdrachtgevers overeenkomsten sluiten over werkzaamheden. Temper zegt zelf dat die mensen dat doen als ZZP'ers en dat ze geen uitzendkrachten zijn. De rechtbank was het daar in eerste instantie mee eens, maar het hof volgt nu de lijn van de bonden, die zeggen dat de werkenden in werkelijkheid geen zelfstandigen zijn en daarmee dus wel uitzendkrachten. De politie heeft 3 mannen aangehouden voor de dagenlange gijzeling en zware mishandeling van een Spaanse man. Het slachtoffer werd in februari in Pernis ontvoerd en daarna vastgehouden in een garagebox in Rotterdam en een appartement in Utrecht. Daarbij werd de Spanjaard ernstig mishandeld. Na 1,5 week wist hij te ontsnappen. Niet veel later werden 2 verdachten opgepakt en vandaag volgden 3 arrestaties in Pernis, Utrecht en Rotterdam. De politie vermoedt dat een drugsconflict de aanleiding was voor de ontvoering. Tegen een man die in Den Haag een politieauto in brand zou hebben gestoken is 2 jaar cel geëist. Dat gebeurde in september tijdens het anti-immigratieprotest op het Malieveld. Volgens het Openbaar Ministerie heeft de man uit Amerongen ook de politie bekogeld op de A12. Jetse Plat is de nieuwe chef de mission bij de Paralympische Spelen. Hij is de opvolger van Esther Vergeer. De 35-jarige Plat deed 4 keer mee aan de Paralympische Spelen, maar hij 7 keer goud won op de triathlon en bij het handbiken. Het is de bedoeling dat Plat chef de mission is bij zowel de Paralympische Zomerspelen in 2028 in Los Angeles als 2 jaar later bij de Paralympische Winterspelen in de Franse Alpen. Het weer. Droog en geregeld zon. Het is van noord naar zuid 19 tot 25 graden. Morgen veel bewolking en vooral in het noorden kans op regen. In het zuiden zonnig en droog. Het wordt opnieuw maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het midden van het land staat file op de A50 Arnhem-Zwolle. Bij Apeldoorn is de vertraging ruim 10 minuten. En op de A50 Arnhem-Os bij knooppunt Valburg heb je 20 minuten vertraging. De rechte rijstrook is daar dicht, daar is namelijk iemand onwel geworden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Bestel nu het beste internet van Nederland. Alles in één van Solcom. Zorgeloos internetten met de filters van Solcom. Ga naar solcom.nl.
4: Of u nu een verbouwing uitvoert aan uw eigen huis of uw eigen huis bouwt. Sommige zaken verdienen extra aandacht. Zoals de elektro. Ga voor deskundig advies en zorgzame uitvoering naar Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Vertrouwd met ruim 20 jaar ervaring op het gebied van elektro voor zowel de particulier als ondernemer. Ook uw partner bij complete elektrotechnische installaties. Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. De totaalontzorger. Bijtelweg 14 in Putten. Of kijk op vanasselt-putten.nl. Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Ook uw partner voor Domotica, de slimme huisautomatisering.
5: Het kopen van een huis doe je niet iedere dag. Daarom is een betrouwbaar en objectief advies en een correcte afhandeling een zaak die je uit handen geeft aan de makelaars van Zielman Makelaardij. Zielman Makelaardij, beëdigde makelaars en taxateurs in onroerend goed, is aangesloten bij de NVM. Zielman Makelaardij. Dorpstraat 44 in Putten. Kijk ook op internet. www.zielman.nl.
6: Maak kennis met ISA. Probeer het eerste 3 maanden helemaal gratis. Solcom.nl/ISA.
4: Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Ook uw partner voor zonne-energie.
7: Dit is het nieuws uit de regio.
8: Goedemiddag, dit is het regionieuws. Eerstejaarsstudenten archeologie van de Saxion Hogeschool presenteren op vrijdag 26 juni de resultaten van hun archeologisch onderzoek in Halvinkhuizen, fase 2 in Putten. Tijdens de bijeenkomst delen de studenten hun bevindingen met inwoners en andere geïnteresseerden. De afgelopen weken voerden de studenten veldonderzoek uit in het gebied waarbij verschillende archeologische vondsten aan het licht kwamen. Onder meer aardewerkscherven en sporen van een grote boerderij werden aangetroffen. De vondsten leveren nieuwe inzichten op in de geschiedenis van Putten en de bewoning van het gebied in het verleden. De gemeente Putten neemt op woensdag 1 juli officieel afscheid van wethouder Sander van Nieuwhuizen. Ter gelegenheid van zijn vertrek organiseert de gemeente een openbare afscheidsreceptie in het gemeentehuis aan het Fontanusplein. Eerder werd bekend dat hij niet terugkeert in een mogelijk nieuw college. Zijn partij, Gemeentebelangen Putten, heeft besloten niet met hem door te gaan in de volgende bestuursperiode. Over de reden daarvan heeft de partij nooit iets naar buiten gebracht. De bijeenkomst vindt plaats van 16:30 in het gemeentehuis van Putten. En tot slot, op de Gooiseweg, de N305 bij Zeewolde, is maandagavond een personenauto volledig uitgebrand. Het incident vond plaats tijdens het rijden tussen Lelystad en Zeewolde. De bestuurder wist het voertuig tijdig te verlaten, waardoor niemand gewond raakte. Kort daarna stond de auto midden op de rijbaan en ligt te laaien. Van het voertuig bleef na de brand weinig over. De brandweer kwam ter plaatse om het vuur te blussen en verdere schade te voorkomen. Een bergingsbedrijf heeft het uitgebrande wrak afgevoerd. Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend. En tot zover het Veluwe FM regio nieuws.
9: Dit is Veluwe FM.
10: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

speelt hij zacht op zijn gitaar en zingt. Hij zingt omdat hij het niet zeggen kan. Hij zingt omdat hij het niet zeggen kan. In de wijde stilte van de nacht legt hij zijn akkoorden fluisterzacht en zingt omdat

Facció número 1. Com? Hamadalza!

De liefde die ik me tussen ons had voorgesteld, was eeuwig jij mijn ridder op het witte paard. Trouw tot in de dood, het was me zoveel waard. Ik weet zelf niet of je leeft, je hebt niet opgebeld. Het zullen weer je vrienden zijn of autopech. Of dat je had gebeld, maar ik was weer in gesprek. Het nog een keer proberen vind ik echt niet gek. Ik zie het in je ogen, je wilt weg. Goed luisteren.

0: Oh, lekker warm in huis. Heerlijk. Ik heb geen spijt van de installatie van die moderne Nefit HR-ketel. En met de nieuwe Nefit Easy Thermostaat ben ik helemaal klaar voor de toekomst. Vakkundig geïnstalleerd door Hadeboer Installatietechniek in Putten. Zekerheid in loodgieterswerk, verwarming, sanitair, dak- en zinkwerk. Kijk op hadeboerinstallatie.nl.
1: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
2: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. De automobilist die vastzit vanwege het dodelijk ongeluk met scholieren in Terholen in Zeeuws-Vlaanderen wordt verdacht van dood door schuld. Het Openbaar Ministerie denkt dat de man van 19 het ongeluk heeft veroorzaakt. Hij blijft nog zeker 2 weken vastzitten. Bij het ongeluk donderdag kwamen 3 kinderen uit groep 8 en de directeur van een basisschool om het leven. Nog 3 kinderen raakten zwaar gewond. De groep was op schoolkamp en werd aangereden in een flauwe bocht. Minister Karremans van Infrastructuur benadrukt dat zelfrijdende auto's van Tesla goed zijn getest en geen gevaar vormen op de weg. Dat zei hij naar aanleiding van de onrust rond de zelfrijdende auto's. Toezichthouder RDW gaf begin dit jaar goedkeuring aan bepaalde types van Tesla. Maar persbureau Reuters meldde gisteren dat Tesla misleidende cijfers had aangeleverd bij de RDW. Volgens minister Karremans hadden die cijfers geen invloed op de positieve beoordeling. De FBI zegt een terreuraanslag te hebben verijdeld bij het Witte Huis afgelopen zondag. President Trump vierde toen zijn 80ste verjaardag met een kooigevecht waarbij duizenden mensen aanwezig waren. Volgens tv-zender Fox News hadden enkele verdachten plannen om met drones gebouwen in de omgeving van het evenement aan te vallen. In de paniek die daardoor zou zijn ontstaan, zouden mensen naar scherpschutters worden gedreven. Tot nu toe zijn 5 mensen aangehouden. Jetse Plat is de nieuwe chef de mission bij de Paralympische Spelen. Hij is de opvolger van Esther Vergeer. De 35-jarige Plat deed 4 keer mee aan de Paralympische Spelen, waar hij 7 keer goud won op de triathlon en bij het handbiken. Het is de bedoeling dat Plat chef de mission is bij zowel de Paralympische Zomerspelen in 2028 als 2 jaar later bij de Winterspelen. Het weer droog en geregeld zon. Het is van noord naar zuid 19 tot 25 graden. Morgen veel bewolking en vooral in het noorden kans op regen. In het zuiden zonnig en droog. Het wordt opnieuw maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het midden van het land staat file op de A1 Amsterdam-Amersfoort. Tussen knooppunt Watergraafsmeer en Muiden is de vertraging 10 minuten. Op de A12 Utrecht-Duitse grens bij Zevenaar ook 10 minuten vertraging. En op de A50 Arnhem-Os bij Ravenstein sta je ook 10 minuten in de file. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Dit is Veluwe FM.
4: De omroep van de Noordwest-Veluwe. Dit is de muzikale magnetron. Een van de Veluwe FM nieuwsuren vol lokale, regionale en landelijke headlines. Maar ook met ANWB-informatie, Veluwe FM-feitjes en natuurlijk muziek.

Het is echt niet toevallig dat je nu luistert. Ben jij die nieuwe presentator, plaatjesdraaier of programmamaker? Of duik je liever in de techniek of redactionele activiteiten? In alle gevallen ben je bij Veluwe FM meer dan welkom als medewerker. Als je denkt op een andere manier wat voor ons te kunnen betekenen, neem contact op en deel je radioactiviteit. Mail hiervoor naar bas@veluwefm.nl en word ook uitzendkracht.

Je vindt Veluwe FM ook op internet. www.veluwefm.nl 24 uur per dag, overal in de wereld, het nieuws uit de regio. Informatie over de discjockeys en presentatoren en nog veel meer. www.veluwefm.nl Kom eens langs als je surft.

Naamsbekendheid onder 50.000 luisteraars vergroten? Denkt u bij uw mediamix aan Veluwe FM. Want met Veluwe FM heeft u razendsnel het groene hart van uw doelgroep te pakken. Slimme ondernemers kiezen daarom voor de populariteit van de regionale radiozender. Geef uw bedrijf een stem. Kies Veluwe FM. Mail naar reclame@veluwefm.nl.

0: ANWB, hoe kan ik je helpen?
1: Of je nu slimmer wil navigeren, goedkoper wil tanken, een laadpaal nodig hebt of een parkeerplek zoekt. Alles voor onderweg in één app. Download nu de nieuwe ANWB Onderweg-app. ANWB, hoe kunnen we jou helpen?

0: Lekker met de plantjes bezig, buurvrouw.
1: Ja, dat deed Kees altijd.
0: Wij houden wekelijks de buurtuin bij. Vindt u het leuk om een keer mee te helpen?
2: Veel ouderen voelen zich eenzaam. Bijvoorbeeld als hun partner is overleden of als iemand gestopt is met werken. Een klein gebaar kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.

Overweeg je vrijwilligerswerk? Start een carrière als vrijwilliger bij Alzheimer Nederland. Onze vrijwilligers ondersteunen mensen in de buurt. Ze behartigen hun belangen, geven voorlichting en organiseren bijvoorbeeld de Alzheimer Cafés. Help je ook mee? Doe de online test en ontdek welke vrijwilligersfunctie bij jou past op alzheimer-nederland.nl/vrijwilliger.

Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het midden van het land staat file op de A1 Amsterdam-Amersfoort. Tussen de knooppunten Watergraafsmeer en Muiderberg is de vertraging 10 minuten. Op de A12 Utrecht-Duitse grens bij Zevenaar ook 10 minuten oponthoud. Op de A50 Arnhem-Os bij Ravenstein is de extra reistijd 10 minuten. En dat geldt ook voor de N325 knooppunt Velperbroek-Nijmegen bij Westervoort. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: is het nieuws uit de regio.
1: Goedemiddag, dit is het Regio Nieuws. De rechtbank heeft een inwoner van Hierden veroordeeld tot een taakstraf van 100 uur en een voorwaardelijke gevangenisstraf van 2 maanden wegens online beledigingen, bedreigingen, smaad, opruiing en groepsbelediging. De man plaatste tussen juli verleden jaar en januari dit jaar meerdere berichten op Facebook, voornamelijk gericht aan burgemeester Jeroen Joon van Harderwijk. In totaal ging het om 12 berichten waarin onder meer beledigende teksten, vergelijkingen met Adolf Hitler en afbeeldingen met een doodskist en een verbrandingsoven werden geplaatst. De verdachte erkende verantwoordelijk te zijn voor de berichten. Putten voor elkaar organiseert op woensdag 1 juli een gratis workshop over veilig fietsen voor senioren. De bijeenkomst vindt plaats van 9 tot 12 bij SDC Putten aan de Rozenalseweg. Tijdens de workshop met de titel Zeker op de fiets krijgen deelnemers praktische tips om veilig en zelfstandig te blijven fietsen. Er wordt onder meer aandacht besteed aan balans, veilig op- en afstappen en het voorkomen van ongelukken. Ook kunnen deelnemers met hun eigen fiets een speciaal parcours afleggen. Verder wordt uitgelegd hoe te handelen aan val of een fietsongeval. De deelname is gratis, maar aanmelden via Putten voor elkaar is verplicht. En tot slot, de gemeente Ermelo heeft het boekjaar 2025 afgesloten met een positief financieel resultaat van 7,5 miljoen euro. Dat blijkt uit de jaarstukken waarin het college verantwoording aflegt over de uitvoering van beleid en de besteding van gemeentelijke middelen. Het uiteindelijke resultaat valt aanzienlijk hoger uit dan de 1,3 miljoen euro waarmee tijdens de najaarsrapportage rekening werd gehouden. Dat komt volgens de gemeente door een combinatie van financiële mee- en tegenvallers. Een groot deel van de meevallers heeft een incidenteel karakter, al lijken besparingen binnen de jeugdzorg en de wet maatschappelijke ondersteuning, de WMO, structureel van aard. En tot zover het Veluwe FM regio nieuws.
2: Dit is Veluwe FM.
0: De omroep van de Noordwest Veluwe.

0: Dit is het antwoordapparaat van de firma Glas in Lood om Oud IJzer. Wegens vakantie zijn wij de komende 4 maanden gesloten.
1: Ja, de firma Glas in Lood om Oud IJzer adverteerde bij Veluwe FM. Wilt u ook een succesvolle radiocampagne? Stuur een e-mail naar reclame@veluwefm.nl. Adverteren op Veluwe FM werkt, ook voor uw bedrijf.

0: Omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Annette Schut met het NOS-journaal. Verdachten die laag opgeleid of werkloos zijn, krijgen gemiddeld zwaardere straffen. Onderzoekers van het WODC zien dat kleine verschillen in beslissingen van onder meer politie en openbaar ministerie kunnen opstapelen tot grote verschillen in de uiteindelijke straf. Verder komt het bij mensen met een sterke sociaal-economische positie vaak niet tot een rechtszaak, omdat er bijvoorbeeld een boete wordt opgelegd. Mensen met een zwakkere positie komen in vergelijkbare gevallen wel voor de rechter. Bij lokale asielprotesten duiken steeds weer dezelfde groepen mensen van buitenaf op. Het gaat om kleine vaste groepen actievoerders van hooguit tientallen mensen, blijkt uit een analyse van de NOS. De actievoerders zijn niet alleen fysiek aanwezig bij protesten, maar plaatsen ook oproepen online om te komen demonstreren. In totaal zijn 48 protesten onder de loep genomen, waarvan er meerdere uitliepen op geweld. Eén man was bij 31 van die 48 demonstraties te zien. Mensen die vaak opdagen zijn veelal lid van defentgroepen. De automobilist die vastzit vanwege het dodelijke ongeluk met scholieren in Terholen in Zeeuws-Vlaanderen wordt verdacht van dood door schuld. Het Openbaar Ministerie denkt dat de man van 19 het ongeluk heeft veroorzaakt. Hij blijft nog zeker 2 weken vastzitten. Bij het ongeluk donderdag kwamen 3 kinderen uit groep 8 en de directeur van een basisschool om het leven. Nog 3 andere kinderen raakten zwaar gewond. Er waren plannen voor een terreuraanslag in Washington afgelopen zondag, zegt de FBI. Volgens tv-zender Fox News wilden enkele verdachten met drones gebouwen in de buurt van het Witte Huis aanvallen. Dat zou dan gebeuren tijdens het vechtsportevenement dat daar werd gehouden vanwege de verjaardag van president Trump. De FBI heeft het plan verijdeld. Er zijn 5 mensen gearresteerd. Het weer. Het is droog en zonnig bij 19 tot 25 graden. Vanavond en vannacht blijft het droog en de temperatuur daalt naar 10 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het midden van het land staat file op de A1 Amsterdam-Amersfoort. Bij Muiden is namelijk een ongeluk gebeurd. De linkerrijstrook is dicht en de vertraging een kwartier. Op de A50 Zwolle-Apeldoorn bij Heerde ook een kwartier vertraging. Op de A50 van Arnhem naar Os bij Ravenstein sta je 10 minuten in de file. Op de A325 Arnhem-Duitse grens bij Nijmegen is de vertraging ook nog 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Oh, lekker warm in huis. Heerlijk. Ik heb geen spijt van de installatie van die moderne Nefit HR-ketel. En met een nieuwe Nefit Easy thermostaat ben ik helemaal klaar voor de toekomst. Vakkundig geïnstalleerd door Hadeboer Installatietechniek in Putten. Zekerheid in loodgieterswerk, verwarming, sanitair, dak- en zinkwerk. Kijk op hadeboerinstallatie.nl.
0: Dit is Veluwe FM.
4: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

Je vindt Veluwe FM ook op internet. www.veluwefm.nl 24 uur per dag, overal in de wereld, het nieuws uit de regio. Informatie over de discjockeys en presentatoren en nog veel meer. www.veluwefm.nl Kom eens langs als je surft.

0: hart van je radio. Stem af en zet hem klem.
1: We love it,

0: omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Annette Schut met het NOS-journaal. Het kabinet komt met ingrijpende stikstofplannen, zeggen bronnen tegen de NOS. Zo wil de regering rond 20 grote natuurgebieden zones van 1 kilometer... waarin veel minder stikstof mag worden uitgestoten. Het gaat bijvoorbeeld om de Veluwe, de Peel en de Utrechtse Heuvelrug. Rond kleinere gebieden gaat het niet om 1 kilometer, maar zones van maximaal 500 meter. Betekent dat boerenbedrijven volgens de plannen vernieuwen, verhuizen of verdwijnen. Daarnaast zouden er normen komen voor de hoeveelheid dieren die gehouden mag worden per hectare grond. Verdachten die laag opgeleid of werkloos zijn, krijgen gemiddeld zwaardere straffen. Dat blijkt uit onderzoek van het Kennisinstituut van het Ministerie van Justitie en Veiligheid. Ook komen deze verdachten eerder voor de rechter. Mensen met een sterkere sociaal-economische positie komen er vaker vanaf met een boete. De arbeidsinspectie heeft ingegrepen bij een uitzendbureau dat arbeidsmigranten levert aan slachthuizen en vleesverwerkers. Volgens de inspectie is er beslag gelegd op bankrekeningen en zo'n 20 panden in Duitsland. In totaal gaat het om zo'n 3,3 miljoen euro. Bronnen melden aan Nieuwsuur dat het gaat om het bedrijf RMS Meat Specialist uit Zeerenberg. Dat heeft volgens de inspectie salarissen van uitzendkrachten verduisterd. De Amerikaanse president Trump zegt snel te kunnen stoppen met Russische olie. Dat zei hij op de G7-top in Frankrijk, waar hij sprak met president Zelensky van Oekraïne. Vanwege de energiecrisis door Amerikaanse aanvallen op Iran had Trump de sancties tegen Rusland opgeschort, tot woede van Zelensky. Het weer. Het is droog en zonnig bij 19 tot 25 graden. Vanavond en vannacht blijft het droog en de temperatuur daalt naar ongeveer 12 graden. Morgen begint zonnig in het oosten, in de rest van het land wolken en af en toe een bui. Het wordt zo'n 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A1 Amsterdam-Amersfoort staat bij Muiden nog een file van 3 kilometer en de vertraging is daar 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Dit is Veluwe FM.
3: De omroep van de Noordwest-Veluwe. Dit is de Radiokrant. Een van de Veluwe FM nieuwsuren vol lokale, regionale en landelijke headlines. Maar ook met ANWB-informatie, Veluwe FM feitjes en natuurlijk muziek.

Het is echt niet toevallig dat je nu luistert. Ben jij die nieuwe presentator, plaatjesdraaier of programmamaker? Of duik je liever in de techniek of redactionele activiteiten? In alle gevallen ben je bij VeluFM meer dan welkom als medewerker. Als je denkt op een andere manier wat voor ons te kunnen betekenen, neem contact op en deel je radioactiviteit. Mail hiervoor naar bas@veluFM.nl en word ook uitzendkracht.

Je vindt Veluwe FM ook op internet. www.veluwefm.nl 24 uur per dag overal in de wereld het nieuws uit de regio. Informatie over de discjockeys en presentatoren en nog veel meer. www.veluwefm.nl Kom eens langs als je surft. When the going gets tough.

naamsbekendheid onder 50.000 luisteraars vergroten? Denkt u bij uw mediamix aan Veluwe FM. Want met Veluwe FM heeft u razendsnel het groene hart van uw doelgroep te pakken. Slimme ondernemers kiezen daarom voor de populariteit van de regionale radiozender. Geef uw bedrijf een stem. Kies Veluwe FM. Mail naar reclame@veluwefm.nl.

0: ANWB, hoe kan ik je helpen?
1: Of je nu slimmer wil navigeren, goedkoper wil tanken, een laadpaal nodig hebt of een parkeerplek zoekt. Alles voor onderweg in één app. Download nu de nieuwe ANWB Onderweg-app. ANWB, hoe kunnen we jou helpen?

0: lekker met de plantjes bezig, buurvrouw.
1: Ja, dat deed Kees altijd.
0: Wij houden wekelijks de buurtuin bij. Vindt u het leuk om een keer mee te helpen?
2: Veel ouderen voelen zich eenzaam. Bijvoorbeeld als hun partner is overleden of als iemand gestopt is met werken. Een klein gebaar kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.

Overweeg je vrijwilligerswerk? Start een carrière als vrijwilliger bij Alzheimer Nederland. Onze vrijwilligers ondersteunen mensen in de buurt. Ze behartigen hun belangen, geven voorlichting en organiseren bijvoorbeeld de Alzheimercafés. Help je ook mee? Doe de online test en ontdek welke vrijwilligersfunctie bij jou past op alzheimer-nederland.nl/vrijwilliger.

0: is het nieuws uit de regio.
1: Goedenavond, dit is het Regio Nieuws. De gemeente Ermelo heeft het boekjaar 2025 afgesloten met een positief financieel resultaat van 7,5 miljoen euro. Dat blijkt uit de jaarstukken waarin het college verantwoording aflegt over de uitvoering van beleid en de besteding van gemeentelijke middelen. Het uiteindelijke resultaat valt aanzienlijk hoger uit dan de 1,3 miljoen euro waarmee tijdens de najaarsrapportage rekening werd gehouden. Dat komt volgens de gemeente door een combinatie van financiële mee- en tegenvallers. Een groot deel van de meevallers heeft een incidenteel karakter, al lijken besparingen binnen de jeugdzorg en de wet maatschappelijke ondersteuning, de WMO, structureel van aard. Putten voor elkaar organiseert op woensdag 1 juli een gratis workshop over veilig fietsen voor senioren. De bijeenkomst vindt plaats van 9 tot 12 bij SDC Putten aan de Rozenalseweg. Tijdens de workshop met de titel Zeker op de fiets krijgen deelnemers praktische tips om veilig en zelfstandig te blijven fietsen. Er wordt onder meer aandacht besteed aan balans, veilig op- en afstappen en het voorkomen van ongelukken. Ook kunnen deelnemers met hun eigen fiets een speciaal parcours afleggen. Verder wordt uitgelegd hoe te handelen aan een val of een fietsongeval. De deelname is gratis, maar aanmelden via Putten voor elkaar is verplicht. En tot slot, op de Gooiseweg, de N305 bij Zeewolde, is maandagavond een personenauto volledig uitgebrand. Het incident vond plaats tijdens het rijden tussen Lelystad en Zeewolde. De bestuurder wist het voertuig tijdig te verlaten, waardoor niemand gewond raakte. Kort daarna stond de auto midden op de rijbaan en ligt te laaien. Van het voertuig bleef na de brand weinig over. De brandweer kwam ter plaatse om het vuur te blussen en verdere schade te voorkomen. Een bergingsbedrijf heeft het uitgebrande wrak afgevoerd. Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend. En tot zover het Veluwe FM Regio Nieuws.
2: Dit is Veluwe FM.
0: De omroep van de Noordwest-Veluwe. Veluwe FM.

0: Dit is het antwoordapparaat van de firma Glas in Lood om Oud IJzer. Wegens vakantie zijn wij de komende 4 maanden gesloten.
1: Ja, de firma Glas in Lood om Oud IJzer adverteerde bij Veluwe FM. Wilt u ook een succesvolle radiocampagne? Stuur een e-mail naar reclame@veluwefm.nl. Adverteren op Veluwe FM werkt, ook voor uw bedrijf.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. Het kabinet komt met ingrijpende stikstofplannen, zeggen bronnen tegen de NOS. Zo wil de regering rond 20 grote natuurgebieden zones van 1 kilometer... waarin veel minder stikstof mag worden uitgestoten. Het gaat bijvoorbeeld om de Veluwe. Rond kleinere gebieden gaat het om zones van maximaal 500 meter. Dat is niet het enige, zegt politiek verslaggever Lars Geerts.
2: Zo komt er onder meer ook nog een norm voor het aantal koeien per hectare landbouwgrond dat je hebt. En dat gaat verschillen per grondsoort in Nederland. Zandgrond, dat is heel gevoelig voor stikstof, daar mag je dan minder houden. Klei, dat vind je vooral in het noorden van het land, ja, dat heeft er minder last van. Dan mogen dan meer koeien oplopen.
1: De nieuwe stikstofplannen betekenen dat boerenbedrijven kunnen vernieuwen, verhuizen of verdwijnen. Verdachten die laag opgeleid of werkloos zijn, krijgen gemiddeld zwaardere straffen, blijkt uit onderzoek van het Kennisinstituut van het Ministerie van Justitie. Ook komen deze verdachten eerder voor de rechter. Mensen met een sterkere sociaal-economische positie komen er vaker vanaf met een boete. Bij lokale asielprotesten duiken steeds weer dezelfde groepen mensen van buitenaf op. Het gaat om kleine, vaste groepen actievoerders, zegt onderzoeksredacteur Bas de Vries.
3: Een paar van die lokale takken hebben veel volgers, maar de meeste activiteit op die accounts die komt dan ook weer steeds weer van datzelfde groepje. En dan overlappen de volgers van die verschillende groepen elkaar ook nog. Dat lijkt voor de buitenwereld dat er heel veel activiteit is van een best wel brede groep, terwijl het in werkelijkheid steeds om dezelfde mensen gaat.
1: In een analyse van de NOS zijn in totaal 48 protesten onder de loep genomen, waarvan er meerdere uitliepen op geweld. Het Iraanse voetbalteam zegt dat het zich niet goed kan voorbereiden op wedstrijden in de VS. Het team verblijft in Mexico, maar speelde gisteren in Los Angeles. Ze waren er maar kort voor de wedstrijd. Ook mochten ze niet, zoals beloofd, in de VS blijven slapen. Het weer. Vanavond blijft het zonnig en droog. Vannacht daalt de temperatuur. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
4: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
5: Hartelijk welkom bij Machtels Plus, met veel nummers uit de jaren 50 tot 70 en mooie luisterliedjes. Samenstelling en presentatie, Machtelt Meijer.

polder zijn gegaan. Grote man met kleine jongen aan de hand. Ik moest mee, we gingen kijken. De natuur kleedde zich aan. Het was mij en

Dit is Machtels Plus op Veluwe FM. Het programma met veel oude plaatjes dat elke week draait om een bepaald thema. Net als 6 jaar geleden besteden we op deze speciale dag aandacht aan vader. En omdat we moederdag hadden overgeslagen, krijgt ook zij nog een beetje aandacht. In mijn ogen is het nummer waar we net mee begonnen een van de allermooiste liedjes over vader. Het is van Peter Blanker Consort en komt van de verder ook erg fijne LP Neem de Tijd uit 1974. De Rotterdammer heeft na zijn pensionering een tijd op de Shetland-eilanden gewoond, maar is inmiddels alweer jaren terug in Nederland. In 2022 had hij zijn afscheidsoptreden. Hij is ten tijde van deze aflevering net 85 jaar geworden. In Nederland is ze niet zo bekend, maar in de Verenigde Staten had Jill Corey toch een paar aardige hits. Big Daddy haalde de Billboard Top 100 nipt in 1958.

Velen zullen dit nummer kennen als Answer Me. In tal van versies heeft het in diverse hitparades gestaan, veelal in de jaren 50. Denk bijvoorbeeld aan Frankie Lane, Nat King Cole en Ray Peterson. Het origineel was Duits en werd geschreven door Fred Rauch en Gerhard Winkler. In de eerste versie van Rudi Schurike heette het nog Mutterlied. In latere versies Mutterlein of Mütterlein. De zusjes Casol kwamen uit Pennsylvania, stonden eerst bekend als de Casol Sisters en noemden zich een paar jaar nadat ze platen gingen maken de Castle Sisters. Ze namen zo'n 14 singles op diverse platenlabels. Slechts eentje daarvan haalde de Billboard Hot 100 en wel heel erg op het nippertje, met een 100ste plaats in 1962. De titel was Goodbye Dad.

Mama werd in Nederland in 1966 bekend door Dave Barry. In Frankrijk maakte Joe Dassin er in hetzelfde jaar een cover van, getiteld Petite Mama. Dassin was geboren in de Verenigde Staten, maar zijn ouders moesten met hem uitwijken naar Europa in 1950 vanwege hun afkomst. Na een roerige schooltijd bouwde Dassin een grote carrière op in Frankrijk. Hij overleed al op 41-jarige leeftijd tijdens een vakantie op Tahiti. Na een hartaanval duurde het 40 minuten voor er een ambulance arriveerde. Dat was te lang. Hij werd begraven in Hollywood. Countryster Carl Perkins schreef het en Johnny Cash maakte het bekend. Daddy Sang Bass. Het kwam in de Verenigde Staten op de 42e plaats van de Billboard en de eerste plaats van de Country Hit Parade in 1969.

0: Een van de beste zangeressen van Nederland was ze, Corrie Brokken. Wil je meer van haar weten? Lees dan vooral haar memoires, getiteld Wat mij betreft. Via de bibliotheek is het te reserveren. La Mama, gecoverd van Charles Aznavour, behoorde bij haar grootste successen. Een van de plaatjes van Jim Reeves, die pas werden uitgebracht na zijn overlijden, was But You Love Me Daddy. De eerste met wie hij het duet opnam was Dorothy Ann Dillard. Daarna volgde al snel, ook in 1959, een opname met Steve Moore, zoontje van de fameuze sessiemuzikant en orkestleider Bob Moore. Ook Steve maakte later van muziek zijn beroep.
1: Your 5-year-old face is a dirty disgrace.
2: But you love me, Daddy.
1: You scatter your toys and you make too much noise.
2: But you love me, Daddy.
1: You know, little lad, you can be

Vaters nachtlied van de Reinhard May kwam van zijn album Jahreszeiten. Hij vertelde zijn zoontje over wat hij op zijn werk had meegemaakt die dag, maar de spijt dat hij een dag met zijn zoon had moeten missen overheerste. Het volgende nummer wordt typisch gespeeld op bruiloften waar de bruid met haar vader danst, Daddy's Little Girl. We laten de uitvoering van El Martino horen, een van de versies die het goed deed in de hitlijsten.

Monsieur Dupont was een Duitse compositie van Christian Bruhn en Georg Buschor, die succesvol was voor Manuela in Duitsland met een mooie 9e plaats in 1969. Sandy Shaw nam er in minstens 4 talen een coverversie van op: Engels, Frans, Italiaans en Spaans. Dit was de Italiaanse die als titel had Papa Dupont. In Nederland haalden de versies van Jermaine Jackson en Cliff Richard de top 40. Maar jaren eerder, al in 1961, kwam het origineel uit dat het juist goed deed in de Verenigde Staten. We hebben het over Daddy's Home van Shep en de Limelights. Het werd geschreven door 3 leden van deze groep: James Shep Shepherd, Clarence Bassett en Charles Bass.

in de jaren 50 populaire Deense zanger Gustav Winkle nam in 1954 een cover op van een van de bekendste odes aan vader, O Mien Papa. Patti Page brengt vader en moeder even samen in The Mom and Dad's Waltz. Oorspronkelijk nam auteur Lefty Frizzell het op, dat was in 1951. 10 jaar later volgde de versie van Patti Page.

Het origineel van Daddy, Don't You Walk So Fast was van Daniel Boone en stamt uit 1971. In Nederland was de cover van Herman van Keeken, Papi loopt toch niet zo snel, een stukje populairder. Joost Timp, zoon van Mies Bouwman en regisseur Leen Timp, richtte de groep Bloem op. Hij schreef hun eerste single, Even aan mijn moeder vragen, die veel te horen was op de radio. Hierna had de groep geen succes meer en is Joost gaan werken voor de firma En de Mol.

Zowel papa als mama hielden veel van de dans de mambo. Aldus Perry Como in Papa Loves Mambo uit 1954. De mambo-muziek, afkomstig uit Cuba, was aardig populair in die tijd. Denk ook aan Mambo Italiano van Rosemary Clooney. Hiermee zijn we alweer aan het einde gekomen van Machtels Plush van deze week, gewijd aan vaders en moeders. De samenstelling, presentatie en techniek waren zoals altijd in handen van Machtelt en Dirk Meijer. Reacties en verzoekjes zijn welkom via machtelt@veluwefm.nl. We gaan eruit met Mamma Mia door de Royal Philharmonic Orchestra. Fijn dat je luisterde en graag tot volgende week. En voor nu nog een heel fijne dag verder.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. Het kabinet komt met nieuwe strenge stikstofregels rond natuurgebieden, melden bronnen aan de NOS. Zo mag er rond grote gebieden zoals de Veluwe in een zone van een kilometer minder stikstof worden uitgestoten. Bij kleinere natuurgebieden wordt die zone maximaal 500 meter. Het betekent dat boerenbedrijven moeten verdwijnen en dat als ze blijven bijvoorbeeld minder dieren mogen houden. De FBI zegt een terreuraanslag te hebben verijdeld bij het Witte Huis afgelopen zondag. President Trump vierde toen zijn 80ste verjaardag met een vechtsportevenement in de tuin van het Witte Huis. Correspondent Rudy Bauma vertelt wat de verdachten van plan zouden zijn geweest.
2: Ja, de verdachten hadden een nepdemonstratie aan de noordkant van het Witte Huis gepland en wilden vervolgens met drones met daaraan explosieve gebouwen in de omgeving van het Witte Huis aanvallen. En in de paniek die daardoor zou ontstaan, zouden mensen dan naar scherpschutters worden gedreven. Er zijn ook automatische wapens in beslag genomen.
1: Er zijn 5 verdachten opgepakt en er zijn nog 23 andere verdachten in beeld. Een Zweedse man moet ruim 4 jaar de cel in omdat hij zijn vrouw dwong tot prostitutie. De rechtbank acht bewezen dat hij zijn echtgenote onder druk zette door te dreigen met geweld en haar in de gaten hield met beveiligingscamera's. De 2 woonden in een afgelegen deel in het oosten van Zweden. De Zweedse autoriteiten hebben 120 mannen geïdentificeerd die de man betaalden in ruil voor seks met zijn vrouw. Oranje aanvalster Lynette Beresteyn heeft een contract getekend bij Real Madrid. In april had ze al bekendgemaakt te zullen vertrekken bij haar huidige club Wolfsburg. Beresteyn heeft getekend voor 3 jaar. Real Madrid geldt ook bij de vrouwen als een van de betere ploegen van Spanje. Het weer. Vanavond blijft nog zonnig en droog. Vannacht daalt de temperatuur naar ongeveer 12 graden. Morgen bewolkt met in het noorden soms regen. In het zuiden blijft het droog en schijnt de zon. Het wordt 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
3: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
4: Hartelijk welkom bij Machtels Plus. Met veel nummers uit de jaren 50 tot 70 en mooie luisterliedjes. Samenstelling en presentatie, Machteld Meijer.

Dit is Machtels Plus op Veluwe FM. Het programma met veel oude plaatjes dat elke week draait om een bepaald thema. Vandaag gaan alle plaatjes over veranderingen. Daar zijn minder liedjes over geschreven, afgaand op de songtitel, dan je zou verwachten. Het eerste nummer heette simpel Changes. Ik kende het van Crispy en St. Peters, die een nipt de Britse top 50 mee haalde. Het werd als eerste gezongen door Gordon Lightfoot en dit waren de Brothers Four met hun versie uit 1967. Patti Page filosofeert niet over alle veranderingen om je heen. Zij beperkte het in 1953 tot de dansvloer. Het wisselen van partner, net zo lang tot je je gewenste partner weer in je armen houdt, in Changing Partners.

Er zijn meerdere Franse covers gemaakt van Bad to Me, een nummer dat bekend werd door Billy J. Kramer en de Dakotas en voor hen geschreven werd door John Lennon van de Beatles. Dit waren Les Challengers. Tu changeras d'avis stond op hun tweede plaatje. Het is een klein stapje naar de Beatles zelf. In The Night Before constateerden ze dat hun geliefde kennelijk van gedachten was veranderd en zich anders gedroeg dan de voorgaande avond. Dit was een compositie van Paul McCartney en kwam uit hun film Help uit 1965.

0: Fred Rose schreef Blue Eyes Crying in the Rain, dat voor het eerst werd uitgevoerd in 1945. 30 jaar later haalde Willie Nelson er de 21ste plaats mee in de Billboard Hot 100. Van de vele honderden versies was dit de enige die die hitlijst haalde. Nu iets heel anders. Voor zijn programma Zullen we handhaven maakte Fons Jansen een korte tekst op een compositie van Franz Schubert, Das Wandern uit die schöne Müllerin. De versie van Fons Jansen heet Veranderen.
1: Veranderen is voor sommigen een must. Veranderen. De rust die maakt ze ongerust, veranderen. Oh, ze gaan kapot van pure chagrijn als er niet genoeg veranderingen zijn. Veranderen, veranderen, veranderen, veranderen. Veranderen is veranderen de best voor anderen. Zoals het nu is, is het toch het best voor anderen.

A swingende K-star in I've Changed My Mind a Thousand Times. Het was de B-kant van een van haar twee grootste successen, de Rock'n'Roll Waltz, die 6 weken op 1 stond in Amerika in 1956. Jim Reeves verandert niet alleen van gedachten. Nee, hij pakt het wat groter aan. Hij verandert alles. I'm Gonna Change Everything kwam uit 1962. Reeves was de eerste artiest die het nummer op de plaat zette. Yeah.

Reinhard Maai bij Machtsels Plus op Veluwe FM.

Wat er ook veranderd mag zijn, ik hou nog meer van jou als jaren geleden. Aldus Reinhard Maij in Wie voor jou een taak, dat in Nederland bekend is als de dag van toen. Het stond in de Duitse versie op het gelijknamige album uit 1974, waar meer prachtige nummers op stonden als Es gibt keine Maikäfer mehr, Wie ein Baum neben einem Feld en Über den Wolken. Er zijn al heel wat veranderingen langsgekomen vandaag. Maria Dallas gaat al die veranderingen weer veranderen. Dat doet ze in navolging van Buddy Holly, want hij schreef het nummer en zette het als eerste op de plaat. Dat was in 1958. 8 jaar later kwam de versie uit van de Nieuw-Zeelandse Dallas, Changing All Those Changes.

Dick Glasser was zanger, liedjeschrijver en producent. Hij kwam uit Ohio. Heel veel bekende artiesten hebben zijn composities gezongen en van veel beroemde artiesten heeft hij platen geproduceerd. Hij zong hier zelf Time Can Change uit 1960, dat hij ook zelf schreef. I Don't Think You Want Me Anymore werd geschreven door Chris Andrews en op een EP'tje gezet door Sandy Shaw. Dat was in 1967. Ook voor de Franstalige markt kwam het op een EP terecht. Het heet dan Tout a changé.

Glenda Deros had in de jaren 80 een nummer 1 notering in Nederland met Nothing's Gonna Change My Love For You. Het origineel was van George Benson en die versie lieten we net horen. Een van de Britse artiesten die covers maakte van Amerikaanse hits voor hun thuismarkt was Craig Douglas. Het volgende nummer, A Change of Heart, was geen cover. Het werd geschreven door onder andere Norrie Paramore en werd gebruikt in de film Two and Two Make Six, een Britse romcom uit 1962.

If You Ever Change Your Mind werd in 1965 door Connie Francis opgenomen en verscheen op een aantal LP's, waaronder enkele country-albums. De boodschap was, als je van gedachten verandert en weer terug wilt komen, ik ben er klaar voor, want ik houd nog steeds van je. Eerlijk gezegd kende ik Burt Carroll niet van naam. Wel een paar zangeressen met de achternaam Carroll, zoals Cathy Carroll en Anne Carroll, maar die waren geen familie, want hun artiestennamen waren allemaal aliassen. Burt was in de eerste plaats liedjeschrijver. Het bekendste nummer dat hij schreef was misschien wel Wear My Ring Around Your Neck, dat werd gezongen door Elvis Presley. Hij maakte vermoedelijk maar 2 singeltjes. Op 1 daarvan, uit 1962, stond I Could Change. Als je het nummer leuk vindt, het staat voor $39 te koop op eBay en misschien is de kwaliteit wat beter dan deze versie die ik op een cd tegenkwam.

Ze had een Duitse moeder en een Nederlandse vader en werd in Batavia, het huidige Jakarta, geboren. Ze groeide op in Duitsland. In de eerste plaats was ze actrice, maar daarnaast ook zangeres. Uit 1960 kwam dit Das kann sich alles noch ändern van Ilse Berner. Het bereikte het jaar erop een 37e plaats in de Duitse hitlijst. In 1963 was Don't Try to Change Me een van de laatste top 40 hits in het Verenigd Koninkrijk voor de Crickets, de oorspronkelijke begeleidingsband van Buddy Holly.

kunt natuurlijk altijd hopen op andere tijden. Ook vandaag de dag. Boudewijn de Groot deed dat 60 jaar geleden ook al in deze Nederlandse versie van The Times They Are Changing van Bob Dylan. De tekst van Er komen andere tijden was uiteraard van Lennart Nijg. Na al deze eerdere plaatjes over veranderingen constateren ook de Foremost dat er iets is veranderd. Of beter gezegd iemand, namelijk jij. You have changed, zingen ze. Het stond op de B-kant van hun versie van Here, There and Everywhere. De Foremost was een van de bekende Liverpoolse bandjes uit het midden van de jaren 60. Hun grootste successen hadden ze met A Little Loving en Hello Little Girl.

Met de FOMO's zijn we alweer aan het einde gekomen voor Machtels Plus van deze week. De samenstelling, presentatie en techniek waren zoals altijd in handen van Machtelt en Dirk Meijer. Reacties en verzoekjes zijn welkom via machtelt@veluwefm.nl. We gaan eruit met Ça va pas changer le monde door het orkest van Raymond Lefèvre. Fijn dat je luisterde en graag tot de volgende week. En voor nu nog een heel fijne dag verder.

0: omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Annette Schut met het NOS-journaal. Bij een militaire oefening zijn 4 Nederlandse militairen gewond geraakt. Ze zaten tijdens die oefening in Duitsland in 2 militaire voertuigen die op elkaar botsten. De militairen zijn ter plekke behandeld en daarna naar het ziekenhuis gebracht. Hoe ze eraan toe zijn is niet bekend. De oorzaak van het ongeluk wordt door de Koninklijke Marechaussee onderzocht. Het kabinet komt met ingrijpende stikstofplannen, zeggen bronnen tegen de NOS. Zo wil de regering rond 20 grote natuurgebieden zones van 1 kilometer... waarin veel minder stikstof mag worden uitgestoten. Het gaat bijvoorbeeld om de Veluwe. Rond kleinere natuurgebieden gaat het niet om 1 kilometer, maar zones van maximaal 500 meter. Betekent dat boerenbedrijven volgens de plannen vernieuwen, verhuizen of verdwijnen. En daarnaast zouden er normen komen voor de hoeveelheid dieren die gehouden mag worden per hectare grond. Een Zweedse zestiger moet ruim 4 jaar de cel in omdat hij zijn vrouw dwong tot prostitutie. De rechtbank acht bewezen dat hij zijn vrouw onder druk zette door te dreigen met geweld. De Zweedse autoriteiten hebben 120 mannen geïdentificeerd die hem betaalden in ruil voor seks met zijn vrouw. De Arubaanse premier Mike Eman stopt er volgend jaar mee. De aankondiging komt als een verrassing op het eiland, ook binnen Emans eigen partij, de AVP. Eman zelf noemt zijn vertrek een zorgvuldig voorbereide generatiewissel, zegt correspondent Dick Draaier.
2: De officiële verklaring is dat Eman ruimte wil maken voor een nieuwe generatie en de overdracht zorgvuldig wil voorbereiden. En volgens diezelfde woordvoerder wilde hij zijn besluit juist niet vooraf breed bespreken, omdat mensen hem anders zouden proberen op andere gedachten te brengen. Dat is de officiële lijn van de partij.
1: Het weer dan nog. Vanavond blijft het zonnig en droog. Vannacht daalt de temperatuur naar ongeveer 12 graden. Morgen bewolkt met in het noorden soms regen. Het wordt 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is het nieuws uit de regio.
4: Goedenavond, dit is het regio nieuws. Op de Gooiseweg, de N305 bij Zeewolde, is maandagavond een personenauto volledig uitgebrand. Het incident vond plaats tijdens het rijden tussen Lelystad en Zeewolde. De bestuurder wist het voertuig tijdig te verlaten, waardoor niemand gewond raakte. Kort daarna stond de auto midden op de rijbaan en ligt te laaien. Van het voertuig bleef na de brand weinig over. De brandweer kwam ter plaatse om het vuur te blussen en verdere schade te voorkomen. Een bergingsbedrijf heeft het uitgebrande wrak afgevoerd. Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend. Putten voor elkaar organiseert op woensdag 1 juli een gratis workshop over veilig fietsen voor senioren. De bijeenkomst vindt plaats van 9 tot 12 bij SDC Putten aan de Rozenalseweg. Tijdens de workshop met de titel Zeker op de fiets krijgen deelnemers praktische tips om veilig en zelfstandig te blijven fietsen. Er wordt onder meer aandacht besteed aan balans, veilig op- en afstappen en het voorkomen van ongelukken. Ook kunnen deelnemers met hun eigen fiets een speciaal parcours afleggen. Verder wordt uitgelegd hoe te handelen aan val of een fietsongeval. De deelname is gratis, maar aanmelden via Putten voor elkaar is verplicht. En tot slot, de gemeente Ermelo heeft het boekjaar 2025 afgesloten met een positief financieel resultaat van 7,5 miljoen euro. Dat blijkt uit de jaarstukken waarin het college verantwoording aflegt over de uitvoering van beleid en de besteding van gemeentelijke middelen. Het uiteindelijke resultaat valt aanzienlijk hoger uit dan de 1,3 miljoen euro waarmee tijdens de najaarsrapportage rekening werd gehouden. Dat komt volgens de gemeente door een combinatie van financiële mee- en tegenvallers. Een groot deel van de meevallers heeft een incidenteel karakter, al lijken besparingen binnen de jeugdzorg en de wet maatschappelijke ondersteuning, de WMO, structureel van aard. En tot zover het Veluwe FM regio nieuws.
0: Dit is Veluwe FM.
3: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
0: Dit is Veluwe FM.
3: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
5: Jazzmuziek in alle mogelijke soorten en maten, van zowel Nederlandse bodem als internationaal.
6: Dit is Veluwe FM.
7: Samenstelling en techniek, Bob Voorn.

Putten op FM 106.1. In Ermelo op FM 105.0. 93.1 FM op de kabel. Dit is het groene hart van je radio.

In Putten op 106.1. In Ermelo op 105.0. En op de kabel op 93.1. Dit is het Groene Hart van je radio. Veluwe FM.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Annette Schut met het NOS-journaal. De burgemeester van Wijk bij Duurstede is bezorgd over raadsleden die worden bedreigd vanwege de besluitvorming over een tijdelijke noodopvang. Volgens de burgemeester gaat er een lijst met adressen van raadsleden rond op internet. Vrijdag werden de ruiten van het gemeentehuis ingegooid en agenten werden bekogeld met zwaar vuurwerk. Tegen RTV Utrecht zegt burgemeester Doornenbal dat er een streep getrokken moet worden om de bedreigingen te stoppen. Bij een oefening met het Duitse leger zijn 4 Nederlandse militairen gewond geraakt. Ze zaten in 2 militaire voertuigen die op elkaar botsten. Hoe ze eraan toe zijn is niet bekend. De oorzaak van het ongeluk wordt door de Koninklijke Marechaussee onderzocht. 2 wethouders in Lelystad hebben zich schuldig gemaakt aan ongewenst en intimiderend gedrag. Dat staat in onderzoeken die de gemeente heeft laten uitvoeren naar klachten over de wethouders. De 2 zouden ook hebben bijgedragen aan een onveilige werksfeer. Zo zou een van hen zichzelf de baas en de enige deskundige hebben genoemd. De ander liet zich minder positief uit over de ambtelijke directie, zegt deze verslaggever van Omroep Flevoland.
2: Daarvan wordt gezegd dat hij gezegd zou hebben, het zijn allemaal randdebielen en hij functioneert niet, ze moeten hem eruit flikkeren. En dan bedoelde hij daarmee ambtenaren.
1: De wethouders van Lelystad stapten in januari op na een urenlang debat over hun functioneren. Een Russisch oorlogsschip zou vanmiddag in het kanaal hebben geschoten op een Engels jacht. Volgens de Russen kwam het jacht te dicht in de buurt van het fregat. Er raakte niemand gewond en er is ook geen schade. De BBC meldt dat het jacht in de mist daar het schip was afgedreven. De Britse defensie onderzoekt het voorval. Het weer, het is droog en het komt vannacht af naar een graad of 12. Vanuit het westen raakt het bewolkt en morgen vooral in de noordelijke helft bewolkt en wat buien. In het zuiden droog en zonnig bij 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
3: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
4: Zet je radio hard, want
5: dit is het tweede uur.
3: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
4: Dit is Veluwe FM.

Thuis, op je werk en in de auto. 24 uur per dag, het groene hart van je radio. Dit is Veluwe FM.

0: de omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De burgemeester van Wijk bij Duurstede is bezorgd over raadsleden die worden bedreigd vanwege de besluitvorming over een tijdelijke noodopvang voor asielzoekers. Volgens de burgemeester gaat er een lijst met adressen van raadsleden rond op internet. Vrijdag werden de ruiten van het gemeentehuis ingegooid en agenten werden bekogeld met zwaar vuurwerk. Tegen RTV Utrecht zegt burgemeester Doornenbal dat er een streep getrokken moet worden. Twee wethouders in Lelystad hebben zich schuldig gemaakt aan ongewenst en intimiderend gedrag. Dat staat in onderzoeken die de gemeente heeft laten uitvoeren na klachten over de wethouders. De twee zouden ook hebben bijgedragen aan een onveilige werksfeer. Zo zou een van hen zichzelf de baas en de enige deskundige hebben genoemd. De ander noemde de ambtelijke directie randebielen. De wethouders van Lelystad stapten in januari op. Nu Feyenoord officieel eigenaar is van stadion De Kuip, wil de directie 10.000 extra zitplaatsen toevoegen. Ook zijn er plannen voor nieuwe toegangspoorten, betere horeca en het aanpakken van achterstallig onderhoud. Feyenoord heeft sinds deze maand de meerderheid van de aandelen van De Kuip en is daarmee de eigenaar. Er ligt ook nog een optie om het stadion te slopen en opnieuw te bouwen. Maar volgens Omroep Rijnmond richten de meeste plannen zich op het verbouwen van het huidige stadion. De pindakaasvloer keert terug in het Rotterdamse Museum Boijmans van Beuningen. De vloer wordt volgende maand opgebouwd als eerbetoon aan bedenker Wim T. Schippers, die vorige week overleed. Volgens het museum is er geen betere manier om Schippers te eren. De vloer was in 1969 voor het eerst te zien. Er zijn geen afspraken over het formaat van de vloer met een laag pindakaas van een merk naar keuze. Het weer nog. Het is droog en het koelt vannacht af naar zo'n 12 graden. Vanuit het westen raakt het bewolkt. Morgen vooral in de noordelijke helft bewolkt en buien. In het zuiden droog en daar schijnt ook de zon. Het wordt 20 graden in het noorden tot 25 in het zuiden van het land. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe. Dit is de Radiokrant. Een van de Veluwe FM nieuwsuren vol lokale, regionale en landelijke headlines. Maar ook met ANWB-informatie, Veluwe FM feitjes en natuurlijk muziek.

Het is echt niet toevallig dat je nu luistert. Ben jij die nieuwe presentator, plaatjesdraaier of programmamaker? Of duik je liever in de techniek of redactionele activiteiten? In alle gevallen ben je bij Veluwe FM meer dan welkom als medewerker. Als je denkt op een andere manier wat voor ons te kunnen betekenen, neem contact op en deel je radioactiviteit. Mail hiervoor naar bas@veluwefm.nl en word ook uitzendkracht.

Je vindt Veluwe FM ook op internet. www.veluwefm.nl 24 uur per dag, overal in de wereld, het nieuws uit de regio. Informatie over de discjockeys en presentatoren en nog veel meer. www.veluwefm.nl Kom eens langs als je surft.

Naamsbekendheid onder 50.000 luisteraars vergroten? Denkt u bij uw mediamix aan Veluwe FM. Want met Veluwe FM heeft u razendsnel het groene hart van uw doelgroep te pakken. Slimme ondernemers kiezen daarom voor de populariteit van de regionale radiozender. Geef uw bedrijf een stem. Kies Veluwe FM. Mail naar reclame@veluwefm.nl.

0: başka. Sağ olsun divandan ıskan.
1: ANWB, hoe kan ik je helpen?
2: Of je nu slimmer wil navigeren, goedkoper wil tanken, een laadpaal nodig hebt of een parkeerplek zoekt. Alles voor onderweg in één app. Download nu de nieuwe ANWB onderweg app. ANWB, hoe kunnen we jou helpen?

0: Lekker met de plantjes bezig, buurvrouw.
1: Ja, dat deed Kees altijd.
0: Wij houden wekelijks de buurtuin bij. Vindt u het leuk om een keer mee te helpen?
2: Veel ouderen voelen zich eenzaam. Bijvoorbeeld als hun partner is overleden of als iemand gestopt is met werken. Een klein gebaar kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.

Overweeg je vrijwilligerswerk? Start een carrière als vrijwilliger bij Alzheimer Nederland. Onze vrijwilligers ondersteunen mensen in de buurt. Ze behartigen hun belangen, geven voorlichting en organiseren bijvoorbeeld de Alzheimercafés. Help je ook mee? Doe de online test en ontdek welke vrijwilligersfunctie bij jou past op alzheimer-nederland.nl/vrijwilliger.

0: is het nieuws uit de regio.
1: Goedenacht, dit is het regionieuws. De gemeente Putten organiseert komende maandag een informatiebijeenkomst over de nieuwe regels voor terrassen en uitstalling in het centrum. De bijeenkomst vindt plaats in het gemeentehuis en is bedoeld voor ondernemers en andere belangstellenden. De conceptregels werden in mei dit jaar gepubliceerd en moeten het voor ondernemers eenvoudiger maken om terrassen en uitstallingen in de openbare ruimte te plaatsen. Wanneer aan de gestelde voorwaarden wordt voldaan, is in veel gevallen geen vergunning meer nodig. Daarmee wil de gemeente administratieve lasten verminderen en ondernemers meer ruimte bieden. De gemeente Putten neemt op woensdag 1 juli officieel afscheid van wethouder Sander van Nieuwhuizen. Ter gelegenheid van zijn vertrek organiseert de gemeente een openbare afscheidsreceptie in het gemeentehuis aan het Fontanusplein. Eerder werd bekend dat hij niet terugkeert in een mogelijk nieuw college. Zijn partij, Gemeentebelangen Putten, heeft besloten niet met hem door te gaan in de volgende bestuursperiode. Over de reden daarvan heeft de partij nooit iets naar buiten gebracht. De bijeenkomst vindt plaats van 16:30 tot 17:30 in het gemeentehuis van Putten. En tot slot, Putten voor elkaar organiseert op woensdag 1 juli een gratis workshop over veilig fietsen voor senioren. De bijeenkomst vindt plaats van 9 tot 12 bij SDC Putten aan de Rozenalseweg. Tijdens de workshop met de titel Zeker op de fiets krijgen deelnemers praktische tips om veilig en zelfstandig te blijven fietsen. Er wordt onder meer aandacht besteed aan balans, veilig op- en afstappen en het voorkomen van ongelukken. Ook kunnen deelnemers met hun eigen fiets een speciaal parcours afleggen. Verder wordt uitgelegd hoe te handelen na een val of een fietsongeval. De deelname is gratis, maar aanmelden via Putten voor elkaar is verplicht. En tot zover het Veluwe FM regionieuws.
2: Dit is Veluwe FM.
0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

0: is mine. Dit is het antwoordapparaat van de firma Glas in Lood om Oud IJzer. Wegens vakantie zijn wij de komende 4 maanden gesloten.
1: Ja, de firma Glas in Lood om Oud IJzer adverteerde bij Veluwe FM. Wilt u ook een succesvolle radiocampagne? Stuur een e-mail naar reclame@veluwefm.nl. Adverteren op Veluwe FM werkt, ook voor uw bedrijf.

Er was een tijd voor ik jou kende, dat ik leeg maar vol ellende, vloekend op de hele bende, in een kroeg te wachten zat, tot het meisje van mijn dromen op een dag voorbij zou komen.

aan te knopen en als morgenstraal bezopen op de stoep werden gelegd. Er was een tijd dat ik het meeste te vertellen had op feesten, waar ik met verlichte geesten vaak de politiek besprak, waarin wij ons nooit vergisten. Mensen die het beter wisten waren allemaal fascisten die het aan verstand ontbrak. Toen ik naar mijn navel staarde en mij communist verklaarde en met alle andere baarden op de bom te wachten zat, toen die maar niet wilde vallen worden en al spoedig lallen, en we lagen met z'n allen wereldvredig op de mat. In die tijd kon ik de vrouwen met een kennersoog beschouwen en ik wilde nimmer trouwen, want het kwam me niet van pas. Wilde enkel samenwonen met een zwart geklede schone om de burgerij te tonen hoe ruimdenkend ik wel was. Maar het was niet te vermijden dat ik eenzaam was bij tijden, zodat ik vertwijfeld vrijde met een meisje van ballet, welke schoonheid snel verdorde.

Op een dag kwam ik jou tegen, lief en klein en zo verlegen, druipend in de lenteregen, in de grote vreemde stad. Jij wist niets van provoceren.

0: omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Siri Dijkers met het NOS Journaal. Het bedrijf dat de infrastructuur levert voor DigiD gaat in hoger beroep tegen het overnameverbod dat het kabinet vorige maand oplegde. Het bedrijf Solvinity zou worden overgenomen door het Amerikaanse Kyndryl. Het nieuws zorgde voor veel onrust bij ICT-experts en Tweede Kamerleden, omdat er in de VS wetten zijn die ervoor zorgen dat Amerika de toegang tot DigiD dan zou kunnen blokkeren. Staatssecretaris Aarts verbood daarom na een advies de Amerikaanse overname. Volgens NRC wil het bedrijf achter DigiD nu de juridische grondslag van dat besluit weten. De burgemeester van Wijk bij Duurstede maakt zich zorgen over de veiligheid van de raadsleden. Die worden bedreigd vanwege de besluiten over een tijdelijke noodopvang voor asielzoekers. Volgens de burgemeester gaat online een lijst rond met adressen van de raadsleden. Vrijdag werden ook de ruiten van het gemeentehuis ingegooid. En agenten werden bekogeld met zwaar vuurwerk. Tegen RTV Utrecht zegt burgemeester Doornenbal dat er een streep getrokken moet worden om de bedreigingen te stoppen. Op de A2 bij Bokstel is vanmiddag een automobilist betrapt die 2 keer zo hard reed als maximaal is toegestaan. De man reed voorbij een politieauto met snelheden boven de 200 km per uur, terwijl 100 is toegestaan. De agenten hebben het rijbewijs van de man afgepakt. En op het WK voetbal heeft Frankrijk afgelopen avond gewonnen van Senegal. Tot enkele minuten voor tijd stond Frankrijk met 2-0 al voor. Maar ver in de blessuretijd wist Senegal te scoren. Niet veel later besliste Kylian Mbappé de wedstrijd door er 3-1 van te maken. In de allerlaatste seconde miste Senegal ook nog een kans. Rond deze tijd begint de wedstrijd tussen Irak en Noorwegen. Het weer is droog met weinig wind en 9 tot 15 graden. In de loop van de nacht neemt vanuit het westen de bewolking toe. Morgen is dan een bewolkte dag met in het noorden soms regen. Maar in het zuiden is het droog en daar is juist weer veel zon. Het wordt 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
3: Cleopatra's favorite cat. Got his hands on Caesar's spats. The heat was on as you could see. Do bep dele de de so. He phoned on to Mark Anthony. Do bep dele de de said, my girlfriend's cat is mine.

0: omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Sidney Dijkers met het NOS Journaal. De zoon van de Braziliaanse oud-president Bolsonaro moet 4 jaar de cel in. Volgens het Braziliaanse Hoge Rechtshof probeerde hij de VS over te halen zich te bemoeien met de rechtszaak die tegen zijn vader liep. In die zaak kreeg Bolsonaro senior 27 jaar cel voor het leiden van een coup-poging nadat hij de verkiezingen in 2022 had verloren. De zoon van Bolsonaro verhuisde kort voor die uitspraak naar de VS. Hij probeerde daar de regering van president Trump over te halen om onder meer sancties op te leggen aan rechters van het hof. Het bedrijf achter DigiD gaat in hoger beroep tegen het overnameverbod dat het kabinet vorige maand oplegde. Het bedrijf Solvinity zou eigenlijk worden overgenomen door het Amerikaanse Kyndryl. Het nieuws zorgde voor veel onrust bij ICT-experts en Tweede Kamerleden. Er zijn in de VS namelijk wetten die ervoor zorgen dat Amerika de toegang tot DigiD dan zou kunnen blokkeren. Staatssecretaris Aarts verbood na een advies de Amerikaanse overname. Volgens NRC wil het bedrijf achter DigiD nu de juridische grondslag van dat besluit weten. Op het WK voetbal heeft Frankrijk afgelopen avond gewonnen van Senegal. Tot enkele minuten voor tijd stond Frankrijk al met 2-0 voor. Maar ver in de blessuretijd wist Senegal nog te scoren. Maar niet veel later besliste Kylian Mbappé de wedstrijd uiteindelijk door er 3-1 van te maken. Inmiddels spelen op het WK Irak en Noorwegen tegen elkaar. Die wedstrijd is nog steeds bezig. En gratis lintjes die mensen bij de Verenigde Naties konden bestellen om hun steun te laten zien voor vluchtelingen, zijn allemaal op. Mensen konden via de site van de VN-vluchtelingenorganisatie UNHCR zo'n blauw lintje bestellen in het kader van Wereldvluchtelingendag komende zaterdag. Volgens UNHCR hebben bijna 100.000 mensen dat inmiddels gedaan en zijn alle lintjes daarmee op. UNHCR spreekt van een enorme belangstelling van mensen om hun steun uit te spreken voor mensen die op de vlucht zijn. Het weer is droog met weinig wind en 9 tot 15 graden. In de loop van de nacht neemt vanuit het westen de bewolking toe. Morgen is het dan op veel plaatsen bewolkt met in het noorden soms regen. Maar in het zuiden is het droog en schijnt ook veel de zon tot 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.